Goedemiddag, welkom bij de Final Frontier. Jean-Paul Delors met op een tekst van Sonny Labutanzi, met muziek van Louis Clavy op clarinetten en Sansa en Sébastien Boisseau op contrabas. Wij begonnen met Colleen of Cecile Scott, Les Ondes Silencieuses, What is a Componium en Echoes and Coral. Allemaal terug te vinden op de cd's Les Ondes Silencieuses en Colleen et la Boîte, Les Boîtes à Musique. Wat staat er nu klaar? Inderdaad, Amart Jamal, dit is Blue Moon.

Ahmad Jamal en Reginald Veal op bas, Erlen Riley drums en Manolo Bedrena op percussie. Blue Moon, Rogers, Rogers en Hart, klassiekers. Ifa Itxango tent het met de mooie keur van de Vlaamse jazzmuzikant Bert Kools, onder meer Seppige Blues, Joël Lobo, Ruben Machtelings, Ruben Pensaert, Victor Perdieus en Niels van Eertum en Laurens Smet. Een nummer van Seppige Broers. Dit is Gamma.

Fanboy on the

0: En ze weet de weg.
1: Twee composities van Wayne Shorter, Miyako en Black Nile. Het trio van Fred Hirsch met Drew Grass, bas en Nashi Thwaite op drums. Fred Hirsch uiteraard piano. Het is een opname gemaakt in de Village Vanguard in New York. U luistert nog steeds naar de Final Frontier. Wat concertinformatie. Volgende donderdag 7 mei treedt het Mark Rebo Quartet op in het Café des Arts in Berchem, ter gelegenheid van het Festival des Arts. Wij gaan twee nummers spelen van Mark Rebo, Celsie Morning en zijn versie van Solitude van Duke Ellington.

Het Mark Ribo Quartet, nu donderdag 7 mei, Café des Arts in Berchem. Univers Zero, Xenantaya.

Xenantaya. Muziek van Daniel Denis. En concertopname van Univers Zero, gemaakt in de Halle van Schaarbeek, 24 juni 2005. We sluiten deze aflevering van de Final Frontier af met Elisabeth Goudot, een celliste. Inside Your Body. Elisabeth Goudot. Graag tot een volgende keer.

Vandaag in ons live coding programma een keuze solo zal ik live coden in

1, 4. Radio Centraal. 106. Life coding.

tot binnen 2 weken. Dan ook voor jullie te bekomen.

0: Bonsoir, goede avond en welkom bij deze nieuwe aflevering van De Staat van ons Onderwijs. Ik ben Peter van Peterhem en tweewekelijks breng ik dit programma op maandag met focus op onderwijs. Deze avond heb ik Michiel van Harskamp te gast in dit programma. Welkom Michiel.
1: Dankjewel.
0: Jij bent verbonden aan de Universiteit Utrecht. Wat doe je daar precies?
1: Dat klopt, aan het Freudenthal Instituut. En wij doen daar eigenlijk onderzoek vooral naar de natuurwetenschappen binnen educatie. Dus educatie van de natuurwetenschappen. Maar ook collega's wiskunde en history and philosophy of science, zoals we dat in het mooie Nederlands zeggen. En ik doe daar onderzoek naar klimaatemotie.

0: dat ze op heel verschillende manieren hiermee omgaan met klimaatemoties. En als docent moet je daar wat mee, denk ik dan. Want die klas die voor je zit, daar zitten allerlei verschillende leerlingen in. En hoe doe je dat eigenlijk?
1: Hoe ben je bij dit thema gekomen?
0: Eigenlijk kwam dat omdat we in het nieuws hoor je er best wat over. Over emoties die mensen voelen bij het klimaat. Er is heel veel bekend dat leerlingen zich zorgen maken bijvoorbeeld. Maar wij wilden graag weten, wat zeggen die cijfers nou? Het is heel vaak kwantitatief onderzoek. Er is ook veel kwalitatief onderzoek naar uitgevoerd. Maar eigenlijk wilden wij graag weten, wij zijn allemaal complexe individuen en we voelen allerlei dingen door elkaar. En daar wilden we eens plek voor maken in het onderzoek. Dus niet alleen maar kijken hoe vaak komt het voor, maar ook wat zijn de combinaties bijvoorbeeld en hoe gaan leerlingen daarmee om? Wat kan je daar als docent mee doen? Hoe kan je dat in de klas een plek geven? En wat willen leerlingen er ook eigenlijk mee? Hè? Wat hebben ze nodig?
1: Boeiend, lijkt me. En alweer heel veel stof voor een nieuwe aflevering van De Staat van ons Onderwijs. Zo dadelijk wil ik met jou dieper ingaan op die verschillende thema's. Maar eerst, Music Maestro.

0: Ararat was dit van Minimal Compact. Een tijd geleden is hun muziek al terug bovenaan mijn stapel platen geraakt, dus was dit voor mij een goede gelegenheid om ze nogmaals te draaien. Vandaag hebben we het over klimaatemoties met Michiel van Harskamp. Michiel, als we het hebben over die klimaatemoties, wat soort emoties houdt dat precies allemaal in?
1: Ik doe dus onderzoek bij voornamelijk jongeren. Mijn focus ligt op de middelbare school, het secundair heet dat in Vlaanderen volgens mij. Hè? En natuurlijk kun je een heleboel verschillende emoties onderscheiden. Sommige wordt trouwens over gesproken, is dat wel een emotie? Maar daar gaan we vanavond niet op in. Wij kijken eigenlijk vooral naar hoop, vertrouwen in dat het dus goed zou kunnen komen. Zorgen of angst, verdriet, verlangen of rouw. Rouw is natuurlijk ook een bekende emotie. Hè?

0: zelfs eentje extra herkent, die heet solastalgie. Dat is een ingewikkeld woord. Wat ik altijd heel mooi vind, is de term heimwee terwijl je thuis bent. Daar kun je iets bij voorstellen. Vreselijk gevoel.
1: Ja. En heimwee naar wat dan, terwijl je thuis bent?
0: Naar misschien hoe de wereld was, of hoe je denkt dat die was. Voor veel jongeren hebben een beeld van ooit was het goed en nu is het slecht. Een heel naar gevoel. Wordt verbonden aan rouw. Je kan ook denken schuldgevoel. Als je aan jongeren denkt, misschien ook wel verveling. Wordt ook natuurlijk veel herkend bij klimaat. We zijn met andere dingen bezig, jongeren dan dingen die überhaupt buiten hun spelen eigenlijk. En natuurlijk woede of boosheid.
1: Ja. Dat is een gans spectrum van emoties. Wat hebben jullie daar dan mee gedaan?
0: Ja, wij kijken eigenlijk naar vooral waarom, of jongeren zich zo voelen. Ik doe vooral interviewstudies, dus ik spreek veel met jongeren. Als aanvulling op kwantitatief werk. Daar doe ik ook aan mee, maar daar speel ik minder zelf een rol in. En eigenlijk wil ik graag weten waarom voelen mensen zich zo. Hè? Want dat kan natuurlijk vanuit heel veel verschillende oorzaken komen. Je kan bijvoorbeeld boos zijn omdat er diersoorten uitsterven door klimaatverandering. Of omdat je de natuur heel erg mist. Of omdat je misschien niet meer mag vliegen. Dat komt ook voor bij jongeren bijvoorbeeld die denken, ja, ik wil heel graag op vakantie en nou mag dat niet meer. Dus ook boos zijn om de maatregelen die genomen worden tegen klimaatverandering. Ik weet niet of dat in Vlaanderen ook een fenomeen is, maar in Nederland is er een heel groot stikstofoverschot. Waarschijnlijk in Vlaanderen ook. Dus er moeten veel boerenbedrijven stoppen. De veestapel moet krimpen. Daar kan je ook heel boos om zijn als jongere. Dus ik ben eigenlijk heel benieuwd naar waarom voelen mensen deze emoties.
1: Het is zo dat jongeren ook een manier zoeken waarop ze dan proberen betekenis te geven aan die emotie. Sommige jongeren gaan daardoor heel passief worden, anderen nou net heel actief.
0: Absoluut, ja. En dat is een heel groot verschil waar je dus ook als leraar mee te maken hebt. Als je dus lesgeeft over klimaatverandering, zitten er misschien mensen voor je die dus heel verveeld zijn. Maar er zitten misschien ook jongeren bij die zich aan de snelweg vast hebben geplakt. In Nederland werd daar heel veel gedemonstreerd. Bij ons was dat de A12 bij Den Haag. Die werd vaak geblokkeerd. We hebben ook natuurlijk internationaal gezien, hè, soep op schilderijen gooien, Extinction Rebellion, Just Stop Oil, dat soort groepen. Er zijn heel veel jongeren in actief.
1: Ja, een paar weken geleden was er in Vlaanderen ook iemand die zich vastkleefde op de weg, waar een wielerwedstrijd plaatsvond. Ik weet niet of dat tot in Nederland gekomen is ook.
0: Dit zijn dingen die herkennen we in heel veel landen. Dus blijkbaar speelt dit ook bij heel veel jongeren. Want je kan je voorstellen, voor elke jongere die zich vastplakt op de weg, er zijn er nog heel wat die zich in ieder geval zorgen maken, die nog niet zo ver gaan om echt zo'n actie te ondernemen. Maar die, dus het is echt een groot. Er zijn veel mensen mee bezig. Veel jongeren voelen er iets bij. Dat kan je wel uitrekenen als je dan dit ziet overal om ons heen.
1: Waarom vind je het eigenlijk zo belangrijk om daar inzicht in te krijgen?
0: Ik denk dat het heel belangrijk is om na te denken over, als je gewoon al vanuit een docentperspectief, je geeft les over klimaatverandering, je kan het natuurlijk hebben, wat ook heel belangrijk is, over de stikstofkringloop, de koolstofkringloop, eutrofiëring, allerlei theorieën vooral, broeikaseffect, kennis, maar je weet ook dat leren heel sterk samenhangt met emotie, met een bepaalde staat, bijvoorbeeld motivatie. Als iemand heel gemotiveerd is, beklijft kennis ook beter. Dus ik denk dat het als docent, wat je ook van klimaatverandering vindt, belangrijk is dat je weet wat er speelt bij je leerlingen.
1: Ja.
0: Ook natuurlijk om leerlingen die zich echt zorgen maken te kunnen ondersteunen. Dat is denk ik ook heel belangrijk. Maar het gaat ook om weten wat er speelt bij de kinderen of jongeren die je voor je hebt. En hoe je die emotie eigenlijk ook kunt gebruiken, vind ik een beetje een lelijk woord. Maar hoe je daarmee kan omgaan als docent. Ja,
1: of mag ik het misschien dan met een minder lelijk woord zeggen? Het is element van wat in de klas aanwezig is. Het maakt deel uit van je beginsituatie om die didactische term te gebruiken. En daardoor kan je als docent daar ook iets mee gaan aanvangen.
0: Ja, dat vind ik heel veel mooier gezegd dan gebruiken. Maar ik denk in ieder geval dat het... Ja, je zult er wel iets mee moeten, want soms zijn die emoties heel sterk. En ik denk ook, als je er samen uit wil kunnen komen, en wij leiden natuurlijk leerlingen ook op om in de maatschappij deel te nemen aan dit soort vraagstukken, die spelen nou eenmaal. Ik denk ook dat je de leerlingen mee moet laten oefenen om die verschillen te overbruggen, of om in ieder geval elkaar te begrijpen.
1: Ja. En wat bedoel je precies met leerlingen daarmee laten oefenen?
0: Dus hun emoties proberen onder woorden te brengen. Ik denk dat dat in de natuurwetenschappen heel weinig gebeurt. Misschien wel bijna nooit. Misschien bij biologie, bij sommige vraagstukken bijvoorbeeld. Bij scheikunde gebeurt dat natuurlijk ook wel. Maar ik denk dat je in ieder geval ze moet laten oefenen met uitleggen wat voel ik hierbij. En ook moet proberen te luisteren naar wat voelen anderen erbij. Daar kennis mee maken. Sommige leerlingen maken zich zorgen en voelen zich alleen daarbij. Maar als je dan hoort dat anderen zich ook zorgen maken, wat je misschien eerst niet durfde te zien als leerling ook, ik denk dat dat heel belangrijk is. Dat gun ik leerlingen echt.

0: De Belgische Benjamin Lou en Stephen Brown waren dit met L'Île Hôtel van hun plaat Douzième Journée, Le Verbe, La Parure, L'Amour, terug te vinden op de 15e plaats van de Made to Measure Rigs van Grams. Mijn gast vandaag is nog steeds Michiel van Harskamp van de Universiteit Utrecht. Michiel, jij deed dus onderzoek naar verschillende soorten emoties bij jongeren. Wat weten jullie uit onderzoek hoe jongeren zich daaromtrent voelen?
1: Dit zijn dus studies gedaan vooral via vragenlijsten, waarbij wordt gekeken naar wat komt er voor aan emoties. En wat we daar eigenlijk zien is dat bijvoorbeeld zorgen maken, bezorgd zijn, is echt heel wijd verspreid. Een hele grote studie waarbij 1000 jongeren in 10 verschillende landen gevolgd zijn, dus per van die 10 landen 1000 jongeren. Vinden we zo'n beetje gemiddeld 65% van de jongeren maken zich zorgen. En daarbij varieert het van een kwart tot 75% van de jongeren heeft het ook invloed op hun functioneren. Dus bijvoorbeeld denk aan slechte nachtrust, slapeloosheid of concentratieproblemen. En je kan je voorstellen dat het een beetje verschilt per land. Dus bijvoorbeeld in het Verenigd Koninkrijk of de Verenigde Staten geldt dat voor een kwart van die ondervraagden, 15 tot 30 jaar waren die. En in India en de Filipijnen was het zelfs 3/4.
0: Ja, ja. Het zijn dus niet alleen landen uit West-Europa, zeg maar.
1: Nee. Dit was een internationaal onderzoek. Ja, dit was een heel goed verspreid over de aardbol gedane studie. Heel invloedrijk geweest. En laat dus echt zien hoe groot het probleem is waarover we praten. Heel veel jongeren maken zich zorgen. Deze studie is ook heel veel gereproduceerd in andere landen. In Nederland ook uitgevoerd. Vinden we gelijkaardige getallen. 70% maakt zich zorgen, tenminste zorgen. Hè. Daar zitten ook de leerlingen bij die zich heel erg zorgen maken. En 20% ervaart dus ook slapeloosheid of concentratieproblemen. 1 op de 5 jongeren is dat.
0: Dat is wel echt chockerend. Ja, inderdaad. Wat ik mij daarbij zit af te vragen, zonder het vingertje boven te halen, heeft dat dan te maken met de manier waarop over klimaat gerapporteerd wordt, bijvoorbeeld in de klassieke, maar ook op de sociale media?
1: Ja, absoluut. Ik heb dit ook in mijn doctoraatstudie wel gezien. Ik heb toen met veel leerlingen gesproken over maatschappelijk-wetenschappelijke vraagstukken, waaronder klimaatverandering. En daar zeggen leerlingen ook, weet ik nog, ik zie zo vaak dat de wereld in de fik staat, of dat er geen bomen meer zijn. Dus de dingen die jongeren op social media bijvoorbeeld zien, heel veel vragen ook af, is dat nou waar of niet? Dat willen ze dan ook van hun docent weten. Ze zien die als expert, gelukkig. Maar dat is zeker, denk ik, een oorzaak van waarom dit er is.
0: Je zei daar straks ook dat dat onderzoek plaatsvond bij jongeren tussen de 15 en de 30 jaar. Ik kan mij voorstellen dat al naar gelang van de leeftijd dat daar ook verschillen in optreden. Weet je daar iets meer over, van hoe stabiel bijvoorbeeld die emoties dan zijn?
1: Dat klopt, ja. Het verschilt een beetje per leeftijdsgroep. Over het algemeen is er een dip te zien. Dus rond echt de puberale leeftijd zijn jongeren wat minder geïnteresseerd in alles wat buiten henzelf plaatsvindt. Logischerwijs, we kennen dat allemaal. Hè. Dat zien we dus ook in de cijfers wel terug. Maar dat herstelt ook weer als ze ouder worden. Dus je ziet rond leeftijden aan het begin hoger, dan iets lager en dan weer wat hoger.
0: Ja, ja. Wat ik mij ook kan voorstellen is dat bijvoorbeeld als er een crisis gebeurt, zoals de PFAS-crisis, dat zoiets wel een impact heeft.
1: Zeker, en dat maakt het denk ik voor een docent ook heel erg ingewikkeld, want je hebt eigenlijk een soort lappendeken voor je, denk ik altijd.
0: En wat ook doe je daarmee met de lappendeken?
1: Omdat sowieso de verschillen per leerling, de ene maakt er zich eigenlijk bijna nooit zorgen over, terwijl de andere misschien bijna altijd. Maar er zijn zoveel leerlingen die voelen de ene dag dit, de andere dag dat. Als je ook aan jezelf denkt, de ene dag voel je je gewoon slechter dan de andere dag. Dat kan een aanwijzbare oorzaak soms hebben, maar heel vaak ook niet. Dus als je dan in zo'n onderzoek leest, die persoon is bezorgd, dan denk ik altijd, ja, maar dat is niet altijd zo waarschijnlijk. En dat is wat het voor een docent in een onderwijscontext natuurlijk nog uitdagender maakt, denk ik.
0: Jij spreekt over zogenaamde copingstrategieën, manieren waarop jongeren omgaan met die emoties die ze voelen. Kan je daar even jouw gedachten rond formuleren?
1: Zeker, ja. Er zijn, over het algemeen wordt er 3 strategieën herkend. Eentje is focussen op wat er al goed gaat of wat anderen al goed doen. Dus bijvoorbeeld als een bedrijf zegt wij gaan fossiele brandstoffen afbouwen of helemaal stoppen. Dat zijn manieren om ermee om te gaan. Wat gaat er al goed? Je kan denken, een andere strategie, wat kan ik zelf doen of met wie kan ik erover praten? Spreekt voor zich, hè? En een andere copingstrategie die we herkennen is bagatelliseren, zou je het kunnen noemen. Dus het valt allemaal wel mee. Of misschien juist positieve kanten ervan benadrukken. Je kan lekker warm, het is in Vlaanderen of Nederland, lekker warm opeens. En dat vinden we eigenlijk wel fijn. Of misschien zelfs, ik ga er toch niks van merken. Dat soort manieren kan natuurlijk ook helpen om met moeilijke emoties om te gaan.

0: Daarnet liet ik Benjamin Lou al horen in het gezelschap van Steve Brown, maar hier hoorde je solowerk van Benjamin Lou, Le Parfum du Raki, afkomstig van de gelijknamige plaat Le Parfum du Raki, nummertje 35 van de Made to Measure reeks. Mijn gast vandaag is nog steeds Michiel van Aarskamp. Michiel, ik heb de indruk dat alles wat je vandaag vertelt over klimaatemotie niet echt een thema is dat zwaar leeft in het Vlaams onderwijs. Is dat in Nederland dan anders?
1: Helaas niet. Ik zeg wel echt nadrukkelijk helaas. Dit is iets wat wij ook herkennen in Nederland. Klimaatverandering zit wel in het curriculum, gelukkig. Maar deze aspecten ervan vallen er eigenlijk buiten. En dat is in Vlaanderen blijkbaar hetzelfde.
0: Wel, ik wou net vragen, heb jij vanuit je onderzoek zicht op wat in Vlaanderen aan de gang is?
1: Ik zit samen met collega's in Utrecht en in Vlaanderen. De Universiteit Antwerpen doet ook mee in het Impact-project. Dat is een EU-project, internationaal. Zijn 7 landen bij betrokken. En eigenlijk in deze landen hebben we het curriculum bekeken. Gekeken hoe komt duurzaamheid hier naar voren, hoe komt klimaatverandering hier naar voren. En ook, hoe zitten die klimaatemoties in de curricula? En eigenlijk zien we overal, dit is in een primair onderwijs, secundair onderwijs en hoger onderwijs hebben we dit gedaan. En zelfs non-formeel, dus buitenschools context. Heel weinig, vooral primair, secundair klimaatemoties komt eigenlijk niet voor.
0: En hoe zou dat komen?
1: Misschien omdat het nog ook in het onderzoek nog een vrij nieuw vakgebied is. Het is wel heel groot aan het worden. Er wordt heel veel onderzoek naar gedaan. Maar het is nog niet zo lang dat dat gedaan wordt. Ik denk ook omdat klimaatverandering, toen ik jong was, ik ben 35, dat mag u best weten, was klimaatverandering als onderwerp werd ook nog betwijfeld. Het ging veel meer over, is dat wel echt aan de hand? Hebben wij dat gedaan? En tegenwoordig is dat veel minder een ding. Wel weer iets meer aan het worden dan het 15 jaar geleden was. Maar ik denk dat de meeste mensen hebben zelfs ervaring ook nu natuurlijk mee met effecten van klimaatverandering, gevolgen. Dus ik denk dat dat ook echt een recenter fenomeen is misschien. Natuurlijk maakten mensen zich vroeger ook zorgen om duurzaamheidsproblemen. Maar het is nu op een veel grotere schaal geaccepteerd dat het een probleem is.
0: Als we eventjes terugkeren naar klimaatemoties, eventueel klimaatverandering ook. En je sprak daar straks over Vlaanderen, Nederland, over een 7 landen in Europa. Maar als je dat dan internationaal bekijkt, stel je daar ook vast dat die aandacht eigenlijk niet of nauwelijks aanwezig is?
1: In de Verenigde Naties en de EU-context is daar wel aandacht voor. Dus UNESCO is natuurlijk een grote organisatie. Die doen ook onderzoek naar, zit dit in curricula in deelnemende landen, in betrokken landen. De EU heeft ook een kader ontwikkeld, GreenComp heet dat. Dat gaat over bepaalde competenties die nodig zijn om duurzaam te handelen, heel kort gezegd. En ook daar zitten klimaatemoties in dat framework. Dus het wordt inderdaad in een internationale context wat meer genoemd, maar in de nationale curricula zit dat nog weinig of niet.
0: Het is dus niet zo dat, omdat Europa daar een referentiekader heeft rond ontwikkeld, rond groene competenties, laten wij nu eventjes zo noemen, dat daarom de lidstaten volgen. Want dat zou ik verwachten, maar dat is kennelijk niet het geval.
1: Laten we dan hoopvol zijn dat dat gaat gebeuren, als we even een mooie emotie mogen noemen. Wat we wel weten, als we het toch over hoop hebben, de PISA, waarschijnlijk bekend bij de luisteraars, een grote vergelijkingsstudie in golven, hè, kort samengevat. Het nieuwe framework daarvoor, voor de versie in 2029, gaat die afgenomen worden. Collega Jelle Boeven de Pauw van Antwerpen, die werkt in Utrecht. Hij heeft samen met een ander comité nagedacht wat moet er in het PISA-framework over duurzaamheid belanden. En klimaatemoties en hoe daarmee omgegaan wordt, is daar nu in opgenomen. Dus vanaf 2029 zal dat ook in de PISA-context worden onderzocht.
0: Ja, en dat is dan inderdaad wel interessant, omdat ik althans in Vlaanderen vaststel dat datgene wat in PISA onderzocht wordt, dat dat vaak een impact begint te krijgen op de inhoud van het curriculum.
1: Absoluut, ja.
0: Het is zo dat er heel veel belang wordt gehecht aan de rankings van PISA, zeker door het huidige onderwijsbeleid hier in Vlaanderen. Met als gevolg dat het op die manier en via die poort wel in onze curricula zou kunnen terechtkomen.
1: Ja, dat is niet een vreemde verwachting, zou ik zeggen. Dat zou best kunnen gebeuren. En dat gaat dus voor heel veel landen gelden, want PISA wordt heel, heel wijd afgenomen. Dus dit vind ik een hoopvol signaal. Voor in ieder geval jongeren vanaf 2029 gaat er verzameld worden. Wat voelen die, hoe gaan die ermee om ten opzichte van het klimaat?

0: Het trio rond Arlen Apneset hoor je rechtstreeks geïmporteerd uit Noorwegen met Bulgebrytar, wat Noors is voor golfbreker. Het nummer is terug te vinden op hun album Ora. Mocht je nog niet bekend zijn met de muziek van Arlen Apneset, ik hoop dat ik het juist uitspreek, en zijn trio, dan kan ik je alleen maar aanraden om dit op te zoeken. Michiel, daarnet onderlijnde je al het belang van klimaatemoties, maar ook dat van de afwezigheid van die thematiek in het curriculum in Vlaanderen en Nederland. Maar stel dat ik als leraar met klimaatemoties in aanraking kom in de klas, wat kan ik daarmee doen?
1: Ten eerste denk ik, heel belangrijk, alle emoties mogen er zijn, dus neem ze serieus en accepteer het. Ik bedoel, het is niet zo dat je kunt zeggen, bezorgdheid of angst of boosheid mag er niet zijn. Dat is denk ik een heel belangrijke eerste. Ook gewoon natuurlijk voor het scheppen van een veilig leerklimaat, veilig klassensfeer. En ja, dat is een basale sociale, maar nog steeds goed om te benadrukken, denk ik. Ten tweede is bekend dat actiegeoriënteerd onderwijs, dus onderwijs wat leerlingen ook laat handelen, passend bij hoe zij zich voelen, wat zij belangrijk vinden, waar zij zich zeker in voelen, dat dat een goede kan zijn. Waarbij leerlingen die emoties ook kunnen omzetten in iets, in plaats van erin blijven hangen. Vanuit het impactproject werken we daar ook heel erg aan. Dat noemde ik al eerder, een Europees samenwerkingsproject, 7 Europese landen. En daar kijken we ook naar wat voor soort eigenschappen zijn er nou aan actiegeoriënteerd onderwijs. Denk bijvoorbeeld aan het gebruiken van authentieke vraagstukken in de klas. Inspraak van leerlingen in de stof die ze leren. Dat is heel open, hè? Dat is voor veel docenten een uitdaging. Maar ook kritische reflectie en natuurlijk emotionele betrokkenheid. We doen ook nog samen in een ander Europees project, HARP heet dat. Dat speelt in Tsjechië, Oostenrijk en Nederland. Daar doen we ook onderzoek naar emotiesensitief onderwijs. Dus daar gaan we nu slagen in staan. Maar zoals we net al zeiden, het is best een nieuw onderwerp, dus heel veel weten we er ook nog niet van. Of het in de specifieke context van klimaatemoties, waar dat aan moet voldoen.
0: Waar ik eventjes wil op terugkomen, is wat je daarnet zei over die authentieke vraagstukken die je kan gebruiken. Kan je daar een voorbeeld van geven uit de Nederlandse of eventueel de Vlaamse context?
1: Zeker, ja. Er zijn bijvoorbeeld scholen die een expert van buiten uitnodigen die een probleem heeft. En dat daar kunnen leerlingen dan helpen om na te denken, hoe zouden wij dit oplossen om die persoon te inspireren of zelfs het probleem te verminderen. Dus je kan denken aan, er zijn voorbeelden bekend bijvoorbeeld van agriculture, hoe zeg je dat? Dus landbouw, ja. Onderzoek allemaal in het Engels natuurlijk, hè? Dus dan zit je soms vast in die woorden. Dus vanuit landbouw, die dan bij jongeren willen horen, wat willen jullie nou eigenlijk eten en waarom? En wat vinden jullie belangrijk? Die kunnen dan helpen bij oplossen van dat soort vraagstukken.

0: Daarnet hoorde je al het Arlen Apneset trio en we bleven in Noorwegen met Geir Soenstøl. En van hem hoorde je Snuif van zijn album Breutløs. Michiel, ik wil eventjes met jou nog terugkeren naar het perspectief van de leraar in de klas. Ben jij in je onderzoek didactische aanpakken tegengekomen waarvan je zegt van kijk, dit leek mij voor dit thema wel relevant te zijn?
1: Ik heb in mijn promotieonderzoek een van die aanpakken onderzocht. Er zijn er inderdaad een hele hoop, maar hier heb ik zelf veel ervaring mee. Daarbij zijn maatschappelijk-wetenschappelijke vraagstukken, waar we het al eerder ook even over hebben gehad, rond duurzaamheid in mijn geval en klimaatverandering, altijd hebben centraal gestaan. En die aanpak heet met een heel mooi woord Socio-Scientific Inquiry-Based Learning, dus SIBL afgekort. Dat komt uit een EU-project. En daarbij gaat het eigenlijk over leerlingen stellen zelf vragen rond een vraagstuk. Gaan op onderzoek uit en formuleren daarbij een handeling die ze kunnen uitvoeren en die ze ook echt uitvoeren. Dat is heel kort gezegd waar deze aanpak over gaat.
0: En hoe pak je dat dan als leerkracht precies aan?
1: Eigenlijk in de eerste fase gaat het vooral dus om het oproepen van vragen of die eerste emotionele reactie die je leerlingen daarbij hebben. Het is heel belangrijk om die aandacht te geven. En dat hebben we natuurlijk ook al eens over gesproken, dat die emotie een plek geven, onder woorden brengen, uitwisselen, staat daar ook echt centraal. Dus wat voelen leerlingen erbij? Denken, hè, hoe zit dit? Hoe kan dat? Wie gaat daarover bij verschillende soorten vraagstukken? Dat is eigenlijk een beginpunt bij deze aanpak. Daarna gaat het erover verkennen hoe het probleem in elkaar zit. Er zijn natuurlijk een heleboel verschillende belanghebbenden bij betrokken. Daar kun je aan denken. Je kan ook het probleem in kaart brengen binnen de natuurwetenschappelijke onderwijs via experimenten. Maar in deze aanpak is het ook heel belangrijk om sociaal onderzoek te doen, dus sociaal-wetenschappelijk onderzoek.
0: Kan je dat met een voorbeeld illustreren?
1: Ja, leerlingen gaan bijvoorbeeld de straat op, hun eigen straat misschien, de buren bevragen, hun ouders bevragen, medescholieren bevragen. Dus interviews houden, vragenlijsten zijn er ook gemaakt door leerlingen. En het is heel leuk om te zien hoe erg ze aanstaan, hè, als ze iets gaan bevragen wat ze zelf heel boeiend vinden. Dat lukt natuurlijk niet altijd, dat geef ik ook wel toe. Dat is ook niet altijd mogelijk. Maar bij deze aanpak is dat wel iets wat we veel zien. Dus dat doen van onderzoek en ook kijken, hé, wacht, dit speelt echt in de wereld. En mijn klasgenoten denken er zo over. We horen heel veel van leerlingen dat ze dat heel interessant vinden om te horen.
0: Ja. Je hebt dus de fase waarop die emotie heel sterk centraal wordt gezet, als startpunt, zeg maar. Vervolgens hoor ik een analysefase. Wat volgt daarna?
1: Daarna is eigenlijk de fase waarbij wordt gekeken, wat kunnen we hier nou aan bijdragen? Of wat willen we hier aan veranderen aan dit probleem? Wat vinden we nou eigenlijk belangrijk? Dus er ligt een heel sterk aspect ook in van de eigen interesses, motivatie, belangen die leerlingen voelen. Wat zouden wij willen veranderen en hoe kan dat dan? Dat is de laatste stap. Dus het bedenken van een plan, waar willen we ingrijpen? We zeggen ook heel vaak niet het probleem oplossen, maar wel ingrijpen. Dat is ook in taal kan je heel veel doen met emoties eigenlijk. Want als je zegt het probleem oplossen, dat is heel vaak onhaalbaar. Terwijl iets veranderen, dat is veel makkelijker. Dus ook zulke soort kleine trucjes eigenlijk zijn we achtergekomen, ook heel veel door dat in de praktijk te zien, maakt het veel mogelijker voor leerlingen om ook echt iets te doen.
0: Ja, wat dus betekent dat je dan een deeltje van de oplossing gaat gaan, ja, grondiger gaan onderzoeken of eventueel bewandelen ook, maar niet voorstellen alsof je het in zijn totale complexiteit gaat gaan opnemen.
1: Ja, absoluut. Ik denk, het is heel onrealistisch om van een 13-jarige te verwachten dat ze het klimaatprobleem oplossen. Dat is natuurlijk vreemd. Maar ze kunnen wel een bijdrage leveren op hun school. Een heel klassiek voorbeeld, voor mij al een beetje uitgekoud, is natuurlijk vuilnis scheiden, dus het scheiden van afval, nog steeds heel waardevol. Hè? Als leerlingen ervaren, wij kunnen dit echt veranderen en er gebeurt wat, ja, dan ben je gewoon, heb je, denk ik, goud in handen.
0: Een kritische bedenking die ik bij mezelf nu wil maken, of naar jou toe eventjes wil voorleggen, heeft te maken met het aspect tijd. Ik hoor sowieso leerkrachten al vaak klagen over curricula die te volgeladen zijn. En als ik jou dan bezig hoor over, als ik de afkorting juist heb, SSIBL, ja, dat vraagt wel extra tijd. En als ik diezelfde leerstof erdoor wil drammen of wil zien, gaat dat veel sneller gaan allemaal. Hoe kijk je daarnaar als ik dat nu zeg?
1: Ja, dit is iets wat we heel veel zien inderdaad. En dat is ook zo. Het curriculum zit vol. In Nederland is dat niet anders. Toch merken we ook dat op zo'n manier bezig zijn met een onderwerp voor leerlingen heel betekenisvol is. Dus het leren vindt ook heel sterk plaats. Je kan je natuurlijk voorstellen als je ergens iets bij voelt, dus echt iets belangrijk vindt, is het veel logischer dat het ook echt beklijft, bijvoorbeeld. Dus dit soort, het wordt ook veel in projectweken gedaan, dat is dan buiten de reguliere lestijd. Vind ik ook helemaal gaaf, natuurlijk. Maar het kan ook op wat kleinere schaal in de praktijk gebracht worden in de reguliere les. Misschien niet als je 45 minuten hebt, sommige scholen hebben dat. Dan is het echt uitdagend. Maar je ziet wel een klas die heel anders is dan tijdens wat meer regulier onderwijs.
0: Mag ik het zo samenvatten dat de belangrijke opbrengst hier is dat niet alleen op kennis een beroep en cognitie een beroep wordt gedaan of een appel wordt gedaan, maar door het feit dat je ook emotie aanspreekt bij leerlingen, dat je daardoor op een meer, een excuus le mot, duurzame manier aan leren doet?
1: Ja, absoluut. Dat lijkt me een goede samenvatting. Ik denk ook dat wat je dus van leerlingen terughoort, ik had dit nooit gedacht dat mijn klasgenoten blablabla. Dat is gewoon heel mooi om te zien. Docenten die wij hebben geobserveerd tijdens dit onderwijs, die waren ook altijd heel verbaasd, blij verrast over wat er uit hun klasse kwam. Dus dit is zeker een goede samenvatting, denk ik.
0: Je zei daar straks dat je op dit moment nog bezig bent met verschillende soorten onderzoeken, als ik het allemaal bij elkaar hoor. Wat ligt er in het verschiet voor de komende maanden, het komende jaar?
1: We kijken in ieder geval vanuit die twee projecten, dus Impact en HARP, nog naar hoe dit meetbaar te maken. Daar hebben we het eigenlijk nog helemaal niet over gehad. Dat is een vraag voor later. Daar zijn we nog heel druk mee bezig. Hoe kunnen we nou zien wat leerlingen leren tijdens dit type onderwijs? Maar ook naar die didactische stappen. Dat ene voorbeeld wat ik noemde is natuurlijk niet voor alles toepasbaar. Dus er is nog heel veel werk te doen. Hoe geef je dit goed handen en voeten in de les? En wat bij ons belangrijk is, ik weet niet zo goed hoe dat in Vlaanderen zit. Wij willen ook ons meer richten op VMBO. Dat is vocational, heet dat in het Engels.
0: Dat zou bij ons de arbeidsmarktgerichte studierichting zijn.
1: Juist, dus die hebben we tot nu toe minder in het vizier gehad. En dat vind ik een groot gemis. Ik vind het ook heel belangrijk om daar aandacht aan te schenken. Wat voelen die leerlingen en wat hebben zij nodig?
0: Hoor jij wat ik hoor, Michiel?
1: Zeker.
0: En wat hoor je?
1: Ik hoorde de schoolbel.
0: De schoolbel, zij deed het wel. Wat roept bij jou een schoolbel op?
1: Ik ruik gelijk eigenlijk de geur van mijn oude middelbare school.
0: Dat is vreemd, hè? Hoe geuren heel sterk in het geheugen aanwezig kunnen zijn en ineens opduiken.
1: Terwijl mijn schoolbel was meer een ding, ding, ding.
0: Dat klinkt ook aardig. Weet je wat de schoolbel in dit programma betekent?
1: Nee.
0: Nee? Het betekent dat het speeltijd is. Hoera, het is speeltijd. Speeltijd hier betekent dat ik aan jou gevraagd heb om een plaat mee te brengen. Voor welk nummer heb jij gekozen? En vooral, waarom heb jij voor dat nummer gekozen?
1: Ik heb gekozen voor een van mijn favorieten, Bill Evans. In dit geval is het een stuk geschreven door zijn bassist, Scott LeFaro, van een van zijn trio's natuurlijk. Hij heeft er meerdere gehad. Jade Visions heet het. Ik heb dat gekozen omdat ten eerste vind ik het een heel emotioneel, heel mooi nummer. Heel mooi stuk. Een beetje melancholisch, maar ook heel hoopvol, vind ik. Vooral een heel zonnig einde. Terwijl de werkelijkheid erachter, 11 dagen later, is die bassist overleden door een auto-ongeluk. Dus het is ook een van zijn laatste opnames die bestaat. Maar de naam Jade Visions, voor mij roept dat ook op groene toekomstvisies. Hè. Jade is natuurlijk lichtgroen, grijsgroen misschien wel. Dus dat vond ik wel een mooie parallel met duurzaamheid. En hopelijk gaan we dan een groene toekomst tegemoet.
0: Laat ons even luisteren.

0: We zijn bijna aan het einde van dit programma toegekomen en een vraag die ik nogal eens stel aan mijn bezoekers is de volgende. Stel dat hier op dit eigenste moment onze Vlaamse minister van Onderwijs, Zaldemir is dat, zou binnenkomen. Wat voor een advies zou jij aan haar hebben op basis van het onderzoek waar je mee bezig bent geweest of nu nog altijd doet?
1: Het belangrijkste, denk ik, is expliciet aandacht schenken aan emoties. Dat is, denk ik, toch de hoofdboodschap. En dat, in mijn geval gaat het over het klimaat, maar er is natuurlijk een heleboel aan de hand in de wereld waar leerlingen, studenten misschien zelfs ook, weten we, mee te maken hebben. Oorlogen, maar ook meer dichter bij huis, seksualiteit bijvoorbeeld. Leerlingen voelen daar nou eenmaal dingen bij. Het zijn ook mensen. En ik denk dat dat op school soms een beetje vergeten wordt of door tijdgebrek niet aan bod komt. En bij de klimaatemoties is dat natuurlijk, hebben we het al over gehad, die zijn niet zoveel in het curriculum aanwezig. Dus daar expliciet aandacht voor hebben is een goeie. Maar ik kan me ook wel voorstellen dat iedereen wil hun thema in het curriculum terugzien. Ja, help leerlingen om die emoties onder woorden te brengen. En leg de focus op elkaar begrijpen en niet op elkaar proberen te overtuigen van het eigen gelijk. Dat is denk ik ook een heel belangrijke hierbij. Want je moet er uiteindelijk samen uitkomen wat je ook voelt.

0: Zo, daarmee zijn we aan het einde toegekomen van deze De Staat van ons Onderwijs. Michiel, ik wil je van harte bedanken voor je komst vandaag en je bijdrage over klimaatemoties bij jongeren en hoe in onderwijs daarmee om te gaan.
1: Dank je wel.
0: Ik vraag gebruikelijk ook nog een leestip aan mijn gasten. Wat kan jij suggereren aan mensen die meer te weten willen komen over dit thema?
1: Ik heb een mooie tip gevonden. Het is een publicatie van het Nederlands Jeugdinstituut. En zij doen onderzoek naar opgroeien in de huidige tijd. En ze hebben een heel mooie publicatie die heet Opvoeden in een opwarmend klimaat. Die gaat over dit thema. Er staan een heleboel tips in. Ook wat je met je eigen kind kan doen, mocht je die hebben. Maar ook in de klas. Dus er wordt een heleboel informatie gegeven over dit thema. Het is uit eind 2022, dus zelfs ook nog een beetje recent.
0: Ja, dankjewel. Ik zal de link naar het werk toevoegen aan de show notes van dit programma. En beste luisteraar, op die manier zijn we aan het einde gekomen van deze De Staat van ons Onderwijs. Zoals altijd kan je me per e-mail bereiken met reacties over wat je vandaag gehoord hebt of met suggesties voor dit programma. Dit kan op het mailadres destaatvanonsonderwijs@gmail.com. Je kan de uitzendingen ook herbeluisteren op mijn Mixcloud-account en die is terug te vinden op mixcloud.com/peterkoppeltekenvp. Mij hoor je terug over 2 weken voor een volgende De Staat van ons Onderwijs. Nog veel luisterplezier met de andere programma's van Radio Centraal.

0: Zie dat jullie hier allemaal zijn. Sommigen zijn hier ook toevallig. Wij zijn de
1: Boemen van Vlaanderen.
0: En wij zijn gevaarlijk.
2: Tienen 70 metros cuadrados.

0: Goedenavond Antwerpen, goedemiddag Tokio. En goedenavond aan iedereen die per ongeluk in Tokio op de verkeerde knop heeft gedrukt. Ja, je hebt ze er goed, want dit is de Puma van Vlaanderen. Het meest belaste radioprogramma van Vlaanderen, Antwerpen en de Lage Landen. En bedoel ik Lage Landen omdat wij zitten op zeeniveau. Begrijp niet verkeerd voor de mensen die niet naar de school zijn geweest vandaag. En hebben we vandaag dus iets geleerd. Lage Landen betekent dat we zitten gewoon iets beetje onder het zeeniveau. Dus niet verschieten. Wij weten al, het klimaatverandering is overal hier problemen aan het oorzaken. Maar we zitten er nog niet zo ver, helaas. Maar, dames en heren, dit is een programma dat zo hard gaat, dat zelfs je buurman mij lastert zonder dat hij wil. Maar genoeg gezeverd, dames en heren, want vandaag geen gewone gasten hier bij de Puma. Nee. Deze mannen hebben gespeeld op een filmfestival van Cannes. Ze stonden op Amerikaanse radio en speelden in een luchtballon. Oh my. Dames en heren, applaus bij ons in de studio, de mannen van, ik probeerde goed uit te spreken, The 5 AM. Yes, en we hebben hier applausjes. Applaus. Yeah. En mijn linker gaat, alsjeblieft.
1: Erik.
0: En dan?
2: Thomas.
3: Alexis aan de drums.
0: Mr. Alexis aan de drums en aan de rechterkant hier ook. Dat is de 5 a.m.
3: Yes.
0: Is goed afgesproken op zijn Engels.
1: Zeker.
0: Welkom in de studio. Welkom in de studio. We zijn blij om hier te hebben. We gaan een rustig chill programma van maken. Wij hebben hier jullie muziek, dat ondertussen staat ook in onze De Puma van Vlaanderen playlist, die via Spotify kunnen meelasteren. En dan, ik zie daar ook een gitaar.
1: Klopt.
0: We krijgen live muziek.
1: Yes.
0: Dus voor alle mensen, alle fans, wees bereid, want er wordt hier iets zalig. Eerst en vooral... we krijgen nog een gast. Welkom, kom binnen. Ja. Het is geen enkel probleem. Onze mix zijn open en je mag gerust meteen, als je natuurlijk plaats hebt zitten.
4: Hallo.
0: Ja, welkom. En wie hebben we hier?
4: Christophe.
5: Ja, goedenavond.
4: Beetje te laat, rockstar attitude.
5: Yes.
0: Of misschien ook verkeerselende uit Antwerpen.
5: Combinatie van.
0: Ja. Welkom Christophe, welkom. We zijn net begonnen.

0: begonnen met een nummer van jullie, Dirty Pleasure. Dus komt in jullie nieuwe productie, jullie laatste productie. Maar voor de mensen dat voor de allereerste keer luisteren, en zeker onze trouwe fans van de Puma Vlaanderen, even een beetje uitleggen. Stel voor, wat is de 5 AM? Wanneer zijn jullie met het idee gekomen om samen een groepje te maken, een rockband? Ik denk niet alleen omdat we gratis pintje krijgen op optredens, maar misschien ook voor de liefde van de muziek enzovoorts. Misschien hebben we Erik.
1: Ja, de 5 AM. Antwerpse rockband. Wij zijn allemaal van de kanten van Antwerpen. Dus de plaat die we gemaakt hebben gaat ook voornamelijk over Antwerpen. Dus een aantal nummers die daar letterlijk over gaan. De 5 AM bestaat al redelijk lang. Ik speel er zelf 3 jaar bij samen met Alexis. Maar ze zijn al wat langer bezig.
2: Ja, ik iets langer. En Stof is van het begin raak bij. Dus misschien kan hij...
0: Van het begin?
2: Ja, van de oprichting. Van de oer. Hij is de oprichter.
0: Dus wij hebben hier Christophe. Wat speel jij, Christophe?
3: Slag, gitarist en liedzang.
0: Oké, cool. Dus ik krijg ook de teksten?
3: Ja.
0: Oké. En jij bent wel die oprichter, zullen we dat ook noemen?
3: Oh ja, in 2013 had ik de ambitie om er ook aan te starten. En dan ben ik dan begonnen met twee van mijn collega's destijds. En dat was nog in Aarschot. Ik woonde toen nog in het verre pittoreske Aarschot.
0: Aarschot,
3: dus, ja. Boven de Café de Knoet, een instituut in Vlaams-Brabant, gestart met repetities boven een café. En plezant was, elke keer, die zolder was super slecht geïsoleerd. En elke keer dat we gedaan hadden met repeteren, had heel thuis ons horen spelen. En dat gaf ons superveel feedback van een live publiek te hebben. Ja, en we moesten wel altijd nog een beetje nablijven en socializen met de mensen. We kregen ook direct heel veel enthousiasme mee van al die mensen.
0: Oké.
3: We hebben nog veel pinten gedronken samen, wat belangrijk is. En ja, zo zijn we eigenlijk verder gegroeid tot 2016 hebben wij twee songs gehad in, als soundtrack in een Hollywoodfilm.
0: Ja,
3: een Amerikaanse film What Happened Last Night. Dus zijn we geselecteerd via het Amerikaanse platform Reverb Nation.
0: Oké, top.
3: Ja, dat was wel cool. We kregen die vraag binnen, digitaal. Van, willen jullie twee songs indienen? Jullie zijn geselecteerd. We dachten, dat is voor te lachen.
0: Ja,
3: dat kan niet echt zijn.
0: Misschien is dat een mop van de Puma van Vlaanderen.
3: Van de Puma van Vlaanderen.
2: Had gekund.
0: Ja, alright, top. En er zijn twee liedjes dus van u, dus al in een Hollywoodfilm. Dus.
3: Klopt.
0: Wat was de naam, sorry?
3: What Happened Last Night.
0: What Happened Last Night, ik ben curieus. Zal even zoeken.
3: Beetje een rip-off van American Pie.
0: Oké.
3: Studenten die gaan feesten. Ik denk dat ze vooral een heel goed zakelijk netwerk hadden om zich te positioneren met toch wel... ook op de Oscar Awards genomineerd te zijn, waar wij ook mee in de shortlist hebben gezeten van Best
0: Soundtrack. Wauw, cool.
3: Maar de film zelf trok op niet veel, hoor. Dus,
0: ja, het kan gebeuren. Ja, maar toch. Dus ondertussen al 13 jaar, zou ik zeggen. 13 jaar bezig met muziek.
3: Officieel 13 jaar. En nu zijn we dan in corona eigenlijk moeten hertransformeren, zoals vele bands. Kwam in 2020 het verbod van nog buiten te komen, is de band door elkaar gevallen. En ik moet zeggen dat sindsdien zitten we in de bezetting hier met Alexis Armois, met Thomas Nicolai en Erik Laurijsens. Moet ik toch zeggen dat we alleen maar verder geëvolueerd zijn in zowel songwriting als ook in de sound dat we brengen. Ik vind het fantastisch. Dus,
0: ja, cool, zeer cool. We zijn hier gestart met Dirty Pleasure, de laatste plaat van jullie. Wanneer is dit opgenomen?
3: Opgenomen vorig jaar in de Rockstar Studios in Hiel.
0: Ah ja, leuke plek. Ja.
3: Ja. Toen nog met Guido Maas als sound engineer. En Guido is een van de top sound engineers van België. Veel platen op zijn naam staan.
0: Ja, ja, zeker. Ja.
3: Nou, dat trekt een goede band mee, maar tijdens de opnames is Guido plots overleden aan een hartaanval.
0: Oh, oké. Okay.
3: Dus hebben we op zoek moeten gaan naar een nieuwe sound engineer. Ah. Wat toch wel een zoektocht was, want ja, je zit weken samen in de studio. Dat was toch ook wel een stuk het creatieve brein mee achter de productie. En dat was niet evident.
0: Ja, ja, all right. Wow, dus eigenlijk ook met een stukje, moet ik zeggen, ja, emotioneel op deze plaats. Omwille van het verlies van
3: ja.
0: Guido.
3: Ja, ja.
2: Ja, het heeft daardoor ook langer geduurd om het opgenomen te krijgen.
0: Ja, ja. Wow. Ja, straf. Straf. Ik heb hier nog een andere nummer, maar stop, wait a minute. Maar die komt van een allereerste plaats?
3: Nee, dat is ook van de nieuwe plaat, Big Light City.
0: Oh, dat is ook? Ja. Ah, ik was gewoon afgeleid voor de cover. Ja. Ik dacht dat... Oké, maar dan zullen wij even spelen. Hè. Moeten we het nummer iemand willen introduceren? Misschien ja. Christophe, zeg maar. Wat probeer je ons te vertellen met... Stop, wait a minute.
3: Ik denk dat dat het voorbeeld is van de verschillende invloeden van de nieuwe bezetting die samenkomen. Alles gecombineerd tussen classic rock en funk rock en gewoon melodieuze harmonieën die hier mooi samenkomen. En dat typeert onze nieuwe bezetting wel.
0: Alright.
3: Stop, wait a minute. Ja, dat is gewoon een feestplaat, een funk feestplaat.
0: Goeie vibes. Ja, dames en heren, we zitten hier in de Puma van Vlaanderen en wij gaan luisteren de 5 a.m. met Stop, Wait a Minute. Bamanas. Yeah.

0: Hoplakke, funke tot en met. Yes, sir. Dit was Stop, Wait a Minute van de 5 AM hier in de Rapuma van Vlaanderen. Mamai. Ja, toch echt rock'n'roll klank. Dat klinkt toch Amerikaans, zou je zeggen.
1: Ja, ik kan er misschien nog iets over vertellen.
0: Ja, zeg het eens.
1: Ja, wij zijn eigenlijk met vier mensen in onze band. Maar omdat wij gingen opnemen, hebben wij beslist om ook nog extra muzikanten te laten meespelen in de studio. Waaronder de percussionist Eli Konar en Angel op trompet.
0: Oké, cool.
1: Nu dat je net hebt gehoord, hebben die alle twee meegespeeld.
0: Ja,
1: dat was zeker een meerwaarde. En in onze album release hebben die ook live mee komen spelen. Omdat het toen kon.
0: Alright. Dat is toch wat beter. Jullie gebruiken geen samples, niks. Het is echt pure echte muziek.
2: Alles live.
0: Ja.
2: Sowieso.
1: Ja, op zich zou het leuk zijn, denk ik, oude grotere optredens kunnen hebben. Dat er dan ook live zo'n mensen kunnen komen meespelen. Om wat meer ambiance te maken en zo.
0: Ja, natuurlijk. Echt een volle band. Maar dat is ook wel gewoond, hè, van... moet je denken, een van de iconen van rock'n'roll voor mezelf, die deed meteen in Aerosmith, die eigenlijk rock'n'roll is, maar hij heeft fantastische nummers met veel, veel arrangementen voor blazers enzovoort. Hè.
1: Ja.
0: Dus dat is ook zo, dat mag, hè. Dat is zeker en vast. Ja, ja, want ik heb de muziek zitten luisteren en ik moest dan meteen denken aan Bryan Adams.
2: Okay.
0: Heeft iemand al gezegd? Of is dat iets nieuw voor jullie?
2: Bryan Adams hebben we denk ik nog niet gehoord. We hebben al heel vaak gehoord. Lenny Kravitz, Red Hot Chili Peppers enzovoort, dat wel.
0: Ja.
2: Bryan Adams is nieuw, maar er zit veel in. Hè. We zijn we hebben allemaal heel veel, vooral naar 80s en 90s muziek enzovoort geluisterd. Zeker 90s wel. Er zijn invloeden die we niet kunnen verstoppen.
0: Ja.
3: En die ook gewoon niet mogen verstopt worden.
2: Nee.
3: Ik vind dat meer moet terugkomen. De revival van classic rock, rock and roll, funk rock, bij de nieuwe bands, merkt eigenlijk wel. Als ik op social media zie naar nieuwe bands die ik leer ontdekken, ook op Spotify, dat toch wel aan het terugkomen is. Ook heel veel 70s vibe die terugkomt. Echt classic rock van vroeger, dat terug meer de aandacht krijgt bij jongeren. Mensen beginnen zich zelfs wat meer terug te kleden met die 60s pijpen en zo.
0: Alles komt terug.
3: Alles komt terug. Ik vind dat wel een goede trend. Ik hou van die muziek.
0: Ja, dat is toch wel. Ja, ik vind dat ook eigenlijk van de rauwe muziek is echt nog altijd echt. En tegenwoordig zoveel stijlen, zoveel rare dingen ook. En veel te veel elektronica, vind ik. En daarom ben ik ook gewoon, ik sta voor echt puur je vingers bewegen, een klank krijgen enzovoorts. En echt keihard slagen aan de drums. Alexis, we kennen elkaar al een tijdje ook. Antwerpen is klein. Ja, Antwerpen is klein. Je vertelt me net, je bent IT-man. En s'nachts verander je in een drummer. Hoe lang speel je al?
4: Ik speel eigenlijk drums sinds mijn 15 jaar.
0: Oké. Okay.
4: Nu ben ik ondertussen 44.
0: Dat is lang genoeg.
4: Ik heb dat geleerd in Paraguay op het conservatorium.
0: Mm-hmm.
4: En dan heb ik gewoon mijn studies vervolledigd. En een beetje zoals leerkracht ook gespeeld bij conservatoriums in Paraguay.
0: Oké, cool.
4: Ja, en dan in 2009 naar België gekomen. Met een aantal bandjes gespeeld, ondertussen gingen wij elkaar leren kennen.
0: Ja. Sinds 2009 in België.
4: Ja.
0: Van Paraguay naar België.
4: Ja, dus sinds 3 jaar geleden zijn we de 5 AM.
0: Zo iemand in Paraguay is dat niet, je komt niet dikwijls tegen, hè? Er zijn veel Mexicanen en Chilenen en Cubanen in België, maar plots... Mexicanen en dan plots iemand uit Paraguay. Ik zeg, dat land bestaat nog. Ja.
3: Ik heb thuis wel eens een Mexicaanse zitten.
1: Zelfs thuis.
0: Ja. En de rest ook muzikanten uit de school, geen school, de muzikanten, of... Erik, vertel eens.
2: Zelf geschoold. Ik heb een paar jaar muziekschool gedaan, maar ik ben daar redelijk snel mee gestopt. Maar we altijd wel muziek blijven spelen. Van piano overgeschakeld naar gitaar. Dus ik speel zelf gitaar van toen ik een jaar of 11 was, zoiets zal zijn.
0: Cool.
2: In het begin heel veel Nirvana en die dingen allemaal gespeeld. Pearl Jam, alle grunge en een beetje richting 70s dingen gaan kijken. Pink Floyd enzovoort. Dus,
0: cool.
2: Ja,
0: goede invloed.
2: Een beetje van alles, maar vooral zelf leren spelen, heel veel op het gehoor enzovoort. Dus ik heb nooit echt gitaarles gevolgd of zo.
0: Dat zijn wij, is niet nodig. Als je maar blijft oefenen. Ja, en jij, Thomas?
1: Ik ben ook als jong manneke beginnen gitaar spelen op de muziekschool. Ik moest een hobby doen. Ik heb eerst sport geprobeerd, maar dat was eigenlijk niets voor mij. En dan zei ik, ik wil wel gitaar leren spelen in de muziekschool. En na een jaar verplicht notenleer te volgen, wou ik al stoppen. En ik ben heel blij dat mijn ouders hebben gezegd dat ik moest volhouden.
0: Dat moet! Dus krijg je
1: dat ze gepusht hebben dat ik nu een goede muzikant en een goede bandje kan spelen. Dus dank je aan mijn papa. Ik heb ook zoals Erik gezegd, nadat ik ben gestopt met de muziekschool, dan zelf de muziek beginnen spelen, dat ik echt ook leuk vond. Vooral die 90s muziek, omdat dat mijn tienerjaren ook waren. En ik speel nu bas hier. Dat komt dus ook wel grappig. Dat is ooit gevraagd van, zeg, wij zoeken een bassist voor in een coverband. Wilde jij dat niet doen? Ik had geen basgitaar. Ik dacht, oh, hoe moeilijk kan dat zijn? Dat heeft me 4 slagen.
0: Dat is gemakkelijk.
1: Het moeilijker te zijn dan ik had gedacht, maar ik heb dan een bas gekocht en dat was zo plezant dat ik nog steeds
0: Alright. Dus, ja, cool. Ja. En Christophe, schrijf je teksten? Ze zijn voorbedacht, met geschoolde teksten, of is gewoon niks van, ik voel me vandaag... ik heb iets on my mind, dus je begint maar te schrijven.
3: Geen introductie. wat dat bij mij dikwijls, hoe songwriting tot stand komt, is meestal vanuit een bepaalde vibe. En ik hou van co-creatie met de band. Je hebt een bepaalde riff, je smet in de groep. En als je kunt daar thuis zo lang op schikken als dat je wilt. Om te zeggen, ik ga hier een nummer creëren, die vibe moet ik ook creëren. En dikwijls gooi je de dingen in de groep en creëer je vanuit een bepaalde riff waar je zelf niet veel potentieel in zag. In één keer een fantastisch nummer, omdat heel de band er anders begint op te reageren met zijn invloeden. Dat werkt voor mij beter om dan te komen tot, ik noem dat gebrabbish. Ik brabbel heel veel... woorden die dikwijls zelfs niet bestaan in onze repetities. Dat is dan heel grappig om achteraf te luisteren.
4: Alla James en, Brown, dat weet
3: je. Ja, en dat is gewoon omdat ik dan probeer te freewheelen, omdat ik vooral probeer te werken op de klanken, op de harmonie, op wat werkt van strofen, wat werkt van refrein. En als dat die basis er is, dan ga ik pas de teksten beginnen uitwerken. Ja, en heel dikwijls ontstaat dat vanuit een bepaald gevoel en probeer ik dan dat gevoel terug tot essentie te benaderen om dan te gaan kijken van oké, welke song bedoelde ik hier eigenlijk mee of welk verhaal wil ik hiermee vertellen.
0: Ja, ja.
3: Dus zo komt dan dikwijls de lyric wel tot zijn recht.
0: De Engels is een bewuste keuze of was ook zo gewoon... Toevallig moet met rock and roll klinken of is er iets tegen Nederlands of gewoon bewuste keuze?
3: Oh, het ding is, ik ben een Kempenaar, dus als ik het Nederlands moet zingen, dan gaat belachelijker worden.
0: Ah, dat is dat accent. Ja. Ik dacht, misschien voelde het niet goed. Nee. Oké.
3: En Frans kan ik niet. En mijn Duits is als Jean-Marie Favre, dus Engels was het enige dat overbleef. Dus.
0: Engels bleef eigenlijk ook zo'n beetje gemakkelijk om te zingen, inderdaad. Een beetje meer spel, met de klank zelf. Inderdaad. Misschien kunnen wij het nu een live nummer brengen. Zijn we klaar voor? Of wat denk je? Of spelen we nog aan anderen? Kies maar.
3: misschien nog één.
0: Oké. We gaan even hier alles voorbereiden. Al de kabels, de drums en de percussie moeten nog binnen in de studio. Maar ik heb voor jullie hier On My Mind van de 5 AM vanaf Radio Centrale.

0: Hoppa! Hey, on my mind. Hey, mannetjes, oei. Dit vind ik echt een gave liedje. Maar ondertussen zijn we hier klaar voor een live interventie. We gaan onze fans verwittigen. We hebben hier Christophe. Erik aan de gitaar. Mr. Thomas. Senor Alexis. Met een percussion. En Christophe aan de zang. Hier live. In de studio. 5 AM. Wat gaan jullie voorstellen, mannen? Wat gaan jullie zingen?
1: Nieuwe nummers van ons, Confess.
0: Oh, dat is nog amai, is een heel eer. Een echte nieuwe nummer. Premier.
1: Nog niet uitgebracht.
0: Alright, give it away.

0: Hopla, applaus, applaus. Super. Premier voor de Puma van Vlaanderen. Hier live, echt live. We hebben onze logo van de Puma van Vlaanderen. If it's not live, it's dead. En is hier wel geluk. Ja, dus eerste keer gespeeld voor het publiek, groot publiek. Jullie moeten rekening houden dat deze nummer eigenlijk tot in Tokio wordt belasterd, zeker in San Francisco. En we hebben twee fans in Brussel. We sturen de groetjes aan Tom, tot Brussel. En ook aan onze vriend, ik heb al vergeten, de Michael, inderdaad. En onze goede vriend Isaac in Zuid-Korea, die toch wel, het is daar in het midden van de nacht, maar hij belastert wel dat de Puma van Vlaanderen. Superman. Thank you. Echt een grote eer om deze keer opportuniteit hier mee te maken. Dit is ook een nummer, is nu geboren, de laatste repetitie. Hoe komt het jullie aan deze?
1: Een paar maanden geleden we hebben die nieuwe plaat opgenomen. En ik denk dat we allemaal wel nood hadden aan even andere nummers spelen. Omdat we heel lang met die nummers, heel kort daarop hebben gezeten, met die nummers die op die plaat staan. En kort voor de release zijn we eigenlijk terug begonnen aan nieuwe nummers. Dit hebben we ook al getry-out op de release als bisnummer.
0: Oké.
1: Daarna zijn we een weekendje in Nederland in een chalet getrokken om nog een heel weekend te gaan, eigenlijk te gaan jammen en nieuwe ideeën gewoon in de band te gooien en dingen na te proberen. Dus echt wel gewoon nieuwe dingen schrijven. Ik denk dat we daar allemaal stilaan behoefte aan hebben na 2 jaar met die plaat bezig te zijn.
2: Ja, behoefte en allee, ik vind het ook frappant dat co-creëren en die songwriting echt wel vlot gaat. Hè. We komen 13 afgewerkte nummers thuis. Dat we die nu allemaal gaan effectief gaan uitwerken en gaan uitbrengen, dat zullen we nog moeten evalueren. Maar op 2 dagen tijd is dat toch niet slecht. En dat was echt ontstaan vanuit, ik heb een riffje, kunnen we er eens iets op spelen? En we komen na 2 dagen jammen met 13 songs thuis, die eigenlijk volledig staan. Dus eigenlijk zijn we bijna klaar voor ons volgende album.
0: Alright. Werk stopt niet. Dat is een goede, wat jij bedenkt op het begin voor elke nieuw jaar. Voornemens. Dat is een goede voornemens, ja, sorry. Soms, dat bleef zo'n corto circuito in mijn hoofd. Ik heb wel een zeer interessante vraag. Volgens mijn research hier van de redactie van de Puma van Vlaanderen. Dus jullie hebben ooit opgetreden op een luchtballon. Is dat iets correct of is dat iets dat aan internet fake news even verteld is?
2: Ja, dat is nog van voor de tijd dat er AI bestond. Dus de beelden zijn effectief terug te vinden. Het was zo dat wij... En dat is eigenlijk wel een toffe anekdote, omdat nu 7 augustus mogen wij terugspelen op...
0: Luchtballon weer al.
2: Nee,
1: helaas.
2: Misschien. Dat is eigenlijk een goed idee, want ik kan misschien het contact nog eens terug aansnijden of dat die nog beschikbaar is.
0: Ja,
2: want dat is voor hetzelfde festival als dat wij in 2016 dan gingen optreden, dus exact 10 jaar geleden. Zouden wij, dat heette, of dat heette.

Yes, de groep number one du Senegal. Het nummer Lilumoui Nourou, een compositie van Marsek. En je hoort Marsek ook als de liedzanger op dit nummer van number one du Senegal. Senegal, het volk roept om Youssou N'Dour, als het over Senegalese muziek gaat, ze krijgen Youssou N'Dour. Uit een van zijn LP's die zijn doorbraak betekende buiten Afrika, in Europa, in het Westen, zoals men dat dan noemt. Een LP die ook op een Westers label werd uitgebracht. Uit 1985 is dit Warif uit de LP Nelson Mandela, Youssou N'Dour met zijn super étoile de Dakar.

De fantastische Oulele Power Sound, rhythm en music van Osayo More Joseph en zijn Creative Seven, Egogo Ugie Orisa, dat is Edo Highlife uit Nigeria, uit een van zijn vroegere LP's uit de jaren 70. Helaas overleed Osayo More Joseph een aantal jaar geleden. Deze LP dus, Oulele Power Sound, The Sound of Our Time, and It Has Come to Stay. Het zijn woelige en onzekere tijden. War in the East, War in the West. En dan hebben we meer peacemakers nodig. We doen alvast een poging door muziek te spelen van de Peacemakers International Band. Dat was de naam van de groep van Chief Ali Chukwuma, Ibo Highlife uit Nigeria. Ik moet helaas ook weer al in het verleden spreken, want de chief is ook al een hele tijd overleden. Maar de muziek van zijn Peacemakers International Band blijft, wat mij betreft, fantastisch. Kamchili Onum Ali Chukwuma met zijn vredesapostels, zijn vredesmakers.

Oh,

Ik ben

Voilà, misschien moet ik het even afzetten, dat is gemakkelijker om te praten. Het is Jamwa's band onder leiding van Pieke Jamwa, met een geweldig orgelsolotje in dit nummer Obra Chihuahua. Jamwa's band was de groep waarin ook Ajeku als zanger zijn debuut maakte. En ik denk ook Smart Kansa als gitarist. Ajeko en Smart Kansa zouden later, allez, Smart Kansa nog bij de Sweet Talks en later zijn eigen groep, de Soen Soen Band, oprichten. En Ajeko zou daar ook de zanger worden in die Soen Soen Band van Smart Kansa. Zo is het, ja. We lopen tegen het einde van de uitzending. De vermoeidheid begint toe te slaan. Gelukkig staat het volgende singeltje al klaar. En dat is ga-folk muziek van Oerlomé en voilà tout, voilà ça.

Zo. Vrijdag 8 mei 2026, 6 uur 36 ondertussen. U luistert naar de enige echte Radio Centraal, 106.7, etc. Hier is het stilaan, is het de hoogste tijd voor na de nachtshift. Mijn weekend is zowel begonnen, mijn nachtshift zit erop. Deborah komt met het ontbijt tegen 8 uur, dus hebben wij tijd om nog wat plaatjes op te zetten, nog wat te zeveren. En de jingle weer te gaan zoeken. Zo. Draai je nog even rustig om, er is weinig wind buiten, het is hier toch precies ietsje warmer dan gisteren. De wind is gedraaid of is aan het draaien. Het is droog, geen gras buiten. Het ruikt nog chemicaliën, veevoeder en betonstof. Ik zou zeggen, dit moet Antwerpen zijn, maar elders ruikt het even goed zo naar de vooruitgang. En laten we nog meer vooruitgang produceren. Ja, heerlijk. Je kan me niet zeggen dat dat niet anders kan. Dat kan zeker anders. Voilà. Wij zijn er klaar voor. En u bijna ook. De oogjes zijn nog gesloten. Het eerste licht probeert de slaapkamer binnen te glippen. Draai je nog eens om in dat lekker warm nestje.

dingen al gedaan. U hebt het vast buiten ook al wel gezien. De natuur barst in kleuren en geuren uit. En van die vele mooie, mooie bloemen is de Papaver somniferum momenteel overal aanwezig. Papaver somniferum, ja. De klaproos. Mooi, frijl bloemetje. Druppels bloed. In de westhoek. Dus is het ideale onderwerp vandaag natuurlijk. Opium. Yum, yum. Opium.

Voor de luisteraar die op zoek is naar wat entertainment, speciaal entertainment rondom de kortste nachten, zomer, zonnewinde. Wel, Radio Centraal organiseert in Stormkop voor de derde keer op rij, dus het derde jaar op rij, de zomer, zonnewinde. De kortste nacht. Dit jaar gaat dat weer door, dus in Stormkop. Op vrijdag 19 juni. 2026, het Radio Centraal Shamanenorkest onder leiding van Daniel de Botanicus, oppershamaan voor de avond alweer, nodigt andere shamanenorkesten uit om, zoals dat heet, hun ding te komen doen, om deze wereld toch weer wel een beetje op andere gedachten te brengen. Niet te sarren, sommige mensen denken dat, maar nee, op andere gedachten te komen brengen. En om het hele ritueel, het hele jaarlijkse ritueel van seizoenen, die we als mens absoluut willen doorbreken tegen onze mens zijn in. Dus daar kunnen we wel wat hulp voor gebruiken. Hopelijk is het enthousiasme weer even groot als de voorbije jaren. Dat was toch wel behoorlijk. En toch wel verrassend ook. Het hoeft niet altijd experimenteel te zijn. En experimenteel hoeft niet altijd slecht te zijn. Nee. Of smaakloos. Dus als u vrijdag 19 juni niet weet wat te doen en u hebt zin in een ritueel, een shamanistisch ritueeltje à la Centraal, dan zakt u af in de avond naar Stormkop voor live muziek, performances, etc. Wie weet wat de inspiratie

Mensen die Ercola een beetje volgen. De VZW die opgericht is, Ercoland, probeert het pand in eigen handen te krijgen. Hebben daarvoor nog enkele weken de tijd om voldoende geld bij elkaar te sprokkelen om het pand te kunnen kopen. Een pand waar heel veel kosten aan zijn en daar zitten nog wel wat zwaarden van Damocles boven de mensen in hun hoofd te zweven. Maar het is wel een unieke kans om dit stukje Antwerpen te vrijwaren van grosso modo de sloophamer. De investeringshoede, de investeringsmaatschappijen, enzovoort. Dus mocht u zin hebben of om mee te doen, vergeet dan niet naar Ercoland te surfen. Daar vindt u meer informatie over wat dat er juist aan de hand is en hoe dat men het wil oplossen. www.ercoland.be. Check it out. Je weet nooit. En vele kleintjes maken Antwerpen groot.

patronen van Kraftwerk. Herinnert u zich misschien enige tijd geleden kreeg Francesca Albanese VN-gezant, ex-VN-gezant en nu persona non grata geworden in de Gaza-streek, in het Gaza-gebied, waar zij al die schendingen heeft gezien wat er gebeurd is en dat in de wereld heeft verkondigd. Het is er blijkbaar, het is er duidelijk niet in dank afgenomen, maar af en toe krijgt ze een beetje steun, zoals in de vorm van een eredoctoraat. Ik hoop dat daar wat cashgeld aan vastzit, want ook haar rekeningen blijken, naar ik mij heb laten influisteren, geblokkeerd. Ze mag een aantal landen niet meer in, wordt geïntimideerd, etcetera, etcetera. Dus ze kan wel een steuntje in de rug gebruiken. En dat heeft ze dan ook wel gekregen in de vorm van een eredoctoraat van een aantal Vlaamse universiteiten. Waaronder die van Antwerpen. Rector Herwig maakte in zijn toespraak met Francesca daar op 5 meter van bij toch maar een kanttekening dat niet alle samenwerkingen tussen Israëlische universiteiten en de Antwerpse universiteiten zouden moeten opgezegd worden. Ondertussen, omdat wat, dat is al een een schot voor de boeg. Boom. Een knuppel in het hoenderhok. Of, Francesca repliceerde daar meteen op door te melden dat samenwerking met zelfs universiteiten eigenlijk collaboratie is. Maar in sommige dingen blinken wij toch wel beter uit dan andere landen. Of ik weet het niet. Ik heb die geschiedenis niet aan de lijve ondervonden. Gelukkig maar. Ik wil niet zeggen dat ik er naar verlang. Diezelfde rector heeft nu pro justitia met harde hand de studenten verjaagd die de daad bij het woord eisten. Jongeren die toch iets meer in hun marge hebben blijkbaar dan het reproduceren van wat er voor hen in de aula gebeurt. Die toch wel wat voor zichzelf kunnen nadenken en niet alles zomaar weghappen, wegzappen. Maar helaas is de rector daar niet mee gediend. Steun aan Israël. Nee, bedankt. Vreemd, vreemd, vreemd. Woord en daad. Liggen daar niet wetten en praktische bezwaren tussen of zo? Of zou het toch maar met plat gewin te maken hebben? Blijven protesteren, blijven vuist maken. En wat ludiek. Ja. Ik wou zeggen luciditeit, maar dat is eigenlijk niet hetgeen ik wou zeggen. Maar dat mag er ook wel bij. Vergeet ook niet 12 mei, volgende week dinsdag, de grote betogingstaking. Want het kan eigenlijk toch wel.

Ik ga wel de boot trekken, hè. Ik school dan. Thank you.

Wat u hoort op de voorgrond is een van de laatste rosmolens, slagmolens van wat men Vlaanderen placht te noemen. Een reliquie, een museumstuk dat er toch al ettelijke honderden jaren staat. Een rosmolen wil zeggen dat de stenen, de pletstenen, de maalstenen, aangedreven worden door een dier. En dat dier kan even gewoon een hond zijn, een ezel, een paard. In dit geval was het een paard, een os. Maar die hier bij deze rosmolen, die ook een slagmolen is, hebben ze de paarden vervangen door een dieselmotor. Het zeer ritmische. Stel je een binnenruimte even voor. Er zijn twee molenstenen die niet horizontaal over elkaar wrijven, zoals meestal, maar die eigenlijk in een soort van rond bed, een kom met een horizontaal vlak, daar twee stenen rechtop, twee molenstenen rechtop, die heel de tijd ronddraaien in één richting. En daaronder, of daartussen, wordt koolzaad gekapt. Koolzaad, we mochten het zelf even aanraken. Een keihard zaad. Daar bijt je tanden op stuk, maar gemalen. Zo vers van onder de steen. Ik heb er zelf van geproefd. Ik stond versteld van de heerlijke versheid natuurlijk. En ook de rijkdom van smaak van die koolzaad. Het werd allemaal ambachtelijk gedaan. Dit was het geval, dus het pletten van koolzaad tot een olieachtige pulp. Want het gaat hem natuurlijk om die olie. Die pulp die wordt eigenlijk samengebracht en opgewarmd tot een bepaalde temperatuur. En daar zeggen de molenaars ook dat het niet hoger dan een 50-tal graden mag zijn. Dus eigenlijk is het een rauwe persing. Dat wordt verwarmd, die oliën die komen, die vetten die komen vrij. Er wordt een brei van gemaakt, dat wordt in een sok, een soort sok geduwd. En dat wordt in een mal gezet, een gekartelde mal. En dat wordt, en dan wordt het wel heel technisch en moeilijk, dat wordt eigenlijk in kleuven gezet in een groot, bijna een aanbeeld in hout, heel stevig in elkaar gezet. En de bedoeling is eigenlijk dat die sok die al druipt van de olie, die tussen twee planken ingekneld geraakt, dat die door de slagbeweging die je hoort op de achtergrond, dat die olie daaruit geperst wordt en opgevangen wordt eronder wat men in de Kempen smout noemt, van plantaardige oorsprong. Er wordt eigenlijk aan de ene kant wordt er een rolbeweging, een draaiende beweging om de koolzaam te verpulveren, te vermalen. En aan de andere kant wordt er een slagbeweging van diezelfde aandrijving, in dit geval of de paarden of in dit geval de motor. Daar wordt eigenlijk een houten balk, lange houten balk, naar boven gebracht. Je hebt dus een opwaartse beweging. Die balk van een zeker gewicht wordt naar boven gegeven. En dan wordt die vrijgelaten, zodanig dat die met een zekere slag, en dat moet zo meteen nog komen, wordt die slag, door die slag wordt eigenlijk die twee planken waar die sok, die vettige sok tussen zit, wordt zodanig geperst
van zodanige kracht dat er heel veel olie, koolzaalolie smout uitkomt. En die, ja, die smaak en die, die lichte vettigheid, het was erg aangenaam. Zeker de smoutenbollen die we daarna hebben gegeten in die smout, verse smout klaargemaakt. Het is toch een lente, een echt een lente smaak. Hier op ambachtelijke koude persingwijze gebracht hier in die rosmolen.

0: Ik hoop dat zo meteen niet iedereen uit zijn of haar of inderdaad bed duikelt of zetel duikelt bij de dreunen die die hamer teweeg brengen.
1: Stop.

moeten altijd klapperende molenwieken zijn. Of verruisen van een waterrad.

0: jongen, zeg.
1: Ik ga terug om half acht. Zelfs op Radio Centraal.

Field Recordings vanuit een stukje Nederland dat niet in brand stond. Maar het scheelde niet veel, zo droog is het overal. Elke regendruppel is een druppel op een hete plaat. Zo stoffig was die hondsrug waar we nog wat hunebedden

hebben bezocht, opgezocht. Langs de Hunnebed Highway. De N34 voornamelijk. Daar liggen de highlights toch wel. We zijn daar naar het museum in Assen geweest. Drents Archeologisch Museum. We waren toch wel etelijke uren kwijt omdat zij een bijzondere vorm van labyrinth toepasten. Het heette Labyrinthia. Je moest Labyrinthia volgen. En het was... De naam paste perfect bij het parcours. We hebben echt alles veel te veel doorlopen. We hebben wel alles gezien van de prehistorie. Maar we hebben echt wel uren rondgewandeld en her en der moeten sprokkelen. Dat was bij de serieuze prijs. Plus, vertel het niet verder, maar enige tijd geleden werd er vanuit dat museum met grof geweld, explosieven enzovoort de heilige helm, eigenlijk de ziel van Roemenië, werd daar gestolen, de gouden helm met oogmotief en haarmotief. Prachtig goud-zilver, heel mooi, was daarvoor in Tongeren, het Gallo-Romeins Museum te zien. Die is daar samen met een aantal gouden braceletten, spiralen, gestolen. Gewoonweg een grof schandaal was dat, maar vertel het niet verder. Uiteindelijk is die helm terug opgedoken. Er was zelfs al een hele prijs aan Roemenië betaald. Die moet nu terugbetaald worden, of toch zeker een stuk ervan, want er zitten wat deukjes in. En ik denk dat ze nog niet alles terug hebben, maar het is echt wel de ziel, de Dacia-ziel van Roemenië, het mythische Roemenië dat heldhaftig weerstand hield tot in de meest onherbergzame, mystieke, mistige, wow, plekken in Roemenië. Hebben ze stand gehouden tegen de Romeinen die hun eigenlijk, zoals het Romeinen betaamden, eigenlijk hebben uitgemoord. Zoals dat ze wel meer deden. Uitgemoord en slavend gedeporteerd. Dat was dus in dat Drentse museum in Assen, archeologisch museum. Dus wij kwamen daar rustig ingewandeld na een fikse entreeprijs te hebben betaald. Ja, die losprijs, die wederdienst voor die helm moet natuurlijk ook wel betaald, terugbetaald worden op een of andere manier. Plus dat labyrinth was erg... uiteindelijk was het erg interessant, maar stel, we hadden die 4 uur museum... uitpluizerij eigenlijk makkelijk in 2 uur wat gerichter kunnen doen, mochten die zalen wat overzichtelijker ingericht zijn. Maar ook weer in een mooi gebouw. En de bookshop, de boeken die ik daar vond over Drenthe dan zelf heel plaatselijk. De laatste 300.000 jaar Drenthe. We waren toch wel de moeite. We hebben toch wel wat goed gemaakt.

De pre-autobahn LP's. Dat in combinatie met de field recordings van op de Hondsrug in Nederland. Vogelgekwetter, dat is één spoor. En er staat ook maar één plaat op deze Stratovarius van Kraftwerk.

Goedemorgen, de aantrechter. Ondertussen 7:40, nog 20 minuten na de nachtshift. En dan is het tijd voor het ontbijt met Delphine. Ik ging het toch nog over de nu alom tegenwoordige klaproos papaver. Zo'n veren te hebben. Als u genoeg van die papavers bollen zou meekoken in water, dan zou u toch wel volgens mij aardige dromen hebben. Lang slapen. Opium. Ja, ik had onlangs toch nog wel eens even gehad over die mijlpaal in de eerste druk 1994 vanuit je bol. Gerben Hellinga en Hans Plomp over ecstasy, paddenstoelen, wiet en andere middelen. Uitgegeven 1994. Ooievaar. Daar gaat het over allerlei. En ook over opium. Het begint met Jean Cocteau, die in 1930 gezegd zou hebben: Picasso zei me vaak, de geur van opium is de minst stomme geur ter wereld. Het gebruik van opium is oeroud. In geschriften van duizenden jaren voor de jaartelling wordt de papaver die de opium bevat al de blijdschapsplant genoemd. In het Midden- en Verre Oosten gebruiken veel mensen dagelijks opium. Wij kennen een Iranier die op zijn 14e tijdens een plechtige bijeenkomst zijn eerste pijp opium kreeg. Dat is de vader. Opium heeft een heel eigen cultuur. De wonderschone stad Jaisalmer in de woestijn van Rajasthan was eeuwenlang een centrum van opiumhandel en is gebouwd als een adembenemende opiumdroom. In Nederland werd opium in deze eeuw vooral bekend door Chinezen die het meebrachten uit hun moederland. Want de Chinezen waren dol op opium. Maar het middel komt oorspronkelijk niet uit China. Daar is het eerst door Arabieren en later door de Engelsen naartoe gebracht. In de 18e eeuw, toen het in China op grote schaal werd gebruikt, werd de invoer door de keizer verboden. De Engelsen stichtten toen plantages in India en lieten de opium door Indiase handelaars naar China smokkelen, zodat zij het niet zelf aan de stok zouden krijgen met de Chinese keizer. En rond 1800 werd de helft van de uitgaven van de Britse staat in het koningshuis betaald uit opiuminkomsten. Ook de Nederlandse staat verrijkte zich door in Nederlands-Indië zoveel mogelijk inlanders verslaafd aan opium te maken en zelf het monopolie om opium in handen te houden. Daar heeft een van die twee mensen, ik denk Hans Plomp, nog een heel lijvig boek over geschreven. Het is een zeer interessant onderwerp eigenlijk. Een stukje uit de koloniale geschiedenis van Nederland dat ook bij hen onder de mat geschoven wordt. Maar dat is dan uitgebreider voor een andere keer. Het is een lijvig boek hoor. Pjoef. Met wat bewijsfoto's en zo erbij. Toen zijn verbod niet bleek te helpen, besloot de Chinese keizer maatregelen te nemen. Hij liet de voorraad opium van de Engelsen in beslag nemen en vernietigen, waarop de Engelsen China de oorlog verklaarden. Dat werd de eerste opiumoorlog. Met hun moderne kanonneerboten schoten de Engelsen de Chinese verdediging afvlakken. Ze dwongen de regering een verklaring te ondertekenen dat Engeland voortaan ongehinderd opium in China mocht verkopen. Bovendien moesten de Chinezen een reusachtige boete betalen, omdat ze zo brutaal waren geweest de opiumvoorraad van het Westerse drugssyndicaat te vernietigen. In 1856 probeerden de Chinezen nogmaals deze verschrikkelijke toestand te doorbreken. Met een laffe smoes begonnen de Engelsen toen de Tweede Opiumoorlog. Nu samen met de Amerikanen en de Fransen, die ook samen brood zagen in een drugsmarkt van 300 miljoen Chinezen. Nu werd China helemaal opengebroken. Tientallen miljoenen mensen raakten verslaafd tot ze in de keizerlijke familie toe.
Als er in Europese parlementen één enkele keer vragen werden gesteld of men zich eigenlijk wel mocht verrijken aan het vergiftigen en drogeren van andere volkeren, volkeren die dan nog voor hun moeten werken, zeiden de verantwoordelijke ministers Galsaert dat zij ervoor zorgden dat ze de prijs zo hoog bleef, zodat het niet medisch gebruik beperkt zou blijven en ze daar voldoende belastingen op konden heffen. Ze wisten natuurlijk donders goed dat de verslaafde elke prijs betaalt en dus nooit het geld zal stelen. Maar de schatkist was afhankelijk van de opiuminkomsten, dan mocht er niet te veel over gezeurd worden. Ten einde raad besloten de Chinezen zelf papavers te gaan verbouwen, zodat ze de opium niet meer van de Engelsen hoefden te kopen. De Europese landen deden wat ze konden om dit te verhinderen. Maar na enkele tientallen jaren waren de Chinezen toch zo ver dat zij met hun opium zelf de wereldmarkt op konden gaan. In Europa is opium al sinds de oudheid bekend. De oude Grieken waren er dol op. In vroegere eeuwen werd laudanum, een opiumdrank, overal in onze streken gebruikt als pijnstiller, slaapmiddel en tranquilizer, ook voor kinderen. Het helpt tegen diarree, kiespijn, kramp en hoest. Veel voorkomende kwalen waren die dagen verder weinig tegen te doen was. Laudanum was dus een zeer effectief middel, maar zeer verslavend. Waarschijnlijk waren er vroeger heel wat mensen aan laudanum verslaafd, zonder dat ze het zich eigenlijk van bewust waren. Het is bekend dat Willem Bilderdijk, een kleurrijke Nederlands dichter aan het begin van de vorige eeuw, verslaafd was geraakt aan opium, die hij als pijnstiller gebruikte. Langzaam maar zeker werd opium populair in kunstenaarskringen en het heeft tot in deze eeuw aantrekkingskracht uitgeoefend op veel dichters. Van Samuel Coleridge tot Jean Cocteau, van

nog niet, Jean Cocteau. Ik heb hier het boek, het dagboek van een ontwenning, uitgebracht. Uitgever De Boer had in 1986. Jean Cocteau, dagboek van een ontwenning. Over zijn opium.

omwangel je aan de snelheid van opium. Omringvloed van opium wordt het ontmoetingspunt van de wonderen die de kunst ons van buiten al doet toekomen. De schuiver kan soms een meesterwerk zijn. Een kunstwerk dat aan geen twijfel onder.

Leven gaat te comfortabel, te makkelijk voorbij. Hoe jammer zal het zijn het geweldige warme rijke gefluister te onderdrukken op de plaatsen waar de sprekende film niet meer spreekt. Wanneer de tegenstelling tussen de visuele

Het is april. Ik ben sterk. Ik heb een boek wat ik niet verwachtte. Iedere kamer in welk hotel dan ook is goed. Maar mijn kamer van gehangenen in een run apart werd een kamer om je op te houden. Ik had vergeten dat opium de wereld verandert. En dat zonder

wind ging ik Picasso opzoeken in de Rue La Boutique. Ik meende dat ik in de lift groeide zeil zei met ik weet niet wat voor verschrikkelijks dat eeuwig zou blijven bestaan. Een stem riep mij toe. Mijn naam staat op het naambordje. Een schok deed me ontwaken en ik las op het koperen plaatje bij de knop. Lift Urtebi. Ik herinner me dat we bij Picasso over wonder spraken. Picasso zei me dat alles een wonder was. En dat het een wonder was dat je in je bad niet oploste als een klontje

Voor mij is opium een verzet. De bedwelming is een verzet. De ontwinning een verzet. Ik spreek niet over bewerken. Het ene onthoofd het ander. Mijn enige methode. Ik probeer mezelf naar boven.

Toch beweer ik dat men eens zonder gevaar gebruik zal maken van de stoffen die ons kalmeren. Dat men zal kunnen voorkomen een ragement te geraken. Dat men zal lachen om de bullebak die de opium nu is. En dat het getemde opium het lijden in de steden waar de bomen staan te sterven zal verzachten. De dodelijke verveling van de genezen schuiven. Alles wat men in het leven doet, zelfs het bedrijven van de liefde, doet men in de sneltrein die op weg is naar de dood. Opium schuiven betekent te rijden, de trein verlaten. Het is zich met iets anders bezighouden dan met het leven.

als een schuiver die door het heul sap de gronden is gericht, zich eerlijk vragen stelt. Zal hij altijd tot de slotsom komen dat hij betaalt voor iets dat zijn eigen schuld is en waardoor het opium zich tegen hem keert? Geduld van de papaver, wie eens geschoven heeft, zal het weer doen. Het opium weet te wachten.

Goedemorgen, beste luisteraars. Welkom bij Radio Centraal, het programma De Ochtendjuwelen van Psycho Kuifje. Ja. Ik weet eigenlijk niet wat zeggen. Ik wil eigenlijk ook niks zeggen. Dus ik zal zeggen, we hebben net... Ik heb allemaal cd's bij vandaag, omdat dat gemakkelijker, dat weet ik niet. Ik heb gewoon een schuif opengeduwd. Ja, die schuif moet duwen en dan zweven die zo open, hè. Dat is ondertussen een failliet bedrijf trouwens, hè. Pasto uit Utrecht is failliet. Omdat de derde generatie het geld van de voorouders verbraste. Maar die maakte wel goede meubels. Bon, dus, wat ben ik aan het zeggen? Geduwd op die schuif en dan glijdt die zo open. En dan, ik heb wat cd's gepakt. En deze is een cd van een jaar of, ik weet niet hoe, rond het jaar 2000, denk ik. Dat is een driedubbele cd met allemaal, dat noemden ze toen lounge. Lounge, dat is even een hype. Rond het jaar 2000, misschien dat je wel of niet toen geboren wordt, of wel of niet bij bewustzijn. Dus dat is een driedubbele met allemaal van die vooral filmtunes. Vooral Anglo-Saxische dingen. Terwijl de Italiaanse en de Franse filmmuziek natuurlijk 10 keer beter is. Bon, ik heb dat toen voor een zacht prijsje gekocht. Dus dat is nu een van die nummers. Het is Laurie Anderson. niet Laurie Anderson. Dat is die Griet van die gast. Hoe heet dat nou weer? Lou Reed. En Laurie Anderson. Laurie Johnson. Dat is een gast. Laurie Anderson was een vrouw. Allee, die leeft nog. We gaan verder op hetzelfde elan. Op het lichtend pad, het verkeerde spoor. Met hetzelfde elan. Dit is de referentie in de Engels naar Roy Budd. De referentie naar Roy Budd van de Engelstalige filmmuziek. En dat is natuurlijk niemand minder of meer dan John Barry. De man die toch de pech had van ook getrouwd te zijn geweest met die onnozel Engelse. Hoe heette die nou weer? Die had haar naam met Serge Gainsbourg furoren neergemaakt. Weet haar naam niet meer. Jane Birkin, die van die Chacos. Die is bekend geworden met een Chacos of meer een vent.

Die kon dat toch nog al, die John Barry. Dat kon hem wel, hè. Fantastisch. Dat is ook het soort van muziek dat je, vind ik, dat je zo best door, op een cd beluistert. Dan is dat zo zuiver, hè, zo zuiver. Mijn probleem met cd's, ik heb meerdere problemen met cd's. Een van de problemen die ik ervaar met cd's is, ten eerste, dat zijn kleine lettertjes en ik ben een oude zak, dus ik moet dan een bril opzetten, omdat ik anders niet kan lezen wat er staat. Ten tweede, ik pak dat niet graag vast, zo'n cd in dat plastic, en dan duw je dat zo in zo'n zit en dan is dat weg en dan zie je niet wat er gebeurt in dat toestelletje. Er is dan een laser, hè, die dat al... Ik heb dat nooit graag gehad, cd's. Ik heb in een tijd wel cd's gekocht, maar dat was goed voor in de notto, gelijk ze zeggen. En er is ook een bijkomend probleem. Dus die knopjes op die cd's, die hebben allemaal natuurlijk een functie. En die functie staat beschreven met een soort van, hoe noemen ze dat? Met een symbooltje. Ik vind persoonlijk het symbooltje voor open-close veel te hard lijken op het symbooltje voor play. Dus ik duw dikwijls op het symbooltje van open-close in plaats van op dat van play. Waardoor dus de muziek niet start, maar in tegendeel de schuif open knettert. Klettert. Kletteren doet dat dan zo, want dat is van die goede koppen plastic. En het volgende is dus ook een cd van Nino Ferré, La Rue Madeira. Prachtig nummer, maar opnieuw hier het probleem. Je duwt je cd in en dan zit en dan wordt dat dicht en dan verschijnt er op dat schermpje van die computerletters, gelijk in HAL. In Space Odyssey, dan zegt hij niets. No disc, zegt hij dan. Net gebeurd, maar ik steek dus een cd in. Hè. Dus hoe kun je dan zeggen, no disc? En dan nog eens proberen. En dan ook geduld hebben. En dan, voilà. Dus dat nummer is toch gereed. Oké. Misschien nog wat economisch nieuws. Ik weet toch al eens dat te popelen voor economisch nieuws. Wat hebben we hier, jong? Bij mij is opgevallen. Fernand Hutz, dat is eerder cultureel en politiek niet, en administratief. Fernand Hutz heeft dan die een boerentoren gekocht. Ik vind dat fantastisch. Andere mensen haten die. Ieder zijn mening. Ik denk dat het een geweldig project geworden. Maar er zit een asbest in. Waardoor dat die verbouwingen dan vertraging oplopen. Zegt dan onze stedelijke administratie. Meneer Hutz, dat is leegstand van een gebouw. 40 miljoen euro boete per jaar. Ondertussen zit je mengs dan 150 miljoen boete. Omdat hem eerst je asbest van de KBC eruit moet ruimen. Dat vond ik toch wel opmerkelijk. Bipo staat dan een staking. Alleen vooral in het Frans, gelijk altijd in het Franstalige deel van België. Ik las in de tijd was ze. Ja, dat is de enige gezicht dat ik lees. Of koop. Dus in Vlaanderen stakten er 8 postbodes. Dus 8 individuen. 8 in Franstalig België. 80% in sommige steden. 80% tegenover 8 eenheden. Dat is een beetje een verschil. Dus wekenlang staking. Pakjes die niet verstuurd worden. Pakjes, wij willen allemaal onze pakjes op tijd krijgen. En dat gebeurt dan niet. Dus die bedrijven die met Bipo samenwerken, hebben miljoenen claims ingediend door de staking van de vakbonden. Dankjewel, syndicaat. Die wij als belastingbetaler natuurlijk moeten ophoesten. Ze spreken van 15 miljoen aan claims voor niet bezorgde pakjes. Dat is goed, hè. Dat is goed, hè. Ze biedt nog wat nieuws over andere... Ja, ik heb het goed voorbereid. Hè? Je hoort het ook aan mijn... niet geïmproviseerd discours. En dan het gesukkel met de cd-player. Dus nu Nino Ferré, het lang vervlogen tijd.

Dat is zo'n nummer. Dat is zowel de muziek als de tekst. Dat is zo schoon. Dat is zo, ik vind dat zo schoon dat het bijna, zo, dat het bijna pijn doet. Okay, zo dat pakt je zo helemaal. Ja, ik vind het onwaarschijnlijk schoon, dat nummer. Dus van Nino Ferré. Die we natuurlijk allemaal kennen. Allee, kende die eigenlijk eerst met die... Die noemen ze dat genre. Ik denk Jeje of Gara. No, misschien dat Gara. Maar ja, het is een bekendste nummer. Mirza, dat is een klassieker op de dansvloer. Allee, in sommige subculturen toch. Is dat een klassieker op de dansvloer. Mirza. J'avais pas vu Mirza. Dat gaat dan over een hond en die is dan weg. Die loopt dan altijd weg, die hond. Mirza. Maar deze. Oh, dat was zo schoon. Dat was zo schoon. Wat minder schoon is de Partij van de Arbeid van België. Dat is zo lelijk. Oh, en de socialisten. En maar klagen over de bedrijven en de ondernemers. Want het zijn allemaal profiteurs natuurlijk. Volgens die mensen zijn profiteurs. Het is maar aan welke kant van de dingen dat je staat. Wie dat je profiteur noemt tegen het andere. En noemen dan bijvoorbeeld een werkloze een profiteur of een langdurig zieke. Oh ja, vandaag in de krant, ook in de tijd... Het aantal langdurig zieken is ondanks de maatregelen van de federale overheid nog gestegen. Ja, dat ligt dan om die pensionering en zo, blablabla. Maar wat ik las, vooral een heel grote stijging van burn-outs en depressies. En dan vooral bij vrouwen. De grootste stijging. Maar burn-out, dat is een term. Of misschien zelfs een aandoening die vroeger niet bestond in 1974... Ja, jij moest gewoon werken in 1984. En het is pas al 1994, of zo denk ik. Dus nu is dat voor langdurig zieken de dingen. Hè. Wat was ik aan het zeggen? Ah ja, maar dus... ik lees dan graag linkse en rechtse dingen. Ik lees eigenlijk graag alles wat niet centrum is. Zodat je zo kunt... wat je kunt druk maken. En, dus ik las dan zo op het adres van de Le Monnier-laan in het Zuid. Dat is op nummer 16, geloof ik, waar dat onder andere de Partij van de Arbeid van België, pas op, Stalinist, communist, Maoist ook, die hebben er een gigantisch herenhuis van 4 verdiepingen, totaal gerenoveerd. Er huizen, ik weet niet, 15 verschillende organisaties, maar dat is allemaal PvdA, hè? Dat is allemaal Stalinist, communist. Maar er is ook... Er is ook een NV ingevestigd, een NV, en die heet IMOS. En de eigenaar van die NV zijn ook twee topfiguren van de partij. Er zijn ook twee communisten van de Partij van de Arbeid, maar die belden een NV, IMOS, op dat adres. En IMOS, ik denk dat die met IMO bezig zijn. En het is eigenlijk heel grappig, want er is hier openbaarheid van... Dus elk bedrijf in België moet jaarlijks zijn balans indienen, hè, de resultaatrekening. En dan kun je dus zien, als je met iemand zaken wilt doen, affaires, hè, heeft hij mijn schulden, heeft die zaak, is dat een betrouwbare zaak, is dat bona fide of malafide. Dus je moet dat allemaal kunnen opzoeken. Dat is gratis, dat is openbaar. Dus ik check die kosten, het Belgisch Staatsblad, erover. Dus ik heb dan ook IMOS even gecheckt. Dus het bedrijfje, de NV van de Partij van de Arbeid, niet waar? Ten eerste, dat is geen BV, of vroeger BVBA, of nog voor een PVBA. Vroeger was het een personenvernootschap met beperkte aanspraak. Nu, dat is dat niet. Dat is een beperkter startkapitaal. De PVDA gaat niet eens voor een NV. Een NV, een naamloze vernootschap, dat betekent dat de aandelen niet op naam staan. Hè. De vernootschap heeft wel een naam, namelijk IMOS. NV. Dus de twee eigenaars zijn PVDA'ers, gevestigd op het adres van de PVDA. En dus die mensen die altijd maar liggen te vloeken op nee, profiteren, dat zijn dus iedereen behalve een werkloze is de vijand of een arbeider. Maar dus dat bedrijf van de PVDA heeft ondertussen meer dan 2 miljoen schulden opgelopen. Die schulden die gaan elk jaar hoger. Die hebben een eigen vermogen van 700.000 en een schuld van 2, zoveel miljoen. Dus dat is economisch gezien geen goede zaak. Dus ik zou zeggen, houd de PvdA weg van economische vraagstukken. Maar wat mij ook opviel, is dat die hebben al 3 jaar geen balans niet meer ingediend. Hè? Dus de PvdA, die altijd maar ligt te kakken op... Die hun eigen bedrijf, die hebben al sinds 2023 geen balans meer ingediend. Want nogthans, jaarlijks verplicht is... En wat me ook opviel, want je kunt dat allemaal inkijken, die hebben ook geen boekhouder. Die hebben geen accountant. Die zeggen, wij doen dat zelf. Ik zie het, dat ze het zelf doen. Ze doen juist niks. Dat was mij opgevallen.
Misschien heb ik te lang gepraat. Misschien snakt de luisteraar naar een klein streepje muziek. Dat is een verzamelaar, alleen op CD verkrijgbaar, Dutch Exotica. Met allemaal Hollandse exotica uit de jaren 50. En dan zie je ook hoe dat die Hollanders, ik haat het om het te zeggen, maar dat die Hollanders voorstonden op de Vlamingen. Ik vind het verschrikkelijk van dat te moeten uitspreken. Dus ook wat die hier spelen, die exotica, is gewoon fantastisch van die Hollanders. Dat waren natuurlijk vooral Indonesiërs. Dat is zo juist pre de Indo-rock. De Hollanders hadden ook een tijd zo van die hele woeste rock and roll door Indonesiërs. Zuidoost-Azië oorsprong. En een van de centrale figuren is natuurlijk Rudy Wairata. En het volgende nummer is ook een van zijn projectjes. Het heet Bali Bali Boogie. Echt een plezant nummer. Het sloot een beetje aan bij het vorige nummer van Nino Ferrer, maar ik kon het weer niet laten om te praten. Hij kon het lonken niet laten.

Je zou bijna vrolijk worden van dit programma. Bijna vrolijk worden. Bijna vrolijk worden van dit... Allee, ik niet. Ik word hier helemaal niet vrolijk.

Ook de Duitsers. En ik weet dat je denkt, de Duitsers die maken geen goede muziek. Dan zeg ik één woord, DAF. Oh, en voilà. Voilà. Maar dus, mijn vrienden en bekenden weten dat voor mij de ergste periode in de westerse pop of populaire of westerse moderne muziek, de ergste periode kunnen we, wat mij betreft, zo, kunnen we zo identificeren als de periode 1966-1975. Dat zijn zo voor mij de dingen waarin dat eigenlijk bijna alleen maar bagger en kak is gemaakt. Oké, misschien T-Rex heeft eens een goed nummer. Of waren die toen al dood, ik weet het niet. Over het algemeen huilen met het petje op. Hè? Ja, misschien wat Garage Rock in 1967, nog een laatste krampachtige poging om wat rhythm en blues. Maar enfin, dus over het algemeen, nee. Maar dus die Duitsers, ja, natuurlijk, dat zijn goede ingenieurs. Hè? Die Duitsers, die... Dus ik heb hier, ik heb in mijn polletjes een cd, The In Crowd. Maar dus crowd, niet C-R-O-W-D, maar crowd van krautrock. Misschien Duitse krautrock, dat is wel goed. Dat begint begin jaren 70. Hè? Maar goed, die In Crowd, en dat is eigenlijk een Duitse poging om Swinging in London, waar ik zelf al niks mee heb, of minder dan niks, om een soort van Swinging London vibe in Duitsland dan te doen voelen. Het is een cd, het is natuurlijk een reprint, het is van een paar jaar geleden, van 2000 of zo, voor mij is dat recent, op het label Marina Records, en die zitten toch wel zeker in Hamburg. Dus die In Crowd, en ik heb dan zo ja, een van die nummers erop, nummerke 4 meer bepaald, dan moet ik lezen wat dat is. Ja, zonder bril. Godverdomme, waarom doe ik dat toch allemaal? Wie verstot dat aan? Bril. Koptelefoon staat in de weg. Hier. En die heet dan Ambros Zelos. Ik verzin het niet. Ambros Zelos. Dat is precies Jommekes Spaans. Precies zo'n Spaanse zanger in een Jommekes-strip. Ambros Zelos met het nummer Swingle Beat. Swingle Beat. Let op de subtiele knipoogjes in de titel van het nummertje. Oh, ik haat het allemaal zo hard.

0: Kijk eens aan, jongen. Allee, Quincy Jones is er niks tegen. Dat is goed, hè. Dat kunnen ze wel. Sorry, maar dat kunnen ze wel. Dat kunnen ze wel. Ik las in de tijd, ik moest nog wel even lachen. Ja. Ik kan soms ook wel lachen, maar dat is niet tijdens deze uitzending. Dan wordt er weinig gelachen. Dan zei Groen gelachen, maar anders. Dus ik las een interview met ik ben een naam kwijt. Dat was de eigenares van Damhert in Limburg. Damhert is een bedrijf wat zich heeft gespecialiseerd in biovoeding en gezonde voeding, maar vooral veel bio. Toch een grote naam, Damhert. Maar dus die eigenares, ik ben er een naam kwijt, die is dan in de politiek gegaan. En die was aan Vlaams voelend, dus die ging bij de N-VA. Die heeft er dan 1 legislatuur in het parlement gezeten. En wat ze er nu over vertelt, ja, zei ze, met sommige dingen was ik niet akkoord. En dan wou ik eigenlijk tegenstemmen, maar dat mag niet, want partijdiscipline. Hè. En dan zei dus Jan Peumans, toen nog een kopstuk van de N-VA, dan zei hij tegenaf, ja, tijdens die stemming, ja, als je niet akkoord bent, ga dan even naar de wc. Hè. Dan moeten we niet stemmen, moeten niet tegenstemmen, moeten niet onthouden. Hè, en dan stemmen wij er wel door. Zo van die dingen. En zij kon dat niet verdragen. Eigenlijk veel van die bedrijfsleiders die beginnen in de politiek, die houden dat nooit lang uit. Dat is al een paar liberalen, daar druk zo'n handje van weg. Dat mislukt altijd. En nu heeft ze dat bedrijf verkocht eigenlijk aan het management. Dus dat is goed. En een paar Limburgse investeerders. Dus Damhert, hè. En dan is die, het wrok, is die dan bij de liberalen gegaan. Dat is juist, maar dat was puur het wrok. Ze bekent dat ook zelf. En dat was ook een mislukking. Ze is zelfs niet verkozen. Bij de N-VA kreeg ze zelfs werd ze zelfs niet meer gevraagd van, komt nog eens op voor ons. Voilà. Ik las dan in de tijd van, ja, nu is het noodpakket. Dat is een instructie, heel actueel, het noodpakket. Zie dat je zeker 3 dagen kunt, denk ik van, we moeten nu 3 dagen kunnen rondkomen met eten. En waarom geen 6? Of waarom geen maand? Waarom 3 dagen? Maar in de tijd stond er een opiniestuk, heel interessant, en die zegt van, het belangrijkste noodpakket dat wij hier hebben in België en in Vlaanderen, is onze landbouw. Dat is het beste wat wij kunnen hebben. Wij hebben hier zoveel landbouw, meestal dient dat voor export, onze landbouwproductie, maar in geval van nood, dat is ons noodpakket. Al die boeren met al die producten en al die groenten en dat fruit en die vetmesters, dat is ons nood. Wij houden het wel vol in Vlaanderen en ook in Wallonië, want dat hebben we tenminste. Dus dat was dan hoopgevend nieuws. Op het einde van Hongarije... Ja, waarom nu? Ik zijn zo'n aantal dingen die ik heb opgeschreven in de loop van de week. Op het einde van Viktor Orbán in Hongarije, op het einde van zijn legislatuur, daar heb je hier niks over gelezen, had Orbán ineens ruzie met alle buurlanden. Ik zal u vertellen waarom. Op een gegeven moment... Au moment donné, gelijk ze zo schoon zeggen. Op een gegeven moment geeft dus Viktor Orbán een interview aan zijn staatstelevisie in een kostuum, want dat is altijd goed, met een sjaal, met een voetbalsjaal van Hongarije. Maar op die sjaal stond Hongarije, de kaart van Hongarije afgebeeld, maar niet van het huidige Hongarije, wat klein is, maar wel van het groot Hongarije. Want na de Eerste Wereldoorlog hebben ze zowel van Oostenrijk als van Hongarije heel veel land afgepakt en aan de Slovaken gegeven, aan de Roemenen, aan de Serviërs en aan de Kroaten, waar nu nog altijd een Hongaarse minderheid is in die landen. En dus die Viktor Orbán draagt dus een sjaal, een voetbalsjaal, met dus Hongarije, maar met de grenzen van al die landen die allang niet meer Hongarije zijn. Dus enorm, echt woede bij de Kroaten, want die laten zich niet doen. De Slovaken, die laten zich iets meer doen. De Roemenen en Hongarije, dat is ook... soms, daar kan ik over vertellen. In Servië was het stil, want de president van Servië, die Vucic, dat is eigenlijk een vriend van Orbán, dus die heeft dan gezwegen. Nu we het toch over dat soort van landen hebben. Ik zat in de Nopper vorige week, de zaterdag, met een fijn iemand. En die zegt, uw land staat in de morgen. Ik zeg, oh, Vlaanderen? Nee, Montenegro. Dat is gelijk de leken van Lange Jojo. Nee, je noobiet. Nee, je Montenegro. Omdat een van de leidende cocaïne klans ter wereld zijn onder andere Montenegrijnen, of wat ze noemen de Balkanski klan. Dat is een alsof er nooit een oorlog is geweest. Is het een soort van mini-unie van Kroatische, Servische en Montenegrijnse drugscriminelen. Die hebben al sinds de jaren 90, 2000 rechtstreekse banden met de cocaïneproducenten in vooral Ecuador. Dus die bestellen gewoon rechtstreeks aan bij de dingen. Die hebben geen tussenpersonen niet meer nodig, gelijk hier. Hè. Ik kon ze hier allemaal niet noemen, wat hier in de havens furoren maakt. Maar dus dat is klein grut. Dit zijn mensen die bestellen rechtstreeks in Zuid-Amerika. Die hebben ook altijd boten die naar daar varen en zo. En er zijn er een aantal van opgepakt ondertussen. Ook omdat Montenegro nu dreigt toch bij de EU te komen, wat ik zelf nou niet bepaald het beste idee vind. Maar ja, mijn mening is niet gevraagd. En dan waren er twee dingen. Ja, en natuurlijk het artikel in de Morgen, dat stond vol fouten, vol fouten. De belachelijkste fout was dat de leider van de clan in Kotor in Montenegro, van de Scagliari-clan, dat zou dan een met een Arabische naam zijn. Allee, kom. Echt, kust gewoon mijn gat, fuckers. Er is geen ene Arabier en geen ene moslim in Kotor in Montenegro. Neem dat maar van mij aan. En de echte leider van die clan. Nu heb ik het gewoon over twee vrouwen hebben. We gaan het eerst hebben over de vrouw en over de leider van de Montenegrijnse, een van de Montenegrijnse clans. Die was uitgeweken naar Kiev in Oekraïne. Want er was dan veilig, dacht hem. Maar die werd dan achterna gezeten door vier huurmoordenaars. Vier, twee Serviërs en twee Montenegrijnen, in Kiev, in een chique wijk. Dat wordt allemaal gefilmd door bewakingscamera's. Die komen met vier op en af, die beginnen te schieten, hij begint te lopen. Maar die vier aanvallers, die waren vergeten dat die crimineel ook een vrouw had. Die zat in de auto te wachten, die ziet dat gebeuren. Die pakt haar chakoske, die stapt uit... Het heer Chakos pakt in een revolver en zij begint te schieten op de aanvallers van haar man, waardoor dat hij dus vluchtte. En haar man, weliswaar zwaar gewond, maar het heeft overleefd. En dan in heel Oost-Europa dan de foto van die vrouw met haar Versace-kleedjes en haar Chakoske en haar talons met een pistool in haar hand die aan het schieten is. En dat is dus echt gebeurd. Ja, natuurlijk, die tegenpartij die werd een beetje belachelijk gemaakt. Hè, want vier gasten met de revolvers, machos, die dan door een vrouw hè, in een minirok worden van een klote geschoten. Dat was toch wel only in Montenegro. Ook een vrouw vooral, met dan de leider van de Bosnisch-Nederlandse het cocaïnekartel Gračanin, die is gepakt in Dubai en dan moet je goed luisteren waarom. Die heeft dus in Dubai lijfwachten. De leider van die lijfwachten was eigenlijk een commissaris bij de politie in Sarajevo in Bosnië, maar die is dan joined the dark side, die zijn overgelopen en hij werd toen dus in plaats van flik, werd hem toen beschermer van de maffia. En niemand wist natuurlijk wat die leider, ze noemde je Tito, want die had ook contacten natuurlijk met Zuid-Amerika, waar hij woonde, ergens in de Verenigde Emiraten, maar die woonde dus in Dubai. En ze hebben die ontdekt omdat de vrouw van zijn bodyguard, een Bosnische, ook met een minirok en Versace, dat was een Instagram of een TikTok-ster met miljoenen volgers. En die hadden ook een kat. En die kat, eigenlijk de kat van Bart de Wever, miljoenen volgers. En de politie en journalisten zijn dan dus die Instagram-posts van die vrouw en van die katten beginnen volgen. En die zijn hebben die kunnen ontdekken aan de hand van de hoogte, op welke verdieping, in welk gebouw dat die zaten is. En we zijn die dus allemaal kunnen oppakken. Door de Instagrams van de vrouw, van de bodyguard. Heb ik te veel gesproken? Misschien wel. Het volgende is ook een cd van was een project Papillon van een aantal Vlaamse en Brusselse jazzmuzikanten, ook rond het jaar 2000. Die coverden allemaal Franse chansons. En het nummer wat ik ga laten horen is nummer Le Diable, oftewel Ça va, van oorspronkelijk van onze eigenste Jacques Brel. Le Diable, we hadden het toch over slechte mensen daarnet, criminelen. Dus Le Diable is misschien, zonder dat ik het heb gepland, toch wel de moeite.
1: Un jour, le diable vint sur terre. Le diable vint sur terre pour surveiller ses intérêts. Il a tout vu, le diable. Il a tout entendu. Et après avoir tout vu, après avoir tout entendu, il est retourné chez lui, là-bas. Et là-bas, on avait fait un grand banquet. À la fin du banquet, il s'est levé. Il a prononcé un discours. Et en substance, il a dit ceci.

En Aga, dat was toch geweldig. Ik weet niet of je de accordeon solo hebt opgemerkt. Maar dit even een knipoogje naar Miserlou. Met een knipoogje naar Miserlou. Fantastisch toch. Dat was dingen, hè. Papillon, met echt alle jazzmuzikanten van alle goeie, van rond het jaar 2000 ongeveer. Of misschien 2010 of 1990, weet ik veel. Op de hoest staat trouwens een Citroën DS. La Déesse. Nog meer Oost-Europees nieuws. Allee, eigenlijk is het ook West-Vlaams nieuws. Je hebt dus de ja, ik vind dat onbegrijpelijk hoe dat er is gelukt, maar dus de corrupte Poperingse vastgoed tycoon Paul Gijssen, die dat dan ook eigenaar is van onder andere de voetbalploeg daar in Deurne, maar ook van heel veel Pools vastgoed. En er is een boek verschenen, die moest dan uit de handel worden genomen, waarin dat werd uitgelegd hoe dat hij dan met behulp van corrupte CVP-politici in 1990 naar Warschau is getrokken en voor een appel en een ei gronden heeft overgekocht. Die dan 20, 30 jaar later goud waard zijn. Maar niettemin, het gaat slecht met Gelamco. En hij moet nu al zijn Poolse dingen verkopen. Hij moet dat allemaal verkopen. Zeg. Zo gaat dat, hè. Rick van Kabelaert in de tijd. Die zegt dat gedoe met Oekraïne en Rusland. Aanvaard het gewoon. Oekraïne blijven helpen met ons belastinggeld. Allee, dat heeft geen zin. Allee, dat gaat nooit. Aanvaardt en begint te onderhandelen met Rusland, waar dat onmiddellijk moeten doen. Zegt Rick van Kabelaert. Zeg ik misschien ook. En ook vandaag weer zo'n heel artikel over de Nord Stream sabotage die door de Amerikanen is bevolen. Want hey, Europa, dat goedkoop Russisch gas. Nee, dat ging niet. Dus, hey, sloppy Joe Biden heeft 10 keer gezegd dat ze dat gingen saboteren. Het is ook gebeurd. En er zijn ondertussen 2 boeken van. Misschien de moeite om te lezen als je kwaad wilt worden. Wat heb je er aan? In Parijs is de AI hot door Macron, dankzij de politiek. Macron is iemand waar ik nooit iets goed over lees of denk. Dat is echt waar. Maar voor zijn economie, we denken aan de regio Duinkerke, hoe noemen ze dat tegenwoordig? Picardie. Wat tegenwoordig toch beter met bedrijfsinvesteringen en werk. Hè, of ook heeft echt van Parijs een hotspot voor IT en AI gemaakt. Dat wel, dat wel. Wel lees ik hier nog Stefan Michielsen, ex-senior writer van de tijd, zegt de Volvo in Gent staat op instorten, want de lonen te hoog en ja, niemand koopt die auto's nog. Onze chemie, en die Stefan Michielsen zegt, stop met dat subsidiëren. Dat is al elke keer geprobeerd van Ford Genk, Volkswagen en Audi in Vorst, Opel hier in Antwerpen. Ja, Renault viel voor de was al dicht. En we hebben altijd met belastingsgeld gezwierd naar die bedrijven. Miljoenen en miljoenen. En op het einde van de rit bollen die het toch af. Dus echt, stop, we moeten Volvo niet helpen. We moeten onze chemie in de haven van Antwerpen ook niet subsidiëren. Dat is allemaal ten dode opgeschreven. Aanvaard dat. Heb de ballen als politici om dat te zeggen. En investeert in nieuwe dingen. Hij zegt, Volvo Gent zijn 6000 werknemers. Als we nu in vernieuwde industrie investeren, 20 bedrijven, 20 KMO's met 300 man, dan hebben we er 6000. Zegt Stefan Michielsen, maar hij zegt niet hoe dat we dat moeten doen. En een dag later las ik dan ook in de tijd dat Domo Chemicals, ook een, ja, dat is van de familie De Klerk, ook West-Vlaams, dat die failliet zijn. Die zijn failliet. Bon, na het vorige nummer, wat toch wel een zeker rock'n'roll gehalte in zich had, vond ik. Goeie tempo ook. Goeie muzikanten. Ik dacht, ik speel hier achter Rockabilly van Johnny Horton. Dat, ja, ik kan wel wat vertellen over die mens, maar dat is ook zo iemand die zo ineens op de rock'n'roll en rockabilly-trein sprong, dat hij ervoor heel andere dingen mocht. Daarvoor mocht hij die furoren met zo one man met een gitaar en dan vertelde hij over, zo al zingend over gevechten in de tijd van John Wayne en zo. Hè. Ik heb het dus over 1860, 1880. Zo dat. Maar ineens springt hij mee op die rockabilly-trein en die maakt wel een paar raar, of misschien niet raar, maar wel een paar goede nummers. Je ziet dit dan niet gewoon. It's a

Die rockabilly's, dat was toch wel een hoop vetzakken bijeen, hè? Dat was natuurlijk geen romantisch. Dat nummer ging niet over romantiek. Die wilde gewoon poepen. Dus die wilde dan poepen en die maakt er een leken over. En ook de dubbelzinnigheid. Het zijn zelfs geen dubbelzinnigheden. Hij is dan zo gezegd met zijn camion naar huis aan het rijden. En dan gaat hij hem even parkeren, die camion. Ja, hij wil gewoon zijn piet parkeren natuurlijk. In I'm dogging it in en zo van die dingen. Maar een geweldig nummer, hè. Geweldig nummer, hè. Natuurlijk veel te rauw en veel te seksueel. Dat genre om veel aanhang te hebben gehad. Het is pas daarna dat die rockabilly zo bekend is. Allee, zo eigenlijk. Maar natuurlijk, de grootmeesters van dat soort van muziek waren niet de blanke... Of ook de blanke hillbillies van die white trash eigenlijk. Hè. Maar die hadden natuurlijk de mosterd gehad bij gasten zoals deze, net 1946 of 47. Ja. 647. Muddy Waters met het nummer I Can't Be Satisfied. De Rolling Stones hadden een nummer I Can't Get No Satisfaction. En de Rolling Stones, dat verwijst ook naar dingen, hè? Naar Manish Boy van Muddy Waters. En die zingt aan een Rolling Stone. Dus. Ja, maar de Rolling Stones heb ik respect. Die andere met zo dat Beatles-kapsel, die veer met dan zo dat strepen voetpad en zo, belachelijk. Maar de Rolling Stones, nee, daar heb ik zelf tegen. Maar dit is dus Muddy Waters.

Zo zie je maar waarom dat ik dus nooit geen cd's mee pak. Het is een fantastische rhythm and blues, maar ik wou dat I Can't Be Satisfied wou ik spelen. En dat is een ander nummer ook. Nummer ook 12 op de cd. Daar is het.

0: I be all run by. Well, honey, ain't no way to work for me to be satisfied. And I just can't keep from dying.
1: Misschien een valse starter, just, maar oké, okay, dus dat was dan inderdaad. En die natuurlijk geweldig, geweldig, Muddy Waters, fantastisch. Maar ook de bas, de contrabas. De meeste rhythm and blues hits zijn allemaal geschreven door Willie Dixon, de contrabassist van, en liedjeschrijver bij Chess Records. Maar dat is een ander verhaal. Ik vond... een halve Indiaan, dat hier wel achter paste, met een ongebruikelijk nummer van hem, een beetje country en misschien ook western, maar dit is Carl Perkins.

Ook zo, hè. Een beetje. Het volgende bericht dat ik u ga vertellen heeft ook wat Americana gehalte. Een Pontiac Firebird. Nee, ik wou iets anders vertellen, maar ik kom tot die Pontiac Firebird. De maand mei is voor mij een maand waarin dat bijvoorbeeld, waar ik dan terugdenk aan de bombardementen van de NATO en van de Amerikanen op Servië. Onder die klootzak van een Bill Clinton. We kunnen allemaal vloeken op Trump, maar voor mij was Sloppy Joe Biden niet veel beter. Was Obama ook geen haar beter. Ik bedoel, die heeft met Hillary Clinton wel de ellende in Syrië en zo, in de Arabische lente. Wie was er ervoor? Ja, de generaties van Bush, ook klootzakken. En natuurlijk Bill Clinton. Dat is allemaal, die dan in mei dingen begint te bombarderen. Omwille van een pijpleiding die door Kosovo naar loopt en door de Amerikanen wordt bewaakt, bondsteel. Mei, het is ook 25 jaar geleden, of 20, 25 jaar geleden, de Pim Fortuyn is neergeknald door een extreem linkse activist met een wapentje in zijn handje. En toen werd Pim Fortuyn als extreem rechts gebrand. Merk, volgens mij was die mens helemaal niet. Voor mij was hij gewoon een stijlvolle dandy met smaak, die daar zei wat hem dacht. Dus neergeknald. Maar, die is dus neergeschoten op de parking, vlakbij zijn auto, die reed met een Rolls Royce, en die had ook een chauffeur. Na een uitzending, interview op de openbare zender, geloof ik. Oké. Okay. Begin jaren 80 had ik van Cotton & De Bee, een van die typetjes, en die hadden, dat waren een soort van rechtse ondernemers, en die hadden een eigen partij opgericht, de tegenpartij, samen voor onszelf, dus iedereen voor zijn eigen. En op den duur waren ze dat typetje beu, die twee typetjes beu, en ze laten die, dat was ergens begin jaren 80, eindigen met dat die een interview geven in de Hilversum-studio's. En op de parking wordt hun leider neergeknald. En je ziet dus die Pontiac Firebird met wit leer. En ik weet, want mijn vader had ook zo'n Pontiac Firebird. Die zat dus met een geopende deur op een parking en dus dat lijk ligt er dan naast. Allee, dat was niet echt, hè, dat was fictie. Hè? Dat was van Cotton & De Bee 3 of 84. Maar hoe toekomstvoorspellend was dat niet? En de tegenpartij, die hadden ook in 1981 zo'n soort van carnavalshit. Ik vind dat wel grappig. Dus van Cotton & De Bee dus. En ik kon dat toch even laten horen. Hier gaan we dan.

0: Ik wou eigenlijk een ander nummer van hen laten horen, maar dit was ook... ik weet niet hoe dat het is opgevallen, geen gezeik, iedereen rijk. Dat was een slogan van Rossum, begin... Wanneer was dat? Van Rossum met zijn politieke... Eind jaren 90 denk ik dat dat was. Dus je weet waarom de mosterd heeft gehaald, hè? Hier, bij Van Koten en de Bie, geen gezeik, iedereen rijk. Het volgende nummertje is Amsterdams... Want de tegenpartij, dat waren ze Brabant, waren zo Brabanders, hè? Allee, die typetjes. Dat waren geen echte Randstad-Nederlanders. Dat waren Brabanders of misschien zelfs Limburgers. En in Holland is er zo'n mopje Belg. Oh, het is 10 uur. Oh, ik moet stoppen. Belg, ben eerst Limburger geweest. Bon, onze opvolger staat te popelen. Het is 10:05. Pardon, 24 seconden. En ik doe de microfoon nu dicht. 3, 2, 1. Lukt het?
1: Ja, dankjewel, dankjewel, dankjewel.
0: Excuses.
1: Nee, geen probleem, jong. Wij vertrekken graag. Met de fiets gaan wij op stap door Antwerpen het komende uur. Want Stijn Wens is hier en dat is hoog bezoek. Dat is niet de eerste keer, Stijn, dat jij hier bent. Maar misschien wel de vierde keer of de vijfde keer in heel die carrière van mij van de radio maken.
2: Maar die lange carrière. Die carrière is hoger dan mijn lengte van het hoge bezoek.
1: In ieder geval, wederom welkom en dat belooft.

0: Zo, dat was de Morendans, Stijn. Dat was de muziek van de 16e eeuw hier in Antwerpen.
1: De Gouden Eeuw.
0: De Gouden Eeuw, ja. Dat was,
1: dat was eigenlijk maar 30 jaar. Ik heb het eens nagekeken. Dus,
0: ah ja?
1: Ja.
0: Dus, ze hebben dat wel overdreven.
1: Ja, inderdaad.
0: De N-VA was toen ook aan de macht.
1: Het was nogal een lange aanloop en het was nogal plots gedaan. En de Gouden Eeuw was eigenlijk gewoon...
0: Ja.
2: Er was toen ook al een beetje post-truth.
1: Inderdaad.
0: Ja. Zeg, was er toen al iets wat ze fiets noemden?
1: Nee. Ja, nee. Ik had zo wel iets met wielen, met zo, waar je kon opzitten en dan zo...
0: Trappen zelfs.
1: Trappen, maar dat was nog niet echt... De fiets is eigenlijk pas echt doorgebroken op het moment dat ze dus een ketting en een trapper hadden. Ja, en echt een ketting al uit te willen.
0: En weet jij welk jaar dat we dan spreken?
1: Nee. Dus, ik denk, ja, ergens in de 19e eeuw.
0: Echt waar? De fiets is zo jong. Dat kun je toch niet inbeelden?
1: Ja, wel van die loopfietsen en zo, en van die andere, met trappers op de voorwielen en zo, maar dat was allemaal nog niet zo... Ja.
0: Ah zo, dus ja. die fietsen met dat groot voorwiel en dat klein achterwielje?
1: Ja, dat is 19e eeuw, hè. Maar dan daarvoor had je nog zo houten dingen en zo, karrewielen, waar ze dan trappers hadden opgezet en zo. Ja. Maar daar ging je eigenlijk niet vooruit. Maar vanaf dat je die trap als in het midden had, met dan een aandrijving naar het achterwiel, dan werd dat echt... Je verrast me wel een beetje, hè. Ik had dat moeten voorbereiden.
0: Ah, wel, ik denk dat voor volgende keer, dan is de historie van de fiets.
1: Ja,
0: hoe zit dat in? Want wie is die? Is dat meneer Ketting die dan...
1: Ja, wat heel mooi is, ja, eigenlijk aan heel dat fietsverhaal, is dat de fietsen... eigenlijk zijn de vrouwen, eigenlijk, die zijn er eigenlijk mee begonnen.
0: Mm.
1: En die hadden natuurlijk altijd een rok aan, van die lange kleedjes en rokken. En dat was super ambetant om mee te fietsen. En die zijn dan eigenlijk broeken beginnen dragen. En dus de fiets is eigenlijk een heel belangrijke schakel geweest in de emancipatie van de...
0: Oh, oké. Okay.
1: Ja. Dus, geweldig. Ja.
2: Dat ging hand in hand.
1: Ja.
2: Oké.
1: Okay. Ja. Dus en dan, ja, vandaag zie je dat nog altijd. Hè. Er zijn meer vrouwen die fietsen dan mannen die fietsen.
0: Mm-hmm.
1: En ja, dat is eigenlijk wel... dat is altijd een goede indicator als je veel vrouwen ziet fietsen. Dat wil zeggen dat je stad... dat de stad veilig is en comfortabel en goed om op te fietsen. Ja.
0: Dus die mannen die hebben dan die namen eerst het paard dan?
1: De koets
0: en het paard. En dat is nu de auto.
1: Ja, in het begin was dat fietsen ook wel een beetje bourgeois. Allee, dat was zo wat...
0: Even de happy few.
2: Maar de voorloper was een soort trottinet.
1: Inderdaad, ja, daar heb ik nog van die trottinette.
0: Kijk eens, volgens mij is er een hele studie die openlegt, dat jij eventueel de historie van fietsen in Antwerpen.
1: Want je had ook elektrische steppen, dat bestond 150 jaar geleden ook al, hè. Dus dat is echt ongelooflijk, ja. Dus dat is, die hebben ze terug afgevoerd. maar
2: misschien ontwikkelt de geschiedenis zich dan toch een beetje cyclisch.
1: Ja, wie weet.
0: Van die steppen gesproken, gaan we daar meningen over spuwen? Of zijn we daar blij mee?
1: Ja, binnen de fietscommunity was er eerst een beetje een soort... een soort aversie tegen die steps.
0: Ja.
1: Maar ja, eigenlijk mogen wij niet naar die, als fietsers niet naar die steppers kijken, als de automobilisten naar fietsers kijken. En wij moeten ons daar
0: verdraagzaam zijn.
1: Ja. Wat je wel ziet is dat die steppen eigenlijk een oplossing is voor een aantal sociale lagen in onze bevolking,
0: ja,
1: waar dat die step er wel voor zorgt dat mensen zich beter kunnen en vlotter kunnen bewegen. Dus dat is toch een gap die wordt ingevuld nu, dankzij die elektrische steps.
0: Ja.
1: En dus dat was de reformen die mensen op een andere manier in de plan trekken. En, dus dat is wel goed dat die mobiliteitsarmoede een beetje is afgenomen door de komst van die step. Ja.
0: Ja. Goed, beste luisteraars, goedemorgen. Wij zijn van Antwerpies en wij hebben bij ons de gast vandaag, Stijn Wens. En Stijn Wens, die komt op, is Antwerpenaar, en komt op voor de fiets. En we gaan eerst een jingle draaien en dan gaan we u verder toelichten wat je allemaal mee bezig bent, Stijn.

0: Natuurlijk met fietsbel.
1: Zo, dat is de jingle een beetje voor van de Critical Mass Bike Ride, hè?
2: Inderdaad.
1: Voor de mensen die nog nooit op de laatste vrijdag van de maand mee zijn gefietst, zou ik zeggen, gaat jij ze uitnodigen?
2: Ja, kom af, dames en heren. Dus kom allemaal af, elke laatste vrijdag van de maand op het Theaterplein. Be there on the Theater Square. 18 uur. Fietsen wij door de stad een uurtje. En dat is heel tof, want wij krijgen professionele politiebegeleiding. Dat wil zeggen dat wij aan geen enkel verkeerslicht moeten stoppen. En dat wil zeggen dat dan kan je eens voelen hoe ver je kan fietsen op een uurtje, als je nergens niet moet wachten.
1: Ja, het is dus, er wordt vertrokken aan het Theaterplein.
2: Ja.
1: En er wordt daar ook aangekomen.
2: Inderdaad.
1: Dus, en het is een uurtje, dus het is niet lang.
2: Nee.
1: En gevoelt u de koning te rijk op uw fiets door de stad? Want de baan wordt vrijgemaakt.
2: Absoluut.
1: En je kunt dus vrij fietsen samen met collega's, fietsers.
2: Met collega's en vrienden en familie. Dus je kunt echt een uurtje genieten van de stad.
1: Mm-hmm.
2: Midden in de avondspits van de vrijdag.
1: Het is altijd een andere route die wordt uitgestippeld?
2: Ja, dus ik probeer zo wat, de doelgroep. Dus in het centrum van de stad wonen eigenlijk al heel veel fietsers. Heel veel mensen die als hun hoofdtransportmiddel een fiets hebben.
1: Mm-hmm.
2: Vanaf dat je eigenlijk de single, buiten de single, is dat helemaal omgekeerd. Daar gebruiken de meeste mensen hun wagen als hoofdverplaatsingsmiddel. En dat is eigenlijk mijn doelgroep. Dus ik probeer altijd toch vanuit het Theaterplein op een gegeven moment die single over te steken. Om daar ook aan de mensen in de pampas, gelijk als ze zeggen hier in de stad, om die te overtuigen en te besmetten met ons fietsvirus.
1: Ja.
3: Er is dus een scheiding intramuros, extramuros.
2: Inderdaad, ja, dat klopt. Ja,
3: buiten de single in de ring, daar...
2: En hoe verder dat je weggaat van de stad, dus die regio, die is eigenlijk nog heel autocentrisch, gelijk als ze zeggen.
3: Daar is echt het wingewest voor jou.
2: Ja, inderdaad. En die, niet alleen voor mij, ook voor... Voor de mobiliteit en de stad en de vooruitgang van de stad is dat cruciaal dat die mensen van gedacht veranderen.
3: Mm-hmm.
2: Maar dat is een zeer moeilijke opdracht waar dat de overheid op dit moment niet in slaagt om die te overtuigen te verleiden om op grote schaal van vervoersmodi te veranderen.
1: Nou, doen ze wel genoeg hun best?
2: Dat vraag ik mij soms ook af, ja.
3: Zeg maar, zit de elektrische fiets niet serieus in de lift?
2: Want je ziet meer en meer mensen met de elektrische fiets rijden. Maar dat is in het geheel van alle verplaatsingen, dat is wel enorm toegenomen, maar dat is niet om te zeggen van amai. We zijn hier in heel de vervoersregio Antwerpen nu massaal beginnen fietsen.
3: Het valt gewoon op.
2: Ja, het valt, Het is, maar het is, allee, als je 's morgens met een elektrische fiets over een van de bruggen van onze ring rijdt, dan zie je dat er nog altijd een probleem is. Hè. Elke moment van de dag.
1: Staat het autoverkeer stil?
2: Ja, voilà. Ja. En als het autoverkeer stilstaat, dan beginnen die mensen hun weg te zoeken op een andere manier in hun auto. Die beginnen dan op de single te rijden of die denken van ik rij even langs de kaaien of ik rij... En die, dus dan loopt eigenlijk op een duur loopt alles vast eigenlijk.
1: Mm-hmm. Wat de kaaien betreft, het initiatief om die tunnel te maken onder de suikerij, die is ondertussen afgewend, hè?
2: Ja, ik denk dat zo'n beetje een soort... Een onderhandelingsitem was dat ze hadden klaargelegd voor de verkiezingen.
1: Mm-hmm.
2: In positie hadden gezet zodanig dat ze dat dan konden laten vallen in de onderhandelingen.
1: Oh god.
2: Ja, ik denk dat dat zoiets geweest is, want het is eigenlijk een crazy idee.
1: Ja.
2: Vanaf de eerste dag al. Dus,
1: het idee was eigenlijk om verkeer te kunnen langs daar leiden, als het ware. Hè?
2: Ja, dat is nu nog altijd, hè, maar ze wouden eigenlijk... Ja, er is eigenlijk in Antwerpen een heel grote afstand tussen de stad en de rivier. En ze willen eigenlijk die rivier dichter bij de stad brengen.
1: Mm-hmm.
2: En dat kun je doen door pleinen aan te leggen. Maar dan zit die kaaiweg natuurlijk enorm in de weg.
1: Ja.
2: En dan dachten ze van, een tunnel is dan de oplossing. Maar de knip is natuurlijk de oplossing. En die tunnel, dat is een crazy idee, zeker op die plaats. Omdat daar zitten heel veel ondergrondse vesten nog. En dat is een gigantisch kostelijk grapje om daar een tunnel te gaan bouwen. Ja.
1: Dat doet mij denken aan die uitspraak, the city, close it for cars and the magic happens.
2: Inderdaad, dat is heel grappig. Ja. Dus ja, als je iets wilt, als je wilt dat er iets gebeurt, dan moet je het gewoon doen. En dan gebeurt het. Allee, dus dat is heel simpel. En zo is dat dus ook met mobiliteit. Hè. Als je in een barreel zit, in het begin van de straat, dan rijden er geen auto's niet meer door die straat. Allee. En zo simpel is het eigenlijk.
1: Ja. Ja.
2: En dan in het begin hebben we wat mensen die zagen, maar als je dan 2 jaar later aan die mensen vraagt, zullen we een barreel terug open doen? Dan voelt niemand dat nog, natuurlijk. En maar dat heeft wel een tijd nodig. Dat duurt een tijd, ja.
1: Ja. En ja. Daarvoor zijn, ja, zijn een aantal vooruitstrevend denkende mensen nodig om dat beleid
2: dat er regelmatig verkiezingen zijn en dat dat dus een tijd nodig heeft en dat je dus al redelijk snel nadat je verkozen bent zo'n dingen moet doen om dat te kunnen cashen met de volgende verkiezingen. En dus, ja.
1: Ja. Zit er een politieker in nu, Stijn?
2: Nee, dat denk ik niet. Nee.
1: Denk je niet stiekem van, ik moet mij hier in dat politiek bedrijf smijten?
2: Helemaal niks voor mij is. Ik denk dat ik heel snel heel verdrietig zou worden. Ja. Ik doe het veel liever op deze manier. Nu kan ik me amuseren. En
1: je moet natuurlijk een beetje opportunist zijn, hè? Als je in de politiek gaat.
2: Opportunist, ja. Ik denk dat je vooral... best niet te veel ideeën hebben, eigenlijk.
1: Ah, zo.
2: Maar luisteren naar de ideeën van andere mensen. En daar dan kijken wie dat de meest dezelfde ideeën heeft. En daarna vergaan, zodat je de volgende keer terug. Ja,
1: dus opportunist, hè, met andere woorden.
2: Inderdaad.
3: Maar er raken veel af, hè.
2: Ja, er zijn...
3: In de gemeenteraden inderdaad. Is nu weer iemand afgehaakt in Hemiksem.
2: Ja, er zijn...
3: Een groene schepen die het niet meer zag zitten. De toxische werksfeer.
2: Ja, dat is verschrikkelijk. Ja. Je moet dat zeker eens doen. Hè. Je kunt dat online volgen in de gemeenteraad. Ja. Dat is echt hilarisch. Dat
1: doet mij denken aan... onlangs was ik in de kringwinkel en er was een boek geschreven door het kindermeisje die daar in die bunker was waar Hitler leefde.
2: Oh ja.
1: En die had dus van heel kort bij gezien hoe Hitler was eigenlijk, hè, gedurende een heel aantal jaren. En dan dacht ik van eigenlijk is dat wel interessant om dat boek te lezen. Maar ik dacht van, nee, ik ga dat toch niet meepakken. Want dan heb je zo... Hitler komt dan zo nabij. Hè. Die ligt dan naast je bed eigenlijk. Dat kun je toch niet... Maar langs aan de andere kant...
3: Waarom moet je dan naast je bed liggen?
2: Ja, ik zou dat in je bed liggen. Man.
1: Ja. Hitler, nee, je moet in de keuken blijven. Zo. Ja.
2: Maar mij mooi die al lezen wat je
1: dus boek ik heb dat boek dan toch niet meegenomen. Alhoewel ik daar toch achteraf moet ik stiekem toegeven dat ik wel een paar keer aan gedacht heb. Van ja, je zou toch...
3: Ligt dat op je pingpongtafel of zo?
2: Ja.
1: Ga jij het voorlezen misschien voor mij?
2: Of voor ons? Je bij flasje wel...
1: Ja, maar nee, we waren over opportunisten bezig en dingen. Maar we gaan terug. We komen terug naar Oya Velo.
2: Ja, maar ik wou even nog eens zeggen. Dus het voordeel van dat opportunisme is als je zorgt dat de mensen allemaal meer fietsen willen en meer... leefkwaliteit in een stad, dan zal de politiek daar ook naar handelen. Hè? Dus je moet als je de dingen wilt veranderen, moet je misschien gewoon de kiezers overtuigen en niet zelf in de politiek gaan, maar gewoon als activist of als...
1: Daar op die plek voel jij je meer thuis. Hè?
2: Ja, inderdaad. Ja.
3: Dus je hebt precies politici. Zo. Wij begonnen gewoon af te wijken van het onderwerp.
2: Inderdaad, klopt.
1: Er zitten vreemde figuren in ons allemaal. Hè. We hebben een 12-tal persoonlijkheden, hè, elk van ons.
2: Ja, dus, ja, inderdaad. Maar die Oya Velo, dat is wel iets heel speciaals, iets heel mooi, waar ik eigenlijk wel trots op ben.
1: Mm-hmm, vertel.
2: Dus ik had eigenlijk moeten vragen om een K3-nummer voor te bereiden.
1: Ik kan het nog opzoeken natuurlijk.
2: Ja, dat is oké. Misschien voor een beetje K3 in de sfeer te komen.
1: Ja. Kun je het misschien zingen of zo?
2: Oya Lele, dat is een bekend nummer van K3.
1: Ja, iedereen kent het, dat is genoeg. Dus, ja.
2: En dus op 29 mei is er een groot concert van K3 in het vroegere Sportpaleis. Dat heet nu de AFAS Dome.
1: Ja, leuke naam, hè? Ja. AFAS Dome.
2: Ik weet niet wat AFAS wat dat is eigenlijk.
1: Ja, wel, dat is de broer van PFAS, niet? Is dat?
2: Ah, nee. Volgens mij is dat iets met verzekeringen of zoiets. Of met. Ik weet het niet. Of een, wat is dat, weet jij dan?
1: Nee, dus als je PFAS in je lijf hebt, dan kun je bij AFAS terecht voor een vergoeding.
2: Van AFAS, ja, ik weet het niet. In ieder geval, De AFAS Dome, die zitten eigenlijk met een hele grote uitdaging, omdat die, er gaan nog 10 jaar werken aan de ring en zo. Mm-hmm. En het is eigenlijk helemaal niet zo evident om met een auto naar de AFAS Dome te komen.
1: Oh, oké. Okay. Ik hoor het al aankomen.
2: Ja, dus er zit heel veel druk op die wijken daar rond, op die verkeersafwikkeling.
1: Ja.
2: En die zijn eigenlijk aan het nadenken, hoe kunnen wij die hier oplossen? En het openbaar vervoer is ook, wordt ook enorm... het lijkt voor mij wel alsof het gesaboteerd wordt eigenlijk, maar het werkt niet goed. En als je na een concert in de AFAS Dome naar de tram gaat, dat is gewoon dat is bijna een deportatie of zoiets. Dat is echt... er stonden allemaal van die mannen met fluo vestjes die je zo opjutten om te wachten of om door te lopen. Dat is echt...
1: Niet fijn eigenlijk.
2: Nee,
1: dat
2: is echt niet fijn. Ja, en dus die mensen die willen... Ik vind het een mooi voorbeeld als je naar Disneyland Parijs gaat bijvoorbeeld. Vanaf dat je daar uit je auto stapt, zit je eigenlijk mm-hmm. al in de experience. Ook al moet je nog 3 kwartier wandelen tot aan de ingang. Je zit eigenlijk al in de experience. Hè? Dus vanaf dat je uitstapt, zit je in de beleving van het... Je zit in een gedesigned concept. En dat willen ze eigenlijk daar aan de AFAS Dome ook doen. Dus ze willen eigenlijk mensen meer... vanaf dat een voordeur uitgaan eigenlijk al in de sfeer komen van het concert. En dus ja, dat is zo een parkeerplaats zoeken en al die hassle en zo is echt enorm. Ja, je komt eigenlijk helemaal gestrest aan op die plek. En ook daarna wil je snel terug weg, want je wilt er zo snel mogelijk weg uit die chaos. En dus ze willen dat eigenlijk allemaal wat meer gaan designen en door meer een experience van maken. Dus ze willen meer mensen overtuigen om met de fiets of met alternatieve vervoer naar daar te komen.
1: Ja.
2: En dat steun ik, dat vind ik een fantastisch idee. Dat is ook hetgeen wat er moet gebeuren.
1: Ja.
2: Dus ik wil dat keihard steunen.
1: Uh-huh.
2: De 29e mei, dan is het een speciale Critical Mass Edition, namelijk een Oya Velo editie.
1: Okay.
2: En dan fietsen wij van het Theaterplein, waar ook een eventlocatie is van dezelfde organisatie van Beat. Die hebben daar ook de Stadsschouwburg, waar zij concerten doen. Fietsen wij eigenlijk naar de AFAS Dome. En het is helemaal in de K3-sfeer. Dus we gaan K3-muziek spelen en we roepen de mensen op om zich te verkleden. En we maken er gewoon een groot fietsfeest van, richting AFAS Dome. En dan met de mensen die niet naar het concert gaan, fietsen we daarna terug naar de Theaterplein.
1: Aha, voilà. Heel fijn.
2: Ja.
1: Dus dat is voor de luisteraar die het niet hebben gehoord, 29 mei.
2: Ja,
1: kan u dus op het Theaterplein vertrekken.
2: Ja,
1: kom verkleed als een K3.
3: K3.
2: Ja,
1: het wordt een avontuur. En is de politie daarmee akkoord die jullie gaan begeleiden, dat jullie dan langs die drukke massa
2: gaan passeren? Ja, die gaan dat helemaal fixen. Hè? Die doen dat heel goed. Hè? Dat is echt cool. Ik heb de indruk dat die dat zelf echt ook heel leuk vinden om te doen.
1: Ja.
2: Dat zijn allemaal dus politieagenten op de fiets.
1: Ja,
2: en
1: ja.
2: Die begeleiden ons. En dat is elke maand.
1: Je hebt daar een goed contact mee.
2: Wij bespreken de route. En zij zeggen ook, bijvoorbeeld in de winter, dan is het eigenlijk al donker. En dan is het wel de bedoeling dat elke fiets een fietslicht heeft en zo van die dingen. Dus we proberen ook op die manier
1: te sensibiliseren.
2: En er is eigenlijk wel een goed tof contact. Dat is ooit anders geweest. Maar sinds dat fietsteam van de politie dat doet, is dat echt wel tof. Dat verloopt goed. Ja,
1: ja, ja,
3: ja. Ja, de AFAS Dome. Ja, vroeger zag ik altijd zo keiveel mensen in tram 3 die van het Sportpaleis kwamen. Dan zaten die tram 3's bomvol, maar dat gaat nu ook niet mee natuurlijk.
2: Nee, inderdaad. Dus
3: de metro tunnel is gesloten.
2: Inderdaad. Ja, dat is een bijkomtisch sabotage ding. Dus vroeger dan parkeerden mensen inderdaad, bijvoorbeeld mensen die van het Oost-Vlaanderen of zo kwamen, die parkeerden dan in de Park and Ride. En die pakten dan daar een tram en die reden dan zo naar het Sportpaleis.
1: Ah ja, dat kan dus niet meer, de komende zoveel maanden.
2: Ja, ja, dat kan niet meer, dus dat is echt een chaos. Ja. Hè.
1: Ja. Want in Park and Ride, daar heb jij het voor de sluiting van de metro ook al eens gaan kijken en gezien dat daar vrij leeg is, kwestie van wat daar staat van auto's.
2: Ja, inderdaad. Dus, je zit in je auto, je kent Antwerpen niet en je rijdt Antwerpen, dus je volgt gewoon de pijlen Antwerpen Centrum. Hè? Of je zet je routeplanner op Antwerpen en je komt gewoon hier in de stad
1: terecht. Dus het zou beter aangeduid moeten zijn op de uitstraden.
2: Ja, er zijn steden in Frankrijk, als je centrum volgt, dan kom je op beperking uit. Hè? Dat is, zo moet het eigenlijk zijn. Hè?
3: Maar het is wel zo, Stef, bij grote evenementen staan er wel veel auto's in.
2: Ja, toch. Als het echt zo kopjes per ja. Mensen hebben hun lesje wel geleerd ondertussen, zo met kerstmis of zoiets, dan... Maar dat is zeker niet elke dag. Ja. Ja. Ik heb nog heel veel mensen die de stad inrijden met hun auto. Zeker van buiten, alleen niet geen mensen die in de stad wonen, maar mensen die echt van buiten komen, toeristen en bezoekers.
1: Is dat nu al van kracht dat, dat de metro niet meer rijdt?
2: Ja, die is...
3: Sinds 4 maanden.
2: Ja.
1: Dus jij hebt er al mee te maken. Rafa, merkte jij meer drukte op de andere invalswegen?
3: Zeker, de veerboot is echt druk. Ze hebben nu eigenlijk... een ingang en een uitgang gemaakt. Dus ik was zo dom te proberen langs de ingang te gaan, maar dat ging dus niet. Iemand wees mij terecht, nee, daar is de uitgang. En ik zag het zo ineens, ik mag hier niet op.
1: Nou. En de boten zijn drukker, maar er is ook meer frequentie in overvaart, of?
3: Ja, want ik was dus gisteren, ik had zo rond 4 uur in de namiddag, had ik de veerboot naar rechteroever gepakt. En dan zag ik daar echt dromen scholieren langs die ingang gaan. En daarom werd ik zeker terecht.

0: echt wel willen. Dat is ook een soort medaille die je dan...
1: op je palmares kunt schrijven. Maar, op je opportunistische palmares. Ik ben
0: al 12 jaar bezig en dat zou toch wel schoon zijn dat hem op een gegeven moment kan afsluiten met zo'n iconisch kunstwerk in de stad.
2: Maar wordt dat alleen een fietsbrug?
0: Een fiets- en voetgangersbrug, ja.
2: Oké, want dat is dan toch wel heel duur.
0: Dat is 225 miljoen. Ja. Maar er wordt elk jaar
1: om
0: meer,
1: te beginnen.
0: Ja, dus er wordt elk jaar meer aan fietsinfrastructuur uitgegeven. Uh-huh. En als je dan zo van die grote kunstwerken hebt, dat is wel handig, want dan is dat budget. Allee, dan moet je niet te veel fietspaden verharden of aanpassen.
2: Ja, ja, ja.
0: Dan maak je gewoon één brug en dan kun je zeggen, we hebben 300 miljoen uitgegeven aan fietsinfrastructuur. Dus dat is op zich wel een gemakkelijke manier om... Mm-hmm. om allee, veel
2: dat budget, ook,
0: dat budget gewoon zo, op te maken en te zeggen van, kijk eens hoeveel dat wij aan fietsen uitgeven.
2: Ja, dat doet de NVA graag ook zo in stenen investeren.
0: Ja.
2: Maar ja, dat is natuurlijk, soms moet je dan echt lang wachten, want die brug die kan niet altijd functioneel zijn. Hè. Die moet dan
0: opkomen. Ter hoogte van waar die fietsbrug komt, vraagt de waterwegen, dus de mensen, de overheid die onze waterwegen beheert, die vragen daar een vrije doorvaarthoogte van 70 meter.
2: Mm.
0: En dus dat wil zeggen dat je daar geen, ook al kun je, maak je een hele hoge brug, en je kunt geen brug maken van 70 meter, dus je gaat die moeten open doen aan het toe, zodanig dat er dus echt grote stukken door kunnen. En zij denken dat ongeveer 1 à 2 keer per dag gaat staan, maar zo'n brugopening is heel technisch, omdat de boten die de bocht van de Schelde nemen, die kunnen eigenlijk, die moeten eigenlijk zeker weten dat ze door kunnen ter hoogte van het zuid, want anders vanaf dat die in die bocht zitten, kunnen die eigenlijk geen manoeuvres meer doen om te zorgen dat het misloopt.
2: Nee, ja.
0: Dus die moeten eigenlijk daar al beslissen van, ik stop, ik ga beginnen te remmen, of ik ga draaien, of ik weet niet wat. Dus die moeten eigenlijk, daarom dat die brug eigenlijk lang op voorhand moet openstaan voordat die een boot kan komen eigenlijk.
2: Ah, ja, ja, ja. Ja.
0: En dat maakt dus inderdaad dat je wachttijden hebt van een uur, anderhalf uur. En ze zeggen dan van ja...
2: Een uur, anderhalf uur.
0: Opening, dus dat die brug open gaat staan. Hè? Dat een uur, anderhalf uur gaat staan. Maar ze gaan daarmee apps werken, dat je dat op voorhand kunt zien. Zodanig dat als je elke morgen over die brug fietst, dat je op voorhand kunt plannen van, ik ga morgen vroeg gaat de brug openstaan, dus ik ga dan op de drukke boot zitten of ik ga dan door een tunnel fietsen.
2: Met openstaan bedoelde dat je er niet over kunt rijden.
0: Ja, inderdaad, dat is ook wel grappig. Je hebt dat is ook zoiets, dat zit, zelfs die problematiek zit in onze woordenschat, in ons vocabulaire, zit daar ingebakken. Hè? Dus een brug die openstaat, dat is eigenlijk, wat is dat eigenlijk? Dat is een brug die gesloten is eigenlijk. Hè? Als je een fietser bent, maar als je een boot bent, is dat tof, hè, dat een brug openstaat.
2: Ja.
0: Dus dat is, ik heb dat ook met straten bijvoorbeeld. Ik heb misschien een leuk bruggetje naar de Open Stratendag. Ja. Hè? Dus wij organiseren met een aantal mensen de Open Stratendag in september. En hetgeen wat wij doen is, wij zetten een barreel in het begin van de straat. En,
1: de straat gaat toe.
0: En wij openen de straat.
1: Mm-hmm.
0: Ja, dus dat is iets om over na te denken. Hè. Dat...
2: Ja, waarom niet gewoon een elektrische veerboot, vraag ik mij af.
0: Ik weet niet of dat elektrisch überhaupt kan, omdat de Schelde is heel harde stromingen.
2: Aha.
0: Ik weet niet of dat zo'n elektrische motor krachtig genoeg is om zo'n boot, want dat is echt niet simpel. Dat is geen sinecure om hier gewoon naar de overkant te varen.
1: Mm-hmm.
0: Wat je ook hebt, er zit 6 meter getijdenverschil op onze rivier. Dat maakt dat mensen met kinderen, met bakfietsen, met zware dingen op hun fiets, dat soms niet simpel is om op een veilige manier beneden te geraken als het laag tij is.
2: Mm-hmm.
0: Dus ik ken mensen die dat niet durven met kinderen bijvoorbeeld, als het echt laag tij is, om dan langs die vlakte naar beneden te gaan.
2: Okay.
0: Ja. Dus dat is ook iets dat... Ja, dat maakt dat niet zo inclusief eigenlijk.
2: Een kabelbaan, dat is ook al iets
0: gereden. Ja, een kabelbaan dat werd echt weggelachen. Ik heb ook bij die... dat is heel grappig eigenlijk. Dus er was een soort werkbank georganiseerd. En die werkbank die heette Werkbank Fietsbrug. En daarin gingen we dan beslissen wat dat we gingen doen. Een kabelbaan, een brug of een veerboot. En maar die werkbank, dat is gelijk als je de pizza werkgroep hebt en je gaat beslissen wat je gaat eten. Allee, dat is gewoon hilarisch. En maar die heette dus Werkbank Fietsbrug. Dus het was heel duidelijk al op voorhand. En daar was dan een studiebureau die een rapport heeft gemaakt waar een

0: de onderzoeker die dat rapport geschreven heeft, heeft er zelfs zijn naam niet onder gezet. Maar dat is eigenlijk een lachwekkend rapport waarin er een aantal afwegingen zitten tussen de verschillende manieren om de Schelde te kruisen. En ja, dus de fietsbrug kwam daar als beste uit. Uh-huh. Maar dat is eigenlijk, ja...
1: Ja. Ik doe me denken aan het boek dat Koen Kennis heeft geschreven, waarin dat hij ook in de inleiding dan... zegt van, we gaan hier revolutionair alles aanpakken en dan...
0: Wordt er niet veel revolutionair aangepakt.
1: En dan voor de rest van het boek is het eigenlijk heel eenzijdig.
0: Ja, klopt, ja.
2: Zeg, en waarom geen echte fietserstunnel? We hebben nu die pijp naast de Kennedy-tunnel, dat ze dan soms fietserstunnel noemen, maar ik weet dat de Fietsersbond daartegen is. Ik weet niet wat jij ervan denkt, om dat zo te noemen. Want dat is ook maar een kleine lift en zo. En soms is die dan kapot, want nu was...
1: Dat is lang aanschuiven vaak, hè?
2: De eerste dag, 4 mei, pre-metro was gesloten en er was al meteen een lift kapot in die tunnel.
0: Ja, dat is echt... Maar die tunnel, dat is eigenlijk een evacuatiekoker van de Kennedy-autotunnel. Uh-huh. En die hebben ze dan... Die staat onder onderdruk of zoiets, dan is dat die rookgassen en zo... Dat is eigenlijk een technisch stuk van de Kennedy-tunnel, maar dat is eigenlijk totaal niet ontworpen om voor fietsers in te zetten of voetgangers. En daar hebben ze gewoon, aan route parcours hebben ze dat eigenlijk beslist van ja, we gaan hier gewoon dat zo maken dat we er fietsers in kunnen steken. Maar dat is nooit niet echt zo ontworpen of zo.
1: Nee.
0: En dat is gewoon... ten eerste is dat helemaal niet gezond om daardoor te fietsen. En ten tweede is dat... dat is gewoon... Die capaciteit is gewoon hilarisch laag. Vooral ook omdat als je een brommerke hebt in Antwerpen, dus je hebt gewoon een 50cc brommerke, dan is dat de enige manier om aan de overkant te geraken.
1: Uh-huh.
0: Dus je kunt alleen maar door dat tunneltje gaan met je scooterke als je naar linkeroever wilt.
2: Zou je te voet gaan? Of met de veerboot? Mag dat niet op de veerboot?
0: Volgens mij mocht je met dat brommerkje niet op de veerboot.
2: Ah nee, inderdaad. Ik heb het al gezien. Ja, iemand die daarop probeerde te geraken, die veerboot, en dat mocht niet.
0: Ja, dus dat is... Dus mensen die het openbaar vervoer gebruiken, klagen, maar alleen zo mensen met brommerkjes, denk ik, even problematisch. Hè. Dus je kunt niet in een appartementje, in een sociale woning op linkeroever wonen en denk je, ik moet nu even voor een job in Ekeren zijn of zoiets. Een brommerkje is geen optie eigenlijk.
2: Mm-hmm. Maar je mocht niet met de brommer te voet door de voetgangerstunnel?
0: Nee, dat denk ik niet eigenlijk.
1: Dat denk ik wel.
0: Misschien te voet, als je hem echt helemaal afzet.
2: Ja.
0: Maar dat is wel echt een lang stuk. Hè.
1: Ja.
0: En dan moet je ook in de
2: lucht... weet dat je... Er was een verandering, want de Speedelex die mochten ook niet meer erdoor. Die moesten ook te voet.
0: Inderdaad. Ja.
2: Door de voetgangerstunnel.
0: Ja. Dus het is eigenlijk... Ja, je hebt ook een soort pendelbus nu, die langs door de Kennedy-tunnel rijdt, maar die staat dan mee in de file in de Kennedy-tunnel. Hè? Want je zou dan kunnen zeggen, we doen als stad een statement, we maken één van de drie rijstroken van de Kennedy-tunnel, maken we een busbaan.
1: Ja.
0: Waar dat op gebied van efficiëntie enorme winst zou zijn.
1: Ja, ja.
0: Als je een hoeveelheid mensen efficiënt wilt verplaatsen, is een busbaan echt 100 keer efficiënter dan een rijstrook. Dus er is alles voor te zeggen om daar een busbaan te maken waar alleen bussen en taxis over mogen rijden. En dan zou zo'n pendeldienst perfect, alleen goed werken. En dan zou je ook, gelijk als ze dat in de Liefkes ook kunnen doen, een fietsbus kunnen maken, hè, waar mensen hun fiets of hun brommerke op de bus zetten en dan die bus door de Kennedy-tunnel over die busbaan laten rijden. Maar dat is ook een... op deze moment zijn dat dingen die waar je... Ja, als je dat voorstelt, dan wordt gewoon... Ja, ze lachen gewoon uit. Ze zijn zoiets van, bedromer.
2: Maar met die Oosterweelverbinding komt er ook iets nieuws van fietserstunnel, dacht ik.
0: Ja, dus er is de Oosterweeltunnel. Dat is een tunnel die ze gaan bouwen ter hoogte van de Tophead vroeger en ter hoogte van Noordkasteel. Daar gaan we ook kunnen doorfietsen, maar dat is een tunnel van 2,5 kilometer.
2: Amai.
0: Ja. He, dus dat is helemaal niet te vergelijken met de voetgangerstunnel hier. Mm-hmm. Het is veel langer. En er zit wel...
1: En waar gaat die buiten komen?
0: Die vertrekt eigenlijk ter hoogte van de... Van het Noordkasteel. Alleen waar dat vroeger het Noordkasteel was. Want als je er nu komt, is het gewoon verdwenen eigenlijk.
1: Ja.
0: Hetgeen waar dat er nog van over was. He, want eigenlijk... Het Noordkasteel, het historische Noordkasteel, was een veel groter domein. Ze hebben daar ondertussen al helemaal ja, al een stuk van afgesneden, maar nu is het gewoon helemaal weg eigenlijk. En dan, dat komt eigenlijk uit, maar dat is veel verder richting stroomafwaarts, komt dat terug boven. Ja, dus dat is echt, ja, die tunnel die loopt eigenlijk op een moment zelfs bijna parallel met, allee, dus die loopt eigenlijk onder de Schelde in de stroomrichting van de rivier.
1: En dat is ook de bedding waar de auto's gaan rijden dan? Of?
0: Nee, dat is gescheiden.
1: Dat is iets anders. Vanuit, dus dat is een andere tunnel nog?
0: Ja, dat is één constructie waarin dat je eigenlijk twee keer drie rijstroken hebt. Allee, dat is een twee, ja, en een twee keer drie rijstroken denk ik, of twee keer vier rijstroken. En dan een aparte koker waar dat de fietser zit. En onder die koker waar dat de fietser zit, zit er eigenlijk een koker voor het afvoer van het water. En we weten nog allemaal van die dingen.
2: En waar kom je dan uit op Linkeroever?
0: Ja, maar als ze dat nu ontbouwen zijn, dat is echt...
2: Ietske voorbij het Sint-Annabos.
0: Ja, inderdaad. Ja, verder achter eigenlijk. Ja.
2: Toch wel.
0: Ja.
2: Ja, het is 2,5 kilometer.
1: Wie gaat die tunnel dan gebruiken? Dat zijn mensen die van Mijlselen of verder doorkomen dan?
0: Ja, heel dat Oosterweerproject is een project voor onze haven. Hè. Je hebt de grootste containertrafiek zit aan de andere kant van de rivier. Hè. Die zit op Linkeroever. Maar merendeel van de containers die hier van de boten gaan, die moeten over de rivier. Die moeten naar de andere kant. Die moeten, hè. Dus, en dat is nu, dat moet nu allemaal langs de Kennedy-tunnel of langs de Leefkezoektunnel. En dat is gewoon een capaciteitsprobleem. Dus dat moet eigenlijk, dus daarom dat ze die een tunnel maken, hè, dat mensen, de containers die van de boten gaan, dat die efficiënt naar het inland kunnen. Hè.
2: En wordt die nieuwe tunnel dan wel gezond om in te fietsen?
0: Ja, die is helemaal afgezonderd van de dier. Dat is niet hetzelfde, want je hebt in die nieuwe tunnel heb je ook in het midden een evacuatiekoker. En die is echt een logistiek, alleen een koker waar je ook een hulpdienst of zo in kan rijden als er een calamiteit is in een van die twee tunnels. Ja. Dus dat zijn eigenlijk een hoop bazen die samen in een soort cassette zitten. Want ze hebben die in stukken laten zakken. Hè. In het water, omdat er is eigenlijk weinig technologie, boortechnologie in Vlaanderen aanwezig om echt tunnels te gaan boren. En dus hebben we eigenlijk gezegd van we gaan grote betonblokken maken en we gaan die dan laten verzinken in de rivier. En dan gaan we die aan elkaar koppelen en dan hebben we een tunnel. Dat is een beetje het concept van de Oosterweeltunnel. Ja.
1: Okay,
0: we zijn allemaal heel trots op.
1: We gaan even een muziekje nog draaien.
0: Ja.
1: En dan komen we terug. Beste luisteraar, we hebben Stijn Wens op zoek. De toekomst geschreven van mobiliteit.
0: No way.

0: Zeg, er zijn nogal wat liedjes gemaakt. Ik heb dat eens even in de aanloop van onze uitzending bekeken op het internet. Ja, veel artiesten maken dus liedjes over de bicycle, de fiets. Ik heb hier nog iets staan van Luca Bloom en daar is Rafa van, toch?
1: Ja, ja.
0: En ken jij dat nummer, die zeker, acoustic zeker motorbike?
1: Al vaak gedraaid. Ook verschillende keren live gezien.
0: Oké, okay, dus dan kunnen we misschien straks, als er nog tijd is, nog spelen, die acoustic motorbike.
2: Ik begrijp eigenlijk wel dat mensen, dat artiesten geïnspireerd geraken. Of die er zo fan van zijn. Omdat, dat is heel tof. Als je statisch zit, dan werken je hersenen op een andere manier dan je beweegt. Dus heel veel goede ideeën. Of inspiratie komt als je aan het bewegen bent. Hè? Ja. Dus als je met je handen iets aan het doen bent. En dus ja, fietsen is echt fantastisch. Hè? Als je fietst naar je werk of je fietst naar je atelier of je fietst naar Radio Centraal. Je hebt ideeën. Je krijgt ideeën gewoon omdat je lichaam op een andere manier functioneert. Dat is een heel toffe combinatie. En ja, creatieve mensen die hebben dat wel door. De deur van ja, als ik hier blijf zitten, dan gaat er niks gebeuren. En die gaan gewoon naar buiten. En dan zijn die aan het stappen of aan het fietsen of en die krijgen een idee.
0: Ja, zo heb jij al verre tochten gemaakt, hè, met je fiets. En ook samen met companen die ijveren voor het fietsverkeer.
2: Ja, heel leuk. Hè. Fietsreizen is heel tof. Hè. Dus, omdat dat een heel... de ruimte is heel toegankelijk. Hè. Je evolueert traag. Maar niet te traag. Hè. Als je stapt, vind ik het iets te traag. Maar als je op fietsreis gaat, kun je 100, 120 kilometer per dag fietsen. En je ziet eigenlijk de mentaliteit van de mensen voelt veranderen. Je voelt de sfeer van de dorpen waar je doorfietst. Je voelt veel meer de evolutie. Dus als je een lange tijd gaat fietsen, je fietst bijvoorbeeld naar Zuid-Frankrijk of zo, dan voel je echt die streken, die verschillen. Ja. En terwijl als je gewoon naar het zuiden rijdt met mijn auto, dan kom je gewoon, dat is een dag rijden en je zei aan de Middellandse Zee, maar je hebt dat niet gevoeld. Ja. En dan is dat ook een beetje een cultuurclash. Als je er dan komt, moet je er zo even in komen. Terwijl als je aan het fietsen bent, dan kom je aan de Middellandse Zee aan en dat is helemaal anders.
0: Staat er iets in de stijgers, kwestie van fietstrips?
2: Ja, ik kon zeker nog wat fietsen, maar nu niet echt... ik heb niet echt gigantische plannen of zo op dit moment, fietsplannen. Maar ja, ik kon regelmatig, want ik zo eens een paar dagen fietsen.
0: Ja, ja. Er is wel, want ik heb even gekeken op bij de Fietsersbond. Ja. Er is van alles te doen in de komende, op het einde van de maand. Wat is het nu weer? Wacht, hè? Een dag voor de speedpedelec op 9 mei.
2: Ja. Ja, er is natuurlijk, dus er is heel veel ontgebeuren. Er komen veel nieuwe soorten vervoersmodi bij. En die gaan misschien niet allemaal overleven, maar die zijn nu allemaal wel bezig. Hè. En je hebt die steps, je hebt die elektrische fietsen, je hebt dan ook nog die fatbikes. Je hebt dan allemaal zo fenomenen.
0: Ja, het is niet allemaal...
2: En dus daar moet die moeten elkaar een beetje vinden en zo, met zijn eigen beetje zetten. En dat is inderdaad, de Fietsersbond doet dat wel goed, die proberen dat een beetje... te kaderen of zo en dan niet te veel te...
0: Want er is ook een fietscongres. En ik denk dat dat op het einde van de maand is. Kan dat?
2: Je hebt het verkeersveiligheidscongres, je hebt het fietscongres.
0: Ja. Zijn dat dingen waar je naartoe gaat? Of volgt het van afstand?
2: Ik ga proberen allemaal
0: Dus in de Fietsersbond is een vertrouwde omgeving?
2: Ja, ik ken heel wat mensen die zich engageren in de Fietsersbond. Hè. Dat is heel tof. Dat is een vrijwilligersorganisatie. Dus je hebt heel veel... je hebt eigenlijk een heel klein secretariaatje of een heel kleine kern. Die proberen om al die vrijwilligers in al die afdelingen, om die een beetje te zorgen dat die hun werking kunnen doen.
0: Ja, maar ze gaan ook straatvinken, ze gaan tellen, het verkeer tellen in de straat. En dat kunnen we allemaal nog wel meedoen, beste luisteraar, op 21 mei.
2: Inderdaad, ja.
0: Doe mee op donderdag 21 mei om 17 uur. En dat is dan gedurende een uur, telt je dan hoeveel auto's er door je straat? Of alle soorten verkeers...
2: Wij wonen met Antwerpen, zitten wij in de vervoersregio Antwerpen. En je hebt de grote Oosterweelproject, en dat gaat eigenlijk...
0: De kathedraal, heb ik dan gelezen. De nieuwe kathedraal.
2: Dat is toch hilarisch.
0: Het is waar.
2: Ja. De kathedraal heeft... ik weet niet hoe lang dat geduurd heeft, maar dat was een ongelooflijke uit budget gegaan. Er is dan uiteindelijk een of andere buitenlandse overheerser die dan gezegd heeft van, allee, kom, ik zal het wel betalen. En Napoleon heeft dan gezegd van, allee, kom... Ja. Dus de, allee, dat je dat dan vergelijkt met... Ja, dus dat zegt al veel, vind ik.
0: Ja, dat zegt heel veel over onze tijd.
2: Ja, kathedraalbouwers. Ja.
0: Ja.
2: Maar ik was dan... Wat was ik
0: aan... Wel over dat straatvinken.
2: Ja, hè, dus die Oosterweelverbinding die gaat pas marcheren op voorwaarde dat we een modal shift hebben, hè, van 50-50. Dat wil zeggen dat je in heel de vervoersregio, hè, slechts 50% van de, van het transport en van de verplaatsingen, hè, in een auto of in een auto zitten. Ja.
0: Dus 50% moet overschakelen op een ander vervoersmiddel.
2: Ja, inderdaad. En dat is op dit moment nog totaal niet het geval. En dus op initiatief van een aantal professoren van de UA en de Universiteit Leuven, in samenwerking met Ringland, met die actiegroep, zijn ze eigenlijk beginnen tellen van kijken hoe zit die evolutie nu. En dus er wordt elk jaar, dat is nu al een aantal jaar, dat er elke jaar in mei geteld wordt.
0: Oh ja.
2: En dus nu hebben ze al een heleboel cijfermateriaal om vast te stellen dat het dus inderdaad dat het niet, eigenlijk, het gaat niet de goede richting uit. Hè. Wij zitten hier in het centrum, zitten wij wel goed, maar daarbuiten die regio, ja. En nu met die sabotages van het openbaar vervoer en die miserie dat mensen hebben om bijvoorbeeld alleen maar van linkerover naar de stad te geraken en zo, dat zorgt ervoor dat meer en meer mensen in conclusies trekken en ofwel ergens anders gaan wonen of hun leven anders beginnen organiseren. En,
1: Wat was de verhouding vorig jaar dan?
2: Dat is dus in buiten de regio zitten we nog altijd om 70% of zo. Hè. 70%. En het grappige is dat ook gewoon een belachelijk getal is. Hè. Alleen een belachelijk idee. Hè, want 50, ik tel bijvoorbeeld elk jaar in de, wat is de Vondelstraat, op Sint-Jaansplein. En daar zitten we met een juiste modal shift. Hè. Dus de modal shift klopt, maar er komen wel 40 bussen door die straat. Hè. Dus dat is gewoon, dat is een onleefbare straat eigenlijk. Je kunt daar niet wonen. Dat is niet aangenaam. Mm-hmm. Maar de modal shift is in orde. Maar okay. Ja. Dus dat is totaal... Dat is maar een getal. Hè.
0: Ja.
2: Maar eigenlijk moet je met absolute cijfers werken. Hè. Vanaf een aantal auto's en camions en bussen die door de straat komen, is het eigenlijk is de levenskwaliteit? Of is het eigenlijk is het niet meer veilig om je kinderen te laten fietsen? Ook al zijn dat dan heel veel kinderen die daar fietsen en zijn die in verhouding in de meerderheid. Vanaf dat er 37 camions doorrijden door de straat, is dat eigenlijk onverantwoord om daar kinderen te laten fietsen. Hè. Allee.
0: Ja.
2: Dus dat is maar ook maar een beetje een raar concept.
0: Ja.
2: Eigenlijk.
0: Oké, okay, dan dus op 21 mei, beste luisteraar, ja. Gaan wij om 17 uur auto's en andere weggebruikers tellen.
2: Ja, andere weggebruik, fietsers, auto's, vrachtwagens, grote vrachtwagens, bussen.
0: Ja, en dan kunnen we die informatie ook meebrengen op 29 mei naar de Critical Mass Bike Ride, de Oya Velo.
2: Ja, dat zijn...
0: En dan kunnen we daar, wat konkelfoezen tijdens die fietstrip hoeveel verkeersgebruikers we hebben geteld.
2: Mensen die tellen, die vertellen van elkaar, maar het is dus een universitair gegeven, dat wil zeggen, die cijfer, dat duurt een hele tijd voordat die helemaal geanalyseerd en verwerkt zijn.
0: Ja, ja.
2: Dus dat is zeker niet dan al beschikbaar, of daar is dat mee. Binnen een aantal maanden is er dan een persconferentie en dan worden die cijfers bekendgemaakt op een saaie presentatie en dan weet iedereen hoe slecht dat met de stand van zaken is. Maar op zich is het, wat ik heel tof vind aan tellen, aan zelf tellen, is dat mensen eigenlijk verplicht worden om een uur te kijken, zelf te kijken in hun straat van hoe is dat hier nu eigenlijk?
0: Ja, inderdaad.
2: En dat is eigenlijk voor mij is dat bijna even belangrijk dan de resultaten van die telling, is dat iemand, dat je mensen verplicht om een uur, alleen of niet verplicht, maar engageert om een uur eens te kijken. Maar, en alleen maar met de focus op verkeer en mobiliteit en beweging.
0: Ja.
2: Er is bijvoorbeeld, op Antwerpen-Noord is dat hilarisch, hoeveel mensen dat er bewegen in de straten, te voet en met allerlei vervoers.
0: Attributen.
2: Ja, ook, dat is echt ongelooflijk hoeveel mensen dat er zijn.
0: Ja.
2: En eigenlijk het aantal auto's. En,
0: dat is goed. Toen wij denken aan... Aan een paar weken geleden, toen wij voor het raam zaten, toen de Ronde van Vlaanderen dan voorbij komt. Hè.
2: Ja.
0: Dat is dan toch ook wel ik ben niet zo'n wielerfanaat, maar ja, ik zat toch ook aan het raam.
2: Ja,
0: ik kon ze wel niet tellen, want dat ging heel snel.
2: Ja, en hoeveel auto's zat er voor en erachter rijden, dat is ook nog interessant hè, bij de Ronde van Vlaanderen.
0: Dat was ongelooflijk.
2: Ja. Er zijn maar nog even veel coureurs dan auto's, denk ik.
0: Ja. Ja. Zeg maar, zo'n wieltoerist zei jij niet, hè? Ik heb je nog nooit niet een pak gezien, of toch wel?
2: Ik doe eigenlijk zo geen koers. kleren aan of zo. Nee.
0: Ja, dus, ja. Dus want, mag ik dat vertellen, dat jij ook te vinden zit in de Mombasa dan af en toe?
2: Ja, ja, ja. Ik werk, ik ben doen af en toe een shift in de Mombasa, alleen één keer per week.
0: Want die hebben een wielerclub, hè?
2: Ja, die hebben een wielerclub.
0: Maar daar zit jij niet bij?
2: Ik ben daar niet bij, nee.
0: Ach, God.
2: Maar dat is wel, ja, die fietsen op dinsdag en donderdag, wordt er gefietst. Er zijn verschillende categorieën. Dus ja, je hebt mensen die pas beginnen fietsen, daar is zeker ook plaats voor. En mensen die al jaren fietsen en die, die heel hard zijn, heel snel fietsen.
0: Ja, maar je bent nog niet over de streep getrokken? Of hoe moet ik het...
2: Nee, maar ja, ik vind het wel leuk. Ja, dat is wel tof. Want die mensen komen dan allemaal aan in Mombasa en die komen dan allemaal een ponton drinken.
0: Ja.
2: Of eerst een ponton en dan schakelen ze op een gegeven moment toch over op andere drankjes.
0: Ja.
2: Ja, wat
1: zeg. Stef, zet een muziekje op. Ja. Dan hebben we nog een laatste deel.
2: Inderdaad. Ja,
1: want mensen die zitten maar te luisteren naar ons...
2: Gebrabbel.
1: Ja, het is natuurlijk allemaal heel interessant, maar mensen willen ook wel eens
0: pauze. Dat is waar, het is die akoestiek motorbike.
1: Zet een muziekje op, ja.
0: Die gaan we opzetten. Hopla. Hier is hem. Luca Bloom.

0: Padelon. Padelon. En jij fietst niet elektrisch, hè?
1: Nee, nee, zeker niet. Ja, het is heel grappig dat nummer, want ik heb dat dus... get on your bike, dus... Als ik begin te fietsen, dan ga ik altijd op mijn fiets staan, dan doe ik mijn been erover en dan begin ik pas te fietsen. En als ik aankom, dan doe ik dat ook, dan stop ik en dan stap ik pas af. En ja. Ik vond dat een beetje lullig eigenlijk. Dus ik ben dan eens naar Parkspoor Oost gegaan en dan dacht ik, nu is het gedaan, nu ga ik het oefenen.
0: Ja?
1: En dus nu kan ik, dus ik heb dan een paar uur geoefend en nu kan ik dus gewoon zo op mijn pedaal gaan staan en dan zo afduwen en vertrekken. En zo als ik aankom ook gewoon... er al afstappen en dan zo remmen en aankomen. Zo
0: een
1: beetje meer...
0: elegant.
1: Ja, een beetje show.
0: Er is een...
1: Ik ben er echt wel heel blij mee. Ja, ja. Het is heel tof dat ik dat nu ken.
0: Misschien is dat iets dan om een YouTube-filmpje van te maken, om dan ook andere mensen aan te zetten.
1: Ja, het is een beetje...
0: stilistisch fietsgebruik.
1: Ik wil er niet onder... Ja, ik heb het nu verteld, maar ik... Ja, het is niet echt... Ik ben er wel heel blij omdat ik het nu ken, maar ik... Ja, dat is nu echt iets.
0: Ja, het is misschien veel mensen, een aanrader voor de mensen.
1: Mensen staan daar niet bij stil, die doen dat gewoon.
0: Ik ga het ook proberen, maar je moet het nog eens even uitleggen. Dus je
1: gaat met je linkervoet bijvoorbeeld op je linkerpedaal staan. En dan duw je je af. En dan zwiert je been over je zaal en je fietst en je vertrekt.
0: Ja.
1: En als je aankomt, doe je eigenlijk hetzelfde. Dus je gooit je been er al af. Je staat al met je ene voet nog op je pedaal, je fiets is dus een beetje scheef en dan remt je en komt je aan.
0: Mooi.
1: Heel cool. Ja.
0: Ja. Voilà. Jij wou het nog hebben over de moordstrook? Nee, over de paradigma shift, daar hebben we het al over gehad natuurlijk.
1: Ja, de paradigma shift, dat is iets dat een woord dat heel veel gebruikt wordt, maar komt meer en meer in zweer. Hè, maar dus, je hebt heel veel mensen die hetzelfde denken. Hè, bijvoorbeeld, ik zal maar zeggen, stelen is slecht. En dan krijg je, en dat is eigenlijk een grote algemene gedachte die iedereen deelt. En dan beginnen meer en meer mensen van gedachten veranderen. Iedereen is dus, stelen is eigenlijk wel oké. Dan noemen ze dat een paradigm shift, dus een paradigma. Dus het veranderen van een denkbeeld. En dat is eigenlijk hetgeen wat wij moeten doen met onze mobiliteit. Dat moet echt dringend gebeuren en dat is eigenlijk nog niet echt aan het gebeuren.
0: Is dat een geweldige spreuk? Bouw een stad voor mensen en je krijgt meer mensen. Ja. Bouw een stad voor auto's en je krijgt meer auto's.
1: Ja, dat is dus Jan Geel, dat is een Deense architect en dat is een quote van hem. Hij zegt van je moet gewoon de stad creëren die je wilt en dan zal de stad er zo uitzien. Zo simpel is het eigenlijk.
2: Ja, een paradigma is eigenlijk een vooronderstelling. Dus je moet veranderen van vooronderstellingen.
1: Ja, inderdaad. Dat is een gedachte. Ja, klopt. Dus ja, voilà. Eigenlijk is dat allemaal niet nieuw, hè. Er is helemaal geen discussie binnen in de mobiliteitssector of bij verkeersdeskundigen of stedenbouwkundigen hoe dat een ideale stad er moet uitzien. Hè.
0: Dat
1: is al sinds 1960 of zo. Je hebt Jane Jacobs, je hebt ook een Jane Jacobs Day. Dus dat is eigenlijk, die heeft eigenlijk toen een beetje de basis gelegd van moderne inzichten van stedenbouw en hoe dat je dat moet doen. En daar heeft een auto eigenlijk totaal geen plaats. Hè. Dat is gewoon hilarisch eigenlijk. Hè.
0: Zeg, hier zijn cursussen in Antwerpen voor nieuwkomers in België. Hè. Mensen die dus komen van derde wereldlanden. Waar de auto hoogtij viert in die drukke steden. Hè. Denk maar aan in India.
1: Dat is een cultuur.
0: En die kunnen dan eigenlijk niet fietsen en die kunnen dan hier leren fietsen.
1: Ja, dat is mooi. Hè? Dat is heel mooi om te zien. Dat is ook heel tof hoe dat mensen dan op zo'n moment hun vrijheid ontdekken of zo.
0: Mm-hmm.
1: Zeker bij vrouwen is dat echt ongelooflijk. Die spreken dan met elkaar af om dan samen de stad te verkeren of samen in een restaurant te fietsen.
0: Ja.
1: Dat is een heel tof fenomeen. Maar inderdaad, de auto is in veel culturen, ook in onze cultuur nog een beetje, eigenlijk een soort een onderdeel van hun identiteit geworden.
0: Ja.
1: En dat is iets waar we echt vanaf moeten, want dat is eigenlijk, als je daarover nadenkt, ze gaan ons binnen 200 jaar enorm uitlachen.
0: Ja, want dan is er de zelfrijdende fiets of zo. Nee,
1: zelfrijdend is sowieso geen goed idee. Hè.
2: Ja. Zelfrijdende fiets.
1: Er bestaan filmpjes over.
2: Elon Musk is er waarschijnlijk mee bezig.
1: Ja, er heeft iemand dat is ook al heel oud, zijn al 2 of 3 jaar oud, heeft er iemand een filmpje gemaakt van een self-driving bike. Maar we hebben geen zelfrijdende dingen nodig, hè? In onze stad. Dat is echt niet nodig. We hebben juist gewoon
0: het minder, komt er, hè? Mensen, er wordt wel eens gezegd
1: nodig,
0: wordt wel eens gezegd dat dat ze in de nabije toekomst de mensen het ongelooflijk idee gaan vinden dat ooit mensen zelf aan het stuur hebben gezeten van een auto en dat zelf hebben mogen bedienen eigenlijk.
1: Ja, ja, dat is een hilarische gedachte. En niet alleen hilarisch. Er sterven elk jaar, ik weet niet, 200 mensen of zo. Ik weet niet hoeveel dat er ongeveer juist zijn, maar enorm veel mensen. Als je nu een koffiezetapparaat op de markt zou brengen dat elk jaar 200 doden op zijn dingen, dan zou dat koffiemachine zou gewoon niet meer verkocht worden. Hè. Ja. Maar bij auto's is dat dus geen enkel probleem. Ja. Dat blijft gewoon gebruikt worden. En...
2: Misschien vinden mensen het later raar dat je ver moest rijden voor naar je werk te gaan.
1: Ja, we zijn... Oh, ja. Dat is ook nog een heel mooi verhaal, maar dat is al eeuwen dezelfde tijd die mensen besteden elke dag om zich te verplaatsen.
2: Is dat?
1: Ja. Dus dat is de Breverwet. Dus je hebt eigenlijk... Je bent altijd even lang onderweg. Dus als je de weg efficiënter maakt, dan gaan de mensen gewoon verder wonen. Daar komt het eigenlijk wel van neer.
2: Okay. Zeg, we zijn op het einde van ons verhaal.
0: Ja, Stijn, dat was geweldig. Dat was in snelle vaart en toch niet elektrisch, maar wel met de fiets. Yes. Dank je wel om hier te zijn.
1: Oké, geniet nog van de fiets.
0: Daar.
1: Joe.
3: Hey, Dries. Hey, Mathieu. Het is lang geleden.
4: Hey, Dries. Hey. Ja, het is inderdaad lang geleden. We hebben de vorige aflevering gemist omwille van een Radio Centraal special.
3: We kennen onze plaats.
4: We kennen onze plaats, inderdaad. Maar het is lang geleden. We hebben veel te bespreken vandaag. Maar misschien moeten we beginnen met een muziekje. Wat denk je?
3: Zeker.
4: We zullen beginnen met een plaat van Bert Koos. Met de titel Bada.
3: Bada.
4: Bada. Tot zometeen.

0: Kleine correctie, dit was niet enkel Bert Kools, maar de band Hoera van Bert Kools, samen met zijn broer Stijn Kools en Dries Lahey, met nummer Para, om de dag zen en meditatief in te leiden. Is dit wel een ideaal nummer natuurlijk?
1: Ik had het nodig, Mathieu.
0: Oké.
1: Zen en meditatief. Het was al een bewogen ochtend.
0: Het is al een bewogen ochtend. En ook een bewogen aantal theaterweken ook, hè? Toch?
1: Zeker. Het seizoen draait op volle toeren. Of het is een laatste sprintje aan het trekken naar de zomer, ja, denk ik.
0: Je voelt wel dat het einde in zicht is, ja, van het seizoen. Er zijn toch wel een toch aanzienlijk minder voorstellingen. En je merkt dat heel veel huizen rustig aan het uitbollen zijn naar de zomer. Wat terug een nieuw... Ja, een nieuwe periode voor veel theater is, maar wel op een heel andere manier. En juli is meestal wel een rustpauze voor heel veel huizen en initiatieven. En vanaf augustus met Theater aan Zee beginnen toch wel langzamer zeker terug op gang te komen.
1: En wat je nu merkt is dat natuurlijk dat... ik kreeg deze week de seizoensbrochure van de Singel in mijn bus. Een kloeft van een brochure.
0: De Bijbel die ze elk jaar, ja, uitbrengen.
1: Dus er wordt ook al heel veel reclame gemaakt voor wat onze programmatoren in Vlaanderen de voorbije maanden en weken hebben proberen samen te stellen.
0: Mm-hmm.
1: Dus rush naar de ticketverkoper, die start eigenlijk al.
0: Ja, het valt op dat het steeds vroeger en vroeger start. Ja. En we zijn nu... 8 mei, dat is, terwijl het seizoen eigenlijk nog bezig is, dat is wel heel vroeg om uw aankondiging al te doen voor het komend seizoen. Maar je merkt inderdaad wel dat alle huizen hun aankondiging toch wel opschuiven. Hè?
1: Ja. Maar wat ik vind ook wel een leuke periode.
0: Ja.
1: Ik ben nog wel zo'n een soort believer in papieren drukwerk. Allee, of ik snuist er graag door de seizoensbrochures, mm-hmm, om te kijken van oké, wat heb ik, hoe zie mijn cultureel najaar eruit en welke fijne initiatieven worden er vormgegeven in Vlaanderen.
0: Ja, want ik denk, de Singel heeft hun programmatie al bekendgemaakt, het Paleis denk ik ook.
1: Ja.
0: Zijn er al dingen die opvallen, Dries?
1: Ik heb nog niet de tijd genomen.
0: Dat is iets te snel, iets te verwaardig. Dan moeten we het de volgende
1: effectief,
0: keer over
1: hebben. Nee, wat mooi is de zomer is in het land. Je zei het er net, en de agendas raken volg en volg. Dus ik heb nog niet een rustpuntje gevonden om eens te kijken naar van oké, wat voor welkomt de Singel.
0: Hmm.
1: Maar ik merk wel, ook aan nieuwsbrieven en dergelijke, dat ze mondjesmaat de cultuurconsument gaan overtuigen om tickets te kopen voor volgend seizoen.
0: Ja, want wat daar wel in opvalt, dus je hebt zo de strijd om tickets, het feit dat heel veel huizen alsmaar hun programmatie vroeg aankondigen. Langs aan de andere kant hoor ik ook wel dat het qua verkoop wel aan het schuiven is. Je hebt nog steeds wel een publiek dat ruim op voorhand voor heel het seizoen tickets aankopen. Maar ik hoor van heel veel huizen en ook gezelschappen dat er toch meer een tendens is dat mensen het heel laat beslissen.
1: Ja.
0: Tot een paar weken voor de voorstelling. Dus je merkt wel dat er een verschuiving bezig is, maar staat dat niet volledig gelijk met hoe de huizen daarop mee omgaan. Al zien ze per jaar mee, ze kondigen alsmaar vroeger en vroeger aan. Dus dat is, dat vind ik toch wel ergens een tegenstrijdigheid of zo.
1: Ja, toen ik, we zijn jong van geest, maar de kalenderleeftijd verraadt dat we toch ook al een zekere ervaring hebben.
0: Mm-hmm.
1: Toen ik begon, en we zijn op een beetje op hetzelfde moment begonnen in de culturele sector. Was er al een groot pleidooi voor de witte ruimtes in de kalender. Niet heel uw seizoen vol betoneren met heel veel producties, maar eigenlijk ook ruimte laten in uw planning voor ad hoc initiatieven of initiatieven die, die rijpen niet in de snelheid van structurele planningen.
0: Ja. Eigenlijk een beetje wat je in de muziek en een concertlandschap wel veel meer zien. Daar wordt veel meer op tendensen geprogrammeerd. Ook veel last minute. Daar, als je een theaterzaal gaat vergelijken, of een cultuurhuis of wat dan ook gaat vergelijken met een concertzaal, er zijn maar weinig concertzalen die echt met seizoenen werken.
1: Ja.
0: Die programmeren gewoon doorheen het jaar om veel meer te kunnen anticiperen op bepaalde tendensen. En ja, ik heb wel het gevoel dat ze wel meer de vinger aan de pols kunnen houden op die manier. Dat heeft natuurlijk wel zijn nadelen, dat je ook wel iets moeilijker op voorhand een agenda kunt bepalen, een culturele agenda kunt bepalen. Maar ik zie daar eigenlijk vooral veel voordelen in. En dat is ook wel mijn wens, dat dat toch wel meer, al meer, wordt geïntroduceerd in cultuurhuizen en theaterhuizen en theaterzalen. Tegelijkertijd besef ik ook wel dat veel gezelschappen bepaalde zekerheid nodig hebben.
1: Ja.
0: Naar financiering toe. Dus dat maakt het natuurlijk niet altijd even gemakkelijk als een programmator doorheen het jaar beslist of een voorstelling van een groot gezelschap wordt opgenomen in programmatie of niet.
1: We hebben elkaar niet zo heel veel gezien de afgelopen periode.
0: Mm-hmm.
1: En ook niet in een zaal.
0: Nee, klopt.
1: Dus ik heb het geliefde concept quiz voor Mathieu overboord gegooid.
0: Ah, oké. Okay. Ja.
1: Nee, omdat ik dacht van, ik weet eigenlijk niet wat hij gezien heeft.
0: Mm-hmm.
1: Maar nu dat we over dat onderwerp, we zaten wel eens in een theaterzaal, maar niet om te kijken naar een voorstelling. Maar we hebben ons een dag verdiept in de zakelijke kant.
0: Klopt, ja.
1: En dat is dan wel... Ik moest eraan terugdenken, omdat we natuurlijk ook... we hebben bijvoorbeeld een fijne sessie gehad rond de tax shelter.
0: Mm-hmm.
1: En natuurlijk, ja, het pleidooi voor witte ruimtes staat ergens haaks op... het verhaal rond de tax shelter.
0: Ja, op heel die structuur. Ja, klopt.
1: En dat is eigenlijk... dat is een spanning die wij natuurlijk ook voelen. Omdat wij professioneel bezig zijn als cultuurmedewerker, als cultuurmakers niet, maar vooral als facilitator, denk ik.
0: Voor de mensen die niet weten wat tax shelter is, heel kort uitgelegd, want het is wel iets vrij complex. Het is een manier voor bedrijven om belastingsvermindering te krijgen door te investeren in cultuur, in gezelschappen, in een bepaald aanbod. En tegelijkertijd is dat een manier voor gezelschappen om dure producties toch wel te kunnen financieren zonder extra subsidies te moeten aanvragen of bij bepaalde structureel gesubsidieerde gezelschappen om duurproducties te kunnen financieren. Ja.
1: Maar daar hangen een paar voorwaarden aan af.
0: Ja.
1: Natuurlijk, de overheid gebruikt dat om als een nieuwe bron van inkomsten voor hun. Het probeert een beetje een win-win voor alle partijen te zijn, zowel voor de gezelschappen, als voor de bedrijven, als voor de overheid. Natuurlijk, dus iedereen moet in die end daar een beetje bij kunnen winnen.
0: Klopt, ja. In ieder geval, de laatste keer, totaal iets anders, maar de laatste keer dat we wel samen in een zaal zaten, was niet alleen tijdens dat zakelijke moment, maar ook tijdens een voorstelling die we tijdens onze laatste aflevering niet hebben kunnen bespreken, Dries. En dat was Byzantium, hè?
1: Ja, we hadden... Het stond wel op onze planning.
0: Het stond op onze planning, ja.
1: Maar we waren... of ik althans had me toch laten meeslepen in in de lyrische uitingen voor een andere voorstelling. Mm-hmm. Waar dat eigenlijk onze tijd kort was, want we hadden ook een gast.
0: Ja.
1: Maar natuurlijk, wij houden van theater. Wij houden van lekker eten.
0: Mm-hmm.
1: Wij houden van... ik hou van de nonnen. En al die ingrediënten kwamen samen in de nieuwste van... In een mooie samenwerking met Abattoir Vermeer, het Zuidelijk Toneel.
0: Ja.
1: Byzantium.
0: Ja.
1: Wat de voorstelling speciaal maakt, is dat de voorstelling parallel speelt of tegelijk speelt in twee verschillende zalen.
0: Mm-hmm.
1: Wat natuurlijk praktisch heel goed kan in de nona, omdat je hebt de oude en de nieuwe nona. Maar die begint tegelijk. En van zodra de deuren sluiten, worden meegenomen in een 4 uur durende trip.
0: Ja.
1: De twee
0: voorstellingen waren ook wel verschillend in stijl. Hè?
1: Ja.
0: Dus het ene leunde eerder naar Abattoir Vermeer, terwijl het andere meer in de stijl van het Zuidelijk Toneel was. Hè?
1: Ja, en wat ik het fijne aan die voorstelling is, vond ik net ook die twee identiteiten die dat echt wel heel mooi samenkwamen.
0: Mm-hmm.
1: Ik had wel het gevoel op het einde van de rit dat je niet naar twee afzonderlijke delen keek, maar dat je naar een soort van de mooie levenscyclus, of de mooie cyclus van het leven. Het gaat ook over een restaurant.
0: Ja.
1: Je krijgt ook heel lekker eten.
0: Ja.
1: Dus het is ook echt een productioneel, een huzarenstukje. Maar als je overgeeft, dan beleef je wel een heel fijne avond.
0: Mm-hmm. Ja. Ja, en voor de mensen die de voorstelling niet hebben bijgewoond, dus je hebt dan...
1: Het kan niet meer.
0: Het kan niet meer. Nee. Jawel, ik denk dat het nog wel op tournee is in Nederland op dit moment. Of het is juist afgelopen en ik denk dat het nog wordt hernomen volgend seizoen. Maar het is dus de twee voorstellingen die simultaan in de Gouden Zaal en de Oude Zaal van de Nona...
1: Goud en Oud.
0: Goud en Oud. Ah, die had dat niet door?
1: Dat had ik nog nooit door.
0: Ja.
1: Wow, ik hou nog meer van de Nona.
0: Voilà. En het...
1: Goud en Oud. Ja. Ah, schitterend.
0: Het diner werd geserveerd in de Oude Zaal. En je had effectief op het podium een volledige keuken die geïnstalleerd werd, waar dan mensen effectief de mise en place aan het doen waren voor het eten en het dessert nadien. Dus toch wel een indrukwekkende productie ook, Andries?
1: Ja, ik vond het wel. En niet alleen indrukwekkend productioneel, maar natuurlijk ook wauw. Goeie acteurs. Hè?
0: Ja, absoluut.
1: Man, man. Ja.
0: Ja, en daar rijmde ook wel samen. Zo de stijlen van theater maken.
1: Ja.
0: Zowel van Abattoir Vermeer als Zuidelijk Toneel. Ik vond het een geslaagd experiment, want dat was het ergens ook wel. Een bijzondere avond ook wel.
1: Ja, en hoe dat die acteurs in die rol kruipen, hoe dat er met bezieling gespeeld werd, hoe dat je een soort van vergankelijkheid of een aftakeling van de personages die worden gecreëerd, tot leven geroepen, dat vond ik ook heel indrukwekkend.
0: Mm-hmm.
1: En soms vraag ik me af, maar natuurlijk, ja, het is 4 uur lang, je begint om 7 uur, of dat eten bij mij, was dat voor u een versterkend element? Maar misschien ben Goeie ik gewoon
0: vraag.
1: Echt een liefhebber van het spel,
0: ja.
1: En zie ik heel graag spelen. En op een bepaald moment... En misschien ken ik gewoon geen twee dingen tegelijk. Misschien is het dat.
0: Ja.
1: Misschien, ik wil gewoon lekker eten.
0: Dat het de aandacht een beetje afleidt van het stuk of zo. Ja.
1: Want ze blijven ook wel spelen.
0: Ja.
1: Dat is wel... het is niet dat het eten een soort van pauze is in het grotere geheel.
0: Nee, je moet wel aandachtig blijven of zo. Nee, dat klopt wel.
1: En voor mij was dat super lekker eten. Hè? En dat paste volledig in het verhaal. Maar bij iedere hap dacht ik, ik wil niks missen.
0: Ja.
1: Want dat is ook wel de kracht van zeker in het oude deel. Dat is een soort van... Er gebeurt heel veel.
0: Mm-hmm.
1: in het De Gouden Zaal. Dus de nieuwe zaal is het toch meer een soort van... blijft dichter bij het format van theater.
0: Ja.
1: Zwart is de vierde wand, maar in die... En kijken. Maar in het... In de oude zaal is het echt een soort van... Er gebeurt alles.
0: Mm-hmm.
1: Er kan altijd iets gebeuren. Er wordt de muren en de grenzen tussen speler, acteur en publiek worden ook volledig doorbroken.
0: Ja.
1: Die tafel wordt opzij geschoven en wordt er dan niet zo'n hand afgehakt of zo. Die vier opers, dat wil de tafel...
0: Klopt,
1: dat gebeurt echt in het midden van... In het midden tussen het publiek.
0: Ja, ze zitten bijna op je schoot.
1: Ja, ze zitten op je schoot.
0: Ja, of ze zitten zelf op je schoot.
1: Op een bepaald moment denkt: oh fuck, ik zit hier in de weg.
0: Ja, klopt.
1: Dan word ik iets te enthousiast gespeeld en ik denk, ze gaan over mij heen lopen.
0: Mm-hmm.
1: Wat natuurlijk een heel fijne spanning is. Wat dan niet braaf zitten, kijken en luisteren. En oké, ik kan verdwalen in mijn eigen wereld. Er wordt van mij niks verwacht. Van zodra dat je denkt, ik ben publiek en er wordt van mij ook iets verwacht, buiten dat het kijken en het opnemen van de creatie overstijgt, dat zorgt voor een zekere spanning.
0: Mm-hmm.
1: Dus eigenlijk ook met de kindervoorstellingen... ik ben de naam van de titel kwijt. Ook een Nederlands gezelschap.
0: Artemis.
1: Artemis. Dat is een beetje hetzelfde.
0: Wacht, met de container of de grote shit?
1: Ja.
0: Die vanavond het paleis speelt en die ik vanavond effectief ga zien.
1: Vanavond het paleis, vanavond de shit. Paleis. Echt? Ja.
0: Ik ga even de juiste titel nakijken.
1: Jij gaat kijken vanavond?
0: Ja.
1: Ah, zalig, Mathieu. Het is geweldig. Ik hoop dat jij mocht meedoen. Maar dat bedoel, dat is een verwachtingspatroon. Voor de mensen die de voorstelling gezien hebben, Mathieu is een titel aan het opzoeken, mijn geheugen is een zeef.
0: Diarree is mijn lievelingskleur.
1: Ja, diarree is mijn lievelingskleur. Schitterende voorstelling.
0: Het is nog niet uitverkocht.
1: Ja, ik moet werken vanavond, jammer genoeg. Anders had ik zeker terug kan kijken.
0: Maar voor mensen die... die vanavond nog geen theaterplannen hebben, je kunt nog tickets kopen.
1: Maar lees eens even waarover dat... Want nu ben ik aan het denken, verwar ik het met een andere voorstelling. Is het met een auditie? Is het...
0: Dat weet ik niet, ik heb de voorstelling nog niet gezien. Maar de diarree is mijn lievelingskleur, is... Wacht, ik zal die...
1: Ja, ik weet...
0: De afbeelding laten zien.
1: Ja, maar ik... Schiet in. Ja. Over de top op dat moment.
0: Ja, ja.
1: Als ik die aflevering zie, dan was zalig is aan een voorstelling die... als je terugdenkt aan het moment dat je die voorstelling mocht beleven en je begint te glimlachen, dat is een teken dat je genoten hebt van die voorstelling.
0: Ja, absoluut.
1: Maar misschien moeten we luisteren naar muziek en nog een beetje doorgaan op Abattoir en het Zuidelijk Toneel.
0: Ja, absoluut.
1: Want we hebben vandaag ook een gast. Gast.
0: Gasten. Gast.
1: Maar we houden de spanning hoog.
0: Ja.
1: Maar dat wilde eigenlijk zeggen dat we niet superveel tijd hebben.
0: Mm-hmm.
1: En ik heb het gevoel dat we al te lang aan het ballen zijn en te weinig muziek aan het spelen.
0: Ja, dan gaan we daar iets aan doen. We gaan een nummer van Anke Versliepen.
1: Ah, goed.
0: Echt aan Buleshkai en Loni Cornelis. Part 4, I've Come Home, gaan we spelen. Tot zo meteen.
1: Talentenshow, ja. Ik moet u zelfs iets vertellen over die dag is mijn lievelingskleur. Schitterend.
0: En ik ben benieuwd, maar eerst muziek.

Aitan Buleshkai, un café slipper. En Loni Cornelis. Oei, dat was al het volgende.

0: Nee, Mathieu, dat is geniaal. Dat is teasen. Dat is die luisteraar... dat is die luisteraar vasthouden. Dat hebben wij geleerd in onze opleiding radio maken. Zie maar, Mathieu, ik wist niet, ik ken u al een tijdje, maar ik wist niet dat je nog ambitie had om te acteren.
1: Oeh, hoezo?
0: Dus vanavond ga jij auditie doen om mee te spelen in de voorstelling Diarree is mijn lievelingskleur.
1: Ik ga zeker geen auditie doen, dat laat ik over aan de professionals.
0: Nee, maar mag ik de openingsscène? Want ik vind het echt jammer dat ik niet kan meegaan vanavond. Maar de openingsscène... ik ben die samen gaan zien met een gezamenlijke vriend van ons voor de luisteraar, Joris. De Mathieu weet wie dat ik bedoel. Trouwens, Joris, I love you. Maar dus op een bepaald moment kom je binnen in de studio en iedereen krijgt een nummer. En je wordt ontvangen en je zegt, hey, welkom om auditie te doen. En op een bepaald moment zitten dus met de mensen in de zaal en wordt er gezegd, ja, nummer 15... 24, 32 moet nu naar voren komen. No shit. Het eerste half uur van de voorstelling die jij vanavond gaat zien, Mathieu, is 100% interactief.
1: Oké. Okay.
0: En dat bedoel ik met soms is in de zetel zitten, een serie opzetten en denken, er hoeft niks niet meer. Ik moet alleen maar kijken en mij overgeven aan... de scenografen, de regisseur, de acteurs. Dat kan een soort van rust brengen. De beginscène, of het begin van Diarree is mijn lievelingskleur, zorgt niet voor rust, zorgt net voor spanning in de zaal. Want fuck, de helft in die zaal denkt, ik wil niet naar voren komen. Ik wil niet meespelen. Maar eigenlijk dat meespelen, want we hadden het over Byzantium. Heb je, voor ons het tweede deel, maar had je in die oude zaal van de Nona ook, je bent een deel van die voorstelling. Je zit niet in een donkere theaterzaal te kijken, nee, je bent eigenlijk 100% mee-acteur.
1: Mm-hmm.
0: Door louter en alleen jezelf te zijn.
1: Ja.
0: En dat is het...
1: En elke keer dat er een acteur jou passeert, dan krijg je dat zo iets warmer.
0: Ja, dan denk
1: je... Ah, shit, die gaat me toch niet aanspreken.
0: Gaat hij nu echt op mijn schoot komen zitten? Maar
1: ik vond het daar nog wel meevallen of zo. Je hebt wel bepaalde voorstellingen die nog meer vragen van een publiek, waarin dat echt...
0: Ja, nee.
1: Ik weet nu niet hoe dat zit voor vanavond... Mijn echt een beetje vast
0: nee, is. Vanavond, Mathieu, ik zou beginnen opwarmen, want jij gaat moeten dansen.
1: Dat ken ik wel.
0: Oh nee, maar ik ben nu eigenlijk al te veel aan het vertellen, maar op een bepaald moment is er een scène. Allee, jij gaat heel snel het patroon van die voorstelling doorbreken, omdat je die acteurs kent. Ik denk dan Louis... die dat ook meedeed in Byzantium, speelt volgens mij ook mee met Kakis. Diarree is mijn lievelingskleur. Ja. Geniaal acteur.
1: Ja.
0: Ook deel van het Zuidelijk Toneel. Geniaal acteurs eigenlijk. Maar op een bepaald moment, 6 man naar voren, ronde 2 in de auditie, speelt een dode vis. Nee, speelt een vis dat gaat sterven. En dan zie je ja, mensen die niet moeten acteren, denk je echt, oh fuck, fuck, fuck. Maar ook kinderen, waar dat geniaal is, want die kinderen die de voorstelling die ik gezien heb, die gaan dan keihard mee in die rol. Die willen, ja, eigenlijk is het een soort van klacht aan de prestatiemaatschappij. We willen altijd meer, beter. Wat is mooi? Wat is goed? Wat is het beste? Eigenlijk willen ze daarmee, willen ze dat aan de kaak stellen. Maar ze doen dat op zo'n goede manier dat ja, het eerste half uur van die voorstelling is gewoon spanning.
1: Ja.
0: Maar dan, ja, dan blijven er 3-4 acteurs over, ik denk 3. Ja, en dan wordt dat spel, ja, wordt er opnieuw een verhaal gecreëerd. Mm. Dus je hebt eigenlijk twee, drie mooie delen in die voorstelling waar de... Nee, ik mag niet te veel klappen.
1: Ja, je moet onze luisteraars toch nog een klein beetje teasen.
0: Ja, maar je moet vanavond naar het paleis.
1: Ja.
0: Het is, de luisteraars die kennen mijn telefoonnummer nog. Wie dat mij inbelt, ik koop een ticket voor u. Een duo-ticket voor de luisteraar die mij nu een bericht stuurt.
1: Ja.
0: Je moet naar het paleis.
1: Misschien moet je toch nog een keer je telefoonnummer delen.
0: Maar ik word nu al gestalkt, Mathieu. Oké, maar ik meen het wel.
1: Ja.
0: 0479-759-704.
1: Dus als je vanavond nog geen plannen hebt, in het paleis, 7 uur. Diarree is mijn lievelingskleur.
0: Ik koop 2 tickets.
1: Dries, koop jou 2 tickets.
0: Ik kan er zelf niet bij zijn. Jammer, want ik moet werken. Maar anders, ik koop 2 tickets.
1: Ja. Hey, dat is dan onze tip voor vanavond, hè? Toch?
0: Ja, ik had andere tips, maar ik wist niet dat je naar het paleis ging. Al die tips die ik hier heb opgezocht, weggooien.
1: Ja.
0: Oh. Ah nee, het zei jij dat een bericht krijgt. Misschien is onze gast voor de stad onze gast voor de deur.
1: Ah nee, nog niet.
0: Ja.
1: Zie maar, Abad, wat even mee? Ik ben nog naar een tweede voorstelling gaan kijken. Castle, een jeugdvoorstelling.
0: Ah.
1: In dat paleis ook, een aantal weken geleden. En jij bent daarnaast ook naar een voorstelling van het Zuidelijk Toneel gaan zien.
0: Ja, dezelfde avond. Ik had een date met mijn lief en ik was nog even aan het twijfelen. Kom, neem ik ze nu mee naar het paleis en naar de Arenberg? Maar ik dacht, oh nee, misschien gaat dat een overkill zijn en we zijn elkaar nog wel aan het aftasten. Dus ik dacht, rustig beginnen, Dries. Niet ineens... Saved Game van Julia Gijsels. In een regie, en geschreven ook door Pieter Sijnhaven. Ja. Paf.
1: Speelt ook mee in Byzantium?
0: Speel ik mee in Byzantium.
1: Mm-hmm.
0: Schitterend.
1: Ja.
0: Ja.
1: Kijk, over wat gaat de voorstelling?
0: Over rouw, verlies. En eigenlijk, ze speelt meerdere rollen, maar eigenlijk is het hoofdpersonage of het personage dat het meest gespeeld wordt, heeft eigenlijk haar zoon verloren.
1: Mm-hmm.
0: En probeert, Saved Game is eigenlijk de zoon spelende game. Dus er wordt verwezen naar het... naar een computerspel dat haar zoon speelt, maar eigenlijk gaat het echt over verlies, rouw en hoe ermee omgaan. En hoe je eigenlijk in een soort van draaikolk terechtkomt, waar dat je geen vat krijgt op je emoties, of waar dat je een beetje geleefd wordt. Maar de extreme droefnis, de rauwe droefnis die je ervaart als je iemand moet afgeven die je heel graag ziet. Ja, dat brengt die Julia. Het voordeel is, en dat is soms... we hebben het ooit gehad met Imken over de... waar een voorstelling speelt, is ook doet heel veel aan de beleving van uw kijker. Maar dat was een voorstelling, stond in de kleine zaal van een Arenberg. Dus ik ken 90 man in. Het is ook een solo. Ik denk dat het speelvlak is... haar zoon is gestorven in een auto-accident en zij zat achter het stuur. Dus ze speelt op een afdruk van een auto die gecrashed is.
1: Mm.
0: Dus vermoedelijk haar een auto waar dat zij in zit. En ze blijft heel de tijd op dat wrak spelen. Wat wou ik zeggen? dat de beleving doet ook veel van je zaal. En wij zaten op de tweede rij. Ik hong aan die haar lip.
1: Ja.
0: voorstelling duurt een uur, ik denk een uur en 10. Het vergeten van de tijd en één zijn op een moment en gewoon aan niks anders denken, maar aan de lippen hangen van een acteur of meegenomen worden in een serie, of meegenomen worden in een verhaal, of meegenomen worden in een boek. Ja, dat is iets wat van mij heel dicht aanleunt bij magie.
1: Mm-hmm.
0: Dus op een park zitten en een boek lezen en 4 uur later denk je, shit, wauw, het is 4 uur later. En ik zit zo hard in dat verhaal dat ik eigenlijk alles vergeet wat er is. Daar had ik met Safe Game, omdat ja, die Julia Gijsels, dat is gewoon een schitterende actrice.
1: Ja. Dat is grappig dat je het over magie hebt. Het doet mij denken aan een gesprek dat ik met Andrew Klaas, muzikant van onder andere Stuff en nog heel veel andere projecten.
0: Saxofonist.
1: Ik denk...
0: Hoe noemt deze zo de elektronische sax? Zalig instrument. Ja.
1: Maar waarin hij zichzelf en ook andere muzikanten omschrijft, of de muzikanten beter waar hij graag mee samenwerkt, als magiërs. Muzikanten die loskomen van een partituur of van een bepaalde structuur, maar die wel magie creëren of zo. En niet al zien van een hogere kwaliteit, maar het heeft iets te maken met in een bepaalde zone terechtkomen of zo. Iets dat een beetje de logica overstijgt. Ik denk wat je nu beschrijft, komt daar wel wat mee overeen. En is denk ik ook wel hetgeen wat artiesten in het algemeen wel willen bereiken, is om mensen in een bepaalde zone te krijgen.
0: Maar wat bijvoorbeeld... uw tegenspeler is een instrument. Dus je... Het gaat dan over dynamiek en over hoe actie-reactie. Hoe ik zeg iets en hoe reageert mijn tegenspeler. Maar als het gaat over monoloog of solo-artiesten, wat denk ik... Dries Lahe, we hebben hem er net gehoord, heeft ook een solo-project. Mm-hmm. Hij alleen op bas. Hij begint heel hard te loopen. Wat Julia doet, ook alleen. Wat veel moeilijker is of complexer is, je kunt op niemand leunen.
1: Mm-hmm.
0: Je leunt alleen op jezelf.
1: Ja.
0: Je leunt op jezelf, op je verhalen over de métier die je hebt opgebouwd. Wij zijn een radioshow aan het proberen en ze zak ik een beetje in en ga zie, die drie zijn weinig slaap van echt. Ik pik aan en zo ontstaat er een dynamiek. Maar alleen op de scène, hartsmoeilijk. Dat is zo naakt.
1: Ja, heel kwetsbaar, ja. Dat wil ik wel zien,
0: maar zij... zij doet dat zo... dat is echt vakmanschap.
1: Ja. En wat is de titel van de voorstelling?
0: Saved Game.
1: En kun je het binnenkort nog eens zien, of is het toernooi al afgelopen?
0: Dat weet ik niet, dat heb ik niet opgezocht.
1: Je huiswerk toch niet zo goed.
0: Geen huiswerk.
1: Maar ik denk wel dat het volgend seizoen wordt genomen. Hè?
0: Dat weet ik niet.
1: Ah, dat weet ik ook niet.
0: Ik moet wel zeggen, ik heb het programmatorschap een beetje proberen loslaten. Maar ik was wel aan het denken, misschien moet ik toch proberen om die naar het meest atypische, maar idyllische cultuurcentrum van Antwerpen te krijgen.
1: Ja.
0: Namelijk, Hof de Biste.
1: Ja.
0: Dus misschien moet ik Sebes, als ik ga werken, toch nog eens een mailtje sturen en zeggen van, kom bij ons spelen.
1: Mm-hmm.
0: Maar dat ga ik niet beloven, omdat het nu een ingeving is van het moment. Maar wat ik crazy vind, en dat is misschien nog iets wat ik wil zeggen over het Zuidelijk Toneel, is een machine, is dat die voorstelling is gedaan, maar zo rauw gespeeld, zo eerlijk, zo dicht tegen de echtheid, dat de fictie realiteit wordt in mijn hoofd. Maar dan komt dat applaus. En wat doet het Zuidelijk Toneel altijd? En Ik weet niet of ik er fan van ben, voor alle duidelijkheid. Zegt, wij waren het Zuidelijk Toneel, je kunt ons volgen, je kunt die QR-code. Dat zijn marketingmachines.
1: Ja.
0: Dat zijn beesten. Iedere voorstelling dat die maken, het applaus is nog niet gedaan. Of die maken al reclame.
1: Ja, wel, dat was met Frascati, Kim Kersen, die voorstelling was dat ook.
0: Ik denk dat dat iets is dat in Nederland heel harder speelt en echt dat publiek opbouwen. Maar ja, Mathieu, ik heb er ooit met Dan, van Aarden aan Dan, een muzikant over gehad, denk ik, op Best Kept Secret, dat mensen te vroeg applaudisseren. Ook tijdens concerten, dat eigenlijk die laatste noot nog aan het uitzweven is. En dat, vanuit enthousiasme, maar dat je eigenlijk niet wacht tot het muziekstuk of totdat de voorstelling binnenkomt en dan... dat gebeurt in live muziek veel meer, in jazz zeker, dat na een solo iedereen applaus als een soort van als teken van respect, denk ik. Teken van waardering tonen. Maar wat het Zuidelijk Toneel doen, dus die... ik had er een beetje compassie mee. Niet dat applaus ten volle oppakken, maar wel denk, ik moet hier ook het Zuidelijk Toneel in het picture zetten en ik moet... we hebben een playlist gemaakt dat we eigenlijk met iedere voorstelling proberen die zoiets interactief toe te voegen aan die voorstelling.
1: Ja.
0: Ja, wat voor mij niet nodig was.
1: Ik denk dat te maken heeft met hoe dat de Nederlandse gezelschappen worden gesubsidieerd.
0: Misschien als wel,
1: in een tournee wordt gesubsidieerd. Dus ik denk dat dat zakelijk heel anders ligt dan bij ons. Ja. Bij ons wordt een voorstelling gesubsidieerd en hoe vaak dat je speelt, voor hoe groot dat je publiek is, maakt in C niet zo heel veel uit. Maar ik stel voor, Dries, dat ik nog een muziekje opzet, want onze gast is toegekomen. En dan kunnen we
0: naar beneden.
1: Voilà, goed, tot zo meteen.

0: Alright, we zijn er even tussenuit gegaan voor muziek. Deze wat jullie hebben gehoord was Don't Talk van Lisa van der A. En het tweede nummer was van Farfar Portal. Ondertussen is onze gast in de studio aangekomen.
1: Yes.
0: Welkom, Egon.
2: Dank u, hallo.
0: Hey, ben je blij om hier te zijn?
2: Ik ben super blij om hier te zijn.
0: Oké, fijn om te horen. Egon, je bent theatermaker en auteur, mag je dat zo noemen?
2: Zeker.
0: Je bent auteur van een boek die je onlangs hebt uitgebracht. Waarom wist ik dit niet? Waar gaat het over?
2: Dus de ondertitel is een praktische handleiding voor startende podiumkunstenaars. Dus ik denk dat dat het is. Ik ben zoveel jaar geleden afgestudeerd aan de toneelschool en ik heb in die jaren zoveel moeten uitzoeken over hoe ik kan werken in de podiumkunsten, maar ook hoe ik mijn belastingen betaal en wat is een domicilie. En sommige heel flauwe dingen, maar die toch altijd heel moeilijk waren voor mij om te ontdekken of die mij nooit precies echt waren uitgelegd. Wat is een leefloon nu eigenlijk echt? Waardoor ik mij heel lang heel verloren heb gevoeld en ik dacht, ik zal eens een soort klein documentje maken om al die dingen op te lijsten. Ja, sorry, nu ben ik hier alles aan het vertellen.
0: Maar misschien dat is
2: misschien wel logisch om het zo te doen. En dus dat klein documentje, dat werd dan langer en langer. En dan heb ik dan wel mensen doorgestuurd. En dan is er uiteindelijk een boekje van gekomen, omdat dus de theatermakerorganisatie zei van, we willen eigenlijk wel echt ondersteunen en dan mee tot een boekje brengen. En dan is dat uiteindelijk een boekje geworden. Dat heel mooi is vormgegeven, vind ik zelf ook, door Marie en Sander.
1: En Marie is een ex-leerkracht van mij.
2: Ah.
1: Ja, nee.
2: Marie, en waar?
1: In de academie van Berchem.
2: Ah ja, tuurlijk.
1: Geeft zij oriëntatie digitaal. En ik heb daar 3 jaar lang zaterdag voormiddag les van mogen volgen. En veel te weinig opdrachten afgegeven.
0: En Marie is ook verantwoordelijk voor de huisstijl van de
1: van
0: Monty.
1: Ja,
0: klopt. Ja. We hebben een... Dat was in maart zeker, Dries, dat wij het boekje hebben weggegeven. Ja, ja. Ja. Dus Dries had 3 boekjes gekocht. Eentje voor mij, eentje voor hemzelf. En dan eentje om aan een van de luisteraars cadeau te geven. Of zelf 2, ik weet het al niet meer.
1: Dat was de meest belastigde uitzending. We hebben nog nooit zoveel inzendingen gekregen. En we hebben 2 gelukkige winnaars een boekje gegeven. Ik vind het heel leuk lezen. Omdat je neemt de lezer ook mee in de zoektocht en, die jij de voorbije jaren hebt bewandeld. Ik wou wel beginnen met het einde. Maar,
0: dat is geen goed idee om niet te beginnen met het einde.
1: Maar vind ik ook heel mooi. Maar die zoektocht... Want eigenlijk startte alles als maker, als enthousiasteling, als goesting om dingen te creëren. Mm-hmm. En op zoek te gaan naar een structuur. En hoe kan ik mij het beste die artistieke creativiteit... hoe kan ik daar zo goed mogelijk kader rond creëren dat dat werkbaar blijft? Ik denk ook dat je op een bepaald moment schrijft in Rome. Ik weet niet of het er een liefde is voor Italië. Dat je zegt, ja, in Italië is de acteur iemand dat een hoge middelklasse die daar ondersteund wordt door. Of heb ik dat... dat het een luxe product is, acteur zijn. En dat hier in België toch nog... vangnetten zijn door onze overheid om wel te kunnen creëren. Het kunstenaarsstatuut. Eigenlijk is het echt een bijbel. Iedereen zou het moeten lezen. Het zou verplicht zijn. Omdat we hebben heel veel jonge makers gezien. Ik denk dat in die opleidingen, want dat weet jij beter natuurlijk, wordt er gefocust op het creëren. Op het maken, wie wil zijn als artiest. Wat ik ook cool vind, dat je op een bepaald moment zegt van probeer eens dat helikopterperspectief te gaan en niet altijd van de ene naar de andere horizon. Vond ik ook een mooie passage. Maar ja, daar ben ik het boek heel een tijd aan het bespreken. Het is een interview. Nee, ja, ik vind het moedig en eigenlijk vind ik het ook schandalig. We zijn twee... Wij werken ook binnen de cultuurcentra, dat een makerdam schrijft. Er zijn heel veel initiatieven, ook zoals het toneelschoolfestival ontstaat vanuit makers. Bye Bye Bühne ontstaat vanuit makers in Gent. En dat boekje is iets wat de, een maker, jij vanuit het artistiek veld en denkt van ja, fuck, ik ben hier eigenlijk een beetje alleen en ik begin gewoon maar van alles te verzamelen om mijn eigen leven makkelijker te maken, om mijn artistieke praktijk te bewaken. Daarom vind ik het zo mooi dat dat er ligt, maar vind ik het ook jammer voor de sector, wie dat dan ook is of zo, dat de sector dat niet doet. Dat dat echt vanuit een individueel idee is ontstaan. Heb je daarover... Nu wil ik naar een vraag komen.
2: Ik kan sowieso beginnen praten of je nu een vraag stelt of niet. Want ik vind dat je heel wat dingen zegt die ik super interessant vind, maar waar ik misschien niet altijd helemaal mee eens ben.
1: Nee, oké.
2: In de zin van...
1: Dat is het leuke aan radio.
2: Ja, we gaan hier een nieuwe ruzie maken.
1: Ja, ja, voilà.
2: Nee, maar dat...
1: Oh, we hadden het moeten filmen.
2: Dat ik helemaal rood aan het worden ben.
1: Ik verlies.
2: Nee, in de eerste plaats super, super hard bedankt voor de loftrompet. Ik denk een van de dingen, zeker wat je op het einde zegt, ben ik niet helemaal mee eens. Ik vind dat niet per se jammer dat dat vanuit een maker komt, omdat ik was op een bepaald punt, was ik met... ik weet niet hoe vaag ik moet zijn, hoeveel mensen hier luisteren. Maar met een organisatie van de bovenbouw aan het bellen. En ik vroeg eigenlijk steun of om te collaben of om iets samen te doen. En dan zijn die, maar we denken dat wij dat zelf eigenlijk al doen.
1: Echt?
2: En dan denk ik van, maar vind je dat niet raar dat ik dat moet uitleggen? Ik heb dat een paar keer gezegd tijdens dat gesprek, dat ik als maker misschien beter kan uitleggen hoe het is om maker te zijn, of wat je allemaal moet weten, dan iemand die in een bureau zit en die dat niet zelf moet doorlopen. Dus ik denk dat dat net relevant is of zo, dat het net makkelijk maakt dat ik dat eerste persoonsperspectief heb, en dat zelf allemaal heb meegemaakt, dat dat veel gemakkelijker is ook om mij af en toe een beetje nonchalant over iets uit te laten, of af en toe eens neer te geven. Dat mag de bovenbouw mag dat niet doen, want die hebben als taak natuurlijk om objectief te zijn. En ik moet dat dan niet per se zijn. Dus ik denk dat net een beetje het voordeel is of zo van dat boekje.
1: Misschien beschrijf je ook waarom ik het graag las. Ik was gewoon mee met u aan het wandelen, of zo. Of dat gevoel had ik. En de bovenbouw, inderdaad, wie het dan ook is, die bekijken dat vooral theoretisch. We gaan uitleggen hoe het moet. We gaan uitleggen waar de aanvraagformulieren te vinden zijn.
2: Ja.
1: Maar het blijft een heel persoonlijk boekje. Maar met heel veel inhoudelijk krachtige inhoud. Je beschrijft ook... Ik was het aan het opzoeken. Ik heb nog niet gelezen zo de... de choreograaf die de uitlegt...
2: Jonathan Burrows, The Choreographer's Handbook.
1: Ja. Ik was aan het denken, fuck, dit moet ik ook lezen. Allee, om zo'n dingen die ik wist niet van dat bestaan van dat boek, voor alle duidelijkheid. Dan denk ik, dat is eigenlijk ook gewoon even uitleggen en niet zo moet het, maar eerder opties geven van waar we naartoe gaan. Enfin, welke mogelijkheden er zijn en welk pad dat jij bewandeld hebt om de kennis te genereren die je vandaag hebt. Het is eigenlijk een tijdsclausule. Ik denk dat je het ook op ergens schrijft of misschien is met een nieuwe wetgeving is het vandaag al gepasseerd. Misschien worden er dingen afgeschaft, worden hervormd. Iedere regering blijkt wel een hervormingsregering te zijn of zo. Maar dat is net het mooie, dat het een tijdsclausule... Het is geschreven in december, denk ik, 25... Of punt gezet van het boekje. Maar het kan zomaar verjaagd zijn. Mm-hmm. Maar toch is het leuk om mee te gaan of zo. Of in het pad dat je bewandeld hebt...
0: Wat ik mij gezegd heb, is het ook, moet ik het zeggen, een bepaald aanklacht. En we hebben het straks over de bovenbouw en die bepaalde organisaties, instanties die er zijn om kunstenaars te ondersteunen om eigenlijk heel het parcours rond dat zakelijke, dat financiële, om hen daarin te ondersteunen, maar dat ze te hard vanuit die theorie vertrekken en dat die vertaalslag naar artiesten te moeilijk is, voel ik daar ergens een bepaalde aanklacht of is het dat ook niet echt?
2: Ik denk een aanklacht in de zin van... Dat vanuit bovenbouwoptiek, of als ik soms op zo'n soort van evenementen ben, die dan georganiseerd worden door iets als cultuurroket en kunstenpunten en soort van dingen, dan merk ik dat gewoon, dat ik daar als enige maker aanwezig ben van mijn leeftijd, zoiets. Allee, dat er zeker niet jongere mensen dan ik zijn. Omdat dat totaal niet... Allee, je kunt ook de vraag stellen, ja, moeten die mensen daar op dat moment zijn, als dat vooral voor de organisaties is die mensen ondersteunen. Dus allee, je kunt er van alle vragen over stellen, maar gewoon dat de manier, de taal die mensen hanteren, of dat die soms nogal ver staat van mensen die net zijn afgestudeerd en van toeten nog blazen weten. Mm-hmm. En vooral heel veel drive hebben om het te maken, maar niet weten wat ze dan precies willen maken. Dat is wat ik heel hard voelde. Of zo, van zo, maar eigenlijk heel weinig begrijpen van hoe dat systeem in elkaar zit. En ik denk dat die vertaalslag, daar heb ik een antwoord op proberen bieden. En dat kan dan misschien gezien worden als een aanklacht. Ik denk gewoon, ik zag daar een lacune, een gat, iets dat miste. Dus dan heb ik daarom ben ik dan beginnen schrijven.
0: Ja.
2: Maar ja, ik vind iets als cultuurroket een kunstenpunt. En als ik het boekje presenteer, al een paar keer gepresenteerd op verschillende plaatsen, twee dingen eigenlijk. Maar zo, een van de dingen die ik heel graag wil zeggen is dat het eigenlijk best fantastisch is wat we hier hebben. Dus wat jij daarnet ook zei. Ik heb een beetje gewerkt in Rome en ik heb wat collega's die ook een beetje dezelfde positie zijn als ik in Rome, maar met geen geld. Of met veel minder ondersteuning. Of die zeggen, ho vinto un bando. Ik heb een subsidie gewonnen. Terwijl wij hebben een subsidie aangevraagd en we hebben die gekregen. Ja. We hebben die ontvangen. Dat is nogal een verschil in manier van denken over dat soort van dingen, dat soort van lotto. Terwijl dat wij eigenlijk een supergoed onderbouwd systeem hebben en dat die bovenbouw als een cultuurroket of een kunstenpunt, dat die wel belangrijk werk doen. Ja. Allee, zoiets als een landschapstekening, zo'n dikke boek van mensen die gewoon zijn gaan kijken, oké, wat is er, wat speelt er, wat zijn oplossingen die wij voorstellen voor de knelpunten die er zijn. Cultuurroket, ik heb een vraag en ik maak daar een afspraak mee en de volgende dag kan ik die bellen. En iemand, ik heb een jurist aan de lijn die me dat gewoon haarfijn uitlegt. Allee, dat is... Ja, ik kus mijn polletjes dan. Of zo.
0: Ja.
2: Maar wat niet betekent dat die dingen het perfect doen en dat daar niks beter aan kan. Zeker niet. Maar ik denk... ik wil ook niet een soort gratuit aanklacht doen tegen... Nee. Zeg, doe die iets, want die doen veel.
0: Ja.
2: Er zijn gewoon sommige dingen dat ze niet doen.
1: Maar zo heb ik het ook niet gelezen.
0: Nee, ik hoor eigenlijk heel erg in uw verhaal dat het een kwestie van bereik is. Hoe bereikt zulke organisaties... Het is, want je zei dat exact, eigenlijk als op een toonmoment of een infomoment... De enige maker van mijn generatie, van mijn leeftijd, die daar aanwezig was, ja, dat toont ergens wel een hiaat of zo, die heel sterk aanwezig is. Terwijl als dat bereik wat groter zou zijn, of als ze die betaalslag zou kunnen maken tussen een beetje de ivoren toren waar dat ze in zitten en de praktijk, maar dan heb ik wel het gevoel dat jouw boek wel ergens de verbinding is of zo.
2: En het is daarom hoop ik ook inderdaad wel dat het ook door de mensen die al iets langer in het veld zitten of iets meer bovenbouwig werken, dat die het eens lezen. Want ik denk wel dat het een beetje de POV van een startende maker, de point of view, uitlegt van hoe het beleefd wordt.
0: Zeg, en heb je het boek naar je doorgestuurd?
2: Caroline Derwaal, die heeft de redactie gedaan en dus die heeft heel veel begeleiding geholpen. En die zei, je moet dan nu in al die mensen hun brievenbus gaan steken. En dat ben ik dan ook gaan doen. Dus ik heb dat bij het kabinet binnengestoken, bij de administratie, Cultuurroket, Kunstenpunt, en nog wel wat andere plaatsen.
0: En reacties ontvangen?
2: Van het kabinet niet. Nee. Dus hit me up. Ja. Ik ben heel benieuwd.
1: Die luisteren.
0: Caroline.
1: Hey Caroline. We hadden een lofzang over de nona, dat was geen toeval. Bruggen bouwen.
0: Nee, cool. Zeg, maar ik wou even teruggaan naar het ontstaan van jouw boekje. Want je vertelde van ik ben er eigenlijk zelf mee begonnen door dat voor mezelf bij te houden. En dan op een gegeven moment ben ik dat bestand beginnen delen. Tot de theatermaker, de organisatie, op een gegeven moment heeft beslist van oké, laten we daar een boekje van maken. Maar hoe afgewerkt was het boekje op dat moment? Heb je nog veel aan moeten doen? Of was het eigenlijk al een afgewerkt product?
2: Goeie vraag. Ik had een lang document. Ik heb dat lang document dan eens doorgestuurd naar iemand van... Ik denk dat er wat fouten in staan. Zouden mensen dat eens kunnen nakijken? Mm-hmm. Dus dat was zo'n soort Google-document. Het was vrij om te reageren. Iedereen die de link had, mocht het open doen en mocht reageren. Dus dat stuur ik dan door naar iemand die zegt... Weet je, ik kan dat eigenlijk eens doorsturen in de zakelijke profielengroep, chatgroep van de OCO. Dus die hebben een soort chatgroep. Waarschijnlijk heel coole shit dat daar gebeurt. Waar wij allemaal niet van mogen weten. Nee, maar dus die stuurt die link daarin door. En plots werd dat heel veel gedeeld. Zag ik zo heel veel verschillende anonieme kangaroes en panda's. En ik weet niet wat. Lezers en mensen aanwezig in het document. Maar er was eigenlijk bijna niemand die feedback gaf. Dus ik had zo het gevoel van... En dan werd dat dan ook nog eens via doorgestuurd. Kreeg ik van iemand een mail, super vriendelijk, van zeg, ik zag je document. En ik dacht zo, wow, maar dat was nog niet voor, voor publieke verspreiding. Dus ik merkte wel dat er een grote... Er was veel interesse naar, maar als ik dan aan die mensen vroeg die dat dan aan het telen waren, van willen jullie dat misschien ondersteunen, dan bleef het zo nog wel even stil. En dus ik had dat document en ik wist heel even niet meer wat ik ermee wou doen. Ik heb dat dan gesloten. En dan zag ik dus drie sporen. Want ik wist, het is nog niet helemaal... Er staan nog heel veel onwaarheden in. Maar ik wist uiteraard niet wat die onwaarheden dan waren. Dus ik zag zelf drie sporen. Dat, oftewel maak ik gewoon een website. En dan is het gewoon... ik kan wel een website maken. Ik stond eigenlijk al iets in de stellingen. Ik dump het daarop eigenlijk, dat document gewoon. Ik kan er af en toe nog een filmpje tussen zetten. En dan is het wat het is. Alleen het jammere daaraan was dat mensen mij dan zouden kunnen sturen van hé, dat is veranderd of dat is toch niet waar. En dat ik dat dan alsnog heel veel werk in zou moeten steken. Tweede was, ik sluip het Kaaitheater binnen met een USB-stick en ik print dat gewoon 50 keer af en ik verteel het, as is ook gewoon. Maar dan blijft het ook alleen maar in de kring van mensen die ik ken. Mm. En dan de derde was dus het boekje. Maar dan wist ik ook dat er nog heel veel inhoudelijk aan doorgewerkt moest worden. Dus dan is er echt nog veel veranderd. En zijn er ook nog stukken bijgeschreven, heb ik dus aan Louai en Barbara. Dat zijn eigenlijk twee startende makers. De ene heeft iets meer een zijinstromerparcours. De ander is nog student van mij geweest. Die staat zeg maar klaar om het werkveld te betreden. En iemand anders die als zijinstromer, dus die niet via de geëikte paden zeg maar, het werkveld is binnengekomen. En dan had ik ook door van, het is nog niet toegankelijk genoeg. Want ik begin te praten over een cultuurcentrum en een gemeenschapscentrum, maar misschien weet je helemaal niet wat dat is. Dus het is daarom dat het hoofdstuk 0.5, de first things first, eigenlijk dat soort van dingen ook nog worden uitgelegd. Wat is een residentie eigenlijk? Ja, als je dat al weet, dan slaagt je dat over natuurlijk. Ja. Maar dus, om een heel lange antwoord op je vraag, maar om te zeggen van... is er nog veel veranderd? Ja, superveel. Er waren echt dingen in die ook gewoon die onjuist waren of die niet genuanceerd genoeg. En daar ben ik wel blij om. Ik denk dat ik scherp durf zijn, maar ook wel genoeg nuance heb gebracht.
0: Ja, absoluut.
2: Sorry. Ik begin hier te ratelen.
0: Nee, dat eigenlijk
2: had een kort antwoord kunnen zijn.
0: Wat mij op een moment ook wel opviel, ik denk ergens tegen het einde van het boek, is het passage rond OCMW.
2: Ja.
0: En waarin je op een moment de stelling maakt van vaak beseffen we niet dat we in armoede leven. En het is, je moet geen schaamte hebben om steun te gaan zoeken bij het OCMW. Dat is een thema dat niet vaak voorkomt binnen de sector. Ik heb zowel het gevoel, niet dat er een taboe-sfeer rond hangt, maar dat zijn zaken die niet besproken worden. Maar hoe aanwezig is dat? Armoede bij jonge makers of bij makers to court, of makers die effectief steun moeten gaan zoeken bij een OCMW, is dat iets dat vaak voorkomt in jouw optiek?
2: Ik heb dat de laatste jaren een paar keer rond mij gezien. Ook mensen die... Ik denk dat daar ook mee de nood van het boekje kwam. Mensen die ook niet wegwijs raakten in dat kluwen van werkloosheidsuitkeringen en OCMW en zakelijke dingen. En eigenlijk ja, daardoor ook het einde van de maand heel weinig overhielden en financieel echt heel moeilijk hadden. En ik denk dat wel zeker die eerste paar jaar na afstuderen, denk ik, dat het meest precaire zijn. Als je steun van je ouders krijgt tot een bepaald punt, en misschien valt dat dan weg nadat je diploma hebt, maar je wilt eigenlijk ook wel heel hard maken, waardoor dat je daarnaast geen voltijdse job kunt hebben. En ineens moet je allemaal dingen zelf beginnen betalen waarvan dat je niet wist dat ze bestonden. Of heb je gewoon tegenslag en je hebt geen vangnet echt. Ik denk ook inderdaad dat er heel weinig over gesproken wordt.
0: Ja.
2: En dat dan nog iets anders is, van, ik denk dat er ook in staat van cultuurwerkers of mensen die in een cc werken of die ergens communicatie doen, die hebben een vast inkomen en kunstenaars niet. En ik denk dat soms, ja, hoewel dat we allemaal ons daar heel goed van bewust zijn, dat soms toch in de dagelijkse omgang van dingen soms vergeten wordt. Dus die maker die dan voor een dag dat er iets in het cc gaat gebeuren, ook zich al dagen aan het voorbereiden is. En die programmator of die persoon uit dat cc is dat ook aan het doen, maar ja, die zit gewoon op de payroll en die andere persoon heeft gewoon maar voor die in één dag dat die betaald wordt. Ja, misschien is dat wel het enige contract dat die persoon in die 2 weken tijd heeft. Daardoor... En moest hij de rest van de week voor iets anders aan het werken zijn, ja, dan zou dat evenement niet zo goed draaien, want die maker heeft daar veel meer voor gewerkt dan gewoon die in één dag waarvoor die betaald wordt.
0: Mm-hmm.
2: Dus gewoon, waar ik niet mee easy wil gaan vingerwijzen of zo, maar ik denk dat op dat soort van momenten, dat daar zo'n beetje de dagelijkse realiteit vergeten wordt van hoe vol zat de frigo toen die persoon 's ochtends van thuis vertrok om naar hier te komen? Ja. Is die ergens gestopt voor een koffiekoek? Dat soort van flauwe kleine dingen, maar die soms echt een hele grote impact hebben. Waardoor, dat is heel stom, maar als er dan ergens eten wordt voorzien of zo, is dat ook al soms iets handig, omdat dat gewoon iets... Dat kost eigenlijk een organisatie niet heel veel, maar dat is al iets waar dat soms de maker minder aan moet denken. Maar ik zeg niet dat we ook soort van zo... pas op. Want iedereen heeft het anders en ik heb het echt helemaal prima.
0: Ja.
2: Dus ik ben allee, maar
1: heb je het gevoel dat het boek ook geland is bij die jonge maker? Bij die... Wordt het gelezen, denk ik, door studenten, door net afgestudeerden? Want daar heb ik geen zicht op. Ik weet dat natuurlijk vanuit de Antwerpse cultuurcentra, Jessen is beginnen rondsturen naar de huizen binnen Antwerpen en zegt, kom, hoeveel gaan we daar afnemen? Zo is het eigenlijk. Zo ben ik... aan het boekje terechtgekomen en wist ik dat van het bestaan van het boekje. Maar weet die pas afgestudeerde dat boekje bestaat en dat er iemand de moed en de tijd heeft genomen om daar echt een mooi product van te maken nog. Heb je daar geen zicht op?
2: Nee, een hele goede vraag. Ik heb sowieso normaal gezien... maak ik dus theater of... of
1: soort... Daar moeten we het ook echt over hebben.
0: Absoluut.
2: Nee, maar ik vind het ook wel interessant. Ik was een workshop aan het geven in Maastricht en dan was ik aan het uitleggen wat ik allemaal deed. En dan zei ik van, ja, en eigenlijk is het gek, dat maar ik werk dan 3 jaar aan een voorstelling en dan speelt je dat zo eens een paar keer en krijgt dan misschien wel een goede recensie op. Maar voor de rest blijft dan, rolt daar niks meer uit. En dan maak ik een boekje of dan heb ik een soort van punk act met kinderinstrumenten. En dat stroomt mijn mailbox vol.
1: Pas op, Egon, want jij hebt mijn leven verandert. Iedere nieuwsbrief waar ik van denk, moet ik hem wel invullen? Atomiumlaan 1. Dat is... Ik
2: als,
1: denk
2: adres.
1: Dat, als adres. Ja,
2: thuisadres. Ja.
1: Maar ook, die... ik hou ook heel hard van je werk. Ja. De Fisher Prize opkomen, maar heel hard. Wat heel fijn is, en ik weet niet, is een soort van... je ziet een kinderlijke... iets kinderlijk, want natuurlijk Fisher Prize wordt direct gelinkt aan mijn 5-jarig neefje dat ik dat cadeau heb gegeven en de ouders zijn gek, omdat die denken van, hey Dries... Ik moet met dat geluid hier... dus jij komt op, maar dan... En je zegt... Of de voorstelling die ik zeg... Ja, ik heb een plaat geschreven, dat zijn de nummers. Maar zo juist, zo scherp, zo maatschappijkritisch, zo doordacht... Dat het niet alleen... misschien... Wou ik de vraag stellen, wat is uw drijfveer?

0: De Sao eigenlijk is dat de bron des levens. Halen ze dat uit de grond, maar dat wordt toch een heel commercieel product. In die middle class baby punk, ik wist niet dat de naam zo was, maar.
1: Ja, dat is ook pas daarna, denk ik, want jij hebt het ooit in Corso gezien. Het is daarna pas dat ik. Ik ben heel slecht met namen en titels.
0: Nee, maar.
1: Ik heb heel lang over nagedacht. En dacht van, ja, het is iets. Het moet een naam hebben.
2: Ook daar
0: ontwapenend scherp.
2: Zowel in de voorstellingen als in uw. Ik weet niet of dat een rode lijn is dat we kunnen doortrekken. Maar in je boek vertrek je altijd wel vanuit een bepaalde. Je benoemde het als een bepaalde bezorgdheid, maatschappelijke bezorgdheid. Klopt dat effectief? Is dat zo vaak uw uitgangspunt? En iets waar je bijvoorbeeld ook in de voorstelling. Even op de titel komen, kijk...
1: Ecologische shitshow.
2: Ecologische shitshow. Is ook wel een beetje maatschappij-kritisch. Is dat zo de rode lijn doorheen je werk of in alles wat je doet te koor?
1: Ik denk het wel, ja. Ik denk... politiek. In de zin van, ja, politiek is niet alleen wat er door politici of politiek is meer dan representatieve democratie. Politiek is wat dat we samen doen. Mm-hmm. Ooit is een lezing gezien van twee Hannah Arendt fanboys. Dat denk ik, Dirk de Schutter en Remy Peters. En dus dat zijn de grootste Hannah Arendt fanboys in Vlaanderen. Dus die dan eigenlijk in hele oeuvre bestaat uit boeken over Hannah Arendt. En die waren eens met zoveel passie over aan het vertellen dat dus volgens Hannah Arendt, Dixit, Remy en Dirk, dat politiek is samen werken aan hoe we het morgen allemaal beter kunnen doen. En dus als we vanaf dat we praten over hoe de toekomst van ons samen er anders uit kan zien, dat aan politiek doen is. Dus ik denk dat ik dat gewoon met dat idee, dat een beetje aan de binnenkant van mijn hoofd getatoeëerd is, dat ik dat zelf gewoon heel belangrijk vind. Oké, hoe gaan we dat samen doen? En als ik niet echt zie wat dat daaraan verandert of wat dat daaraan bijbrengt, dan zie ik niet echt de reden om het te doen. Dan zijn er interessantere dingen om te doen.
2: Ja. En wat zijn zo de thema's die jou het meest raken?
1: Ecologie is voor mij... Ik was nu een artikel in, et cetera, van de visies op het veld van Carnegie Heathcote. Ik weet niet of ik het juist uitspreek. En Jana de Kokker. Ik weet niet of ik het juist uitspreek. Maar dat makers veel gevraagd worden om een thema te gaan zitten. En ik voelde mij heel betrapt, want ik ga gewoon zelf met heel veel plezier op dat thema zitten. Ja. Ik vind dat is een thema waar ik heel veel over te zeggen heb. En waar ik heel weinig verandering in zie. Iets een beetje anders, maar ik was met een programmator, ex-programmator aan het praten, die over de shitshow, een voorstelling over waar dat we kak en ecologie met elkaar verbinden en eigenlijk hoe we de dingen die vies zijn niet meer willen zien, terwijl die dingen die vies zijn deel uitmaken van onze ecologie.
0: We trekken het door en het bestaan niet meer.
1: Exact. Dus vanuit een interview met Zizek, uit een soort van rant van Zizek, waarin dat hij zegt van, when you go to the toilet, you flush and shit disappears. En dan wijst hij naar een berg met plastic en dan zegt hij, real ecologists should love all this. Heel Zizek, heel provocerend uiteraard. Maar gewoon in de zin van het vieze, de eindmonoloog die ik kan spoilen, want we gaan het nooit meer spelen, is mijn personage, Karel, die vertelt over dat hij zijn moeder heeft gevonden die naast het huis is neergevallen, die de knie was geknakt en die lag daar de hele nacht en die heeft in haar broek gekakt. En dus hij draagt haar naar boven en in plaats van haar zelf te wassen, belt hij de thuisverpleger. En de eindmonoloog is dat hij eigenlijk sorry zegt en dat hij dat heel graag zelf had gedaan. Dat eigenlijk de vieze dingen des levens zijn en deel uitmaken van onze ecologie en dan een soort van drang naar properheid de dingen eigenlijk alleen maar erger maken. Mm-hmm. Maar hoe zijn we hier beland? Sorry, mijn hoofd. Ik ben nogal eclectisch cool van
2: vandaag. Dat is helemaal oké.
0: Maar ik denk dat ik ooit... ik heb de voorstelling ook gezien, maar ook denk ik de pitch... Ik weet niet wat het waar was, maar ineens moet ik je toen echt verhaal vertellen. Hebben jullie niet eens een zender door het toilet? Of is dat... Of nee, je moet de magie niet doorbreken als het waar is. Maar toen ik jullie pitch erover hoorde, in de mond, die denk ik, maar al even lang geleden. Dus

0: Want toen denk dat jullie dan nog 2 jaar onderzoek gedaan, gingen kouwen aan of kneden aan de voorstelling. Toen dacht ik wel, ja, dat uitgangspunt is wel gewoon goed. En dat denk ik wel, er is uw idee of de vraag die jij stelt, is voor mij altijd wel een vraag van, hoe komt het dat ik nooit heb gedacht, wat gebeurt er nu met mij? Kijk, ik trek inderdaad door, maar ja, je hebt heel goede uitgangsvragen. En dat vind ik wel, dat vind ik altijd interessant om te kijken naar de dingen die je doet. Ook in die babypunk, dan denk ik van ja, dat is wat gebeurt er met al die nieuwsbrieven? Als we nu echt allemaal 1 adres geven, dan gaat er misschien ooit eens gestopt worden met alle boekjes van de Colruyts, waarin dat eigenlijk toch, je komt iedere week kom je in de winkel, dus je zou eigenlijk perfect de promo ook rechtstreeks kunnen geven aan de consument zonder dat effectief te moeten drukken. En ik weet, ik heb daar net om de schizofrene, ik heb daar net een lofzang gedaan dat ik heel graag ook de seizoensbrochures nog lees van de cultuurcentra, om een soort van verhaal. Ik weet dat dat, maar ik heb dat niet bij supermarkt. Dus ik ben blij met de seizoensbrochures van de cultuurcentra, maar minder met al de andere. Maar dat is natuurlijk waar uw interesse ligt of zo. Maar waar dat ik ook nieuwsgierig naar ben, is het traject Montingaars.
1: Ah ja.
0: Ook lang geleden. Maar ik vond het eigenlijk heel... hoe heeft u dat beïnvloed als maker? Ik zal misschien... Montingaars was een project, denk ik, van de Monty, waarin dat 5 of 6 jonge makers een tijd lang mochten creëren. Ik denk gewoon, hier is de Monty. En het concept is in de loop der tijd ook een beetje veranderd. Ik denk dat eerst eens 1 seizoen was en dan om de maand iets doen, denk ik. En je kreeg zo'n rietenkaart. Vond ik altijd leuk. Dan konden ze alle Montingaars-projecten bekijken. En dan denk ik dat na 1 maand de Monty krijgen en dan een soort slotmoment. Maar eigenlijk heb ik u daar voor het eerst zien spelen. Maar dat is misschien al 10 jaar geleden. Maar ik vroeg of oh ja,
1: 6. Ja.
0: 6. Ja.
1: Nee, maar ja.
0: Hoe hecht u dat beïnvloed heeft? Want voor mij was daar een heel grote spielerij. Wat je beschrijft met in uw boek is van... En dat was eigenlijk ook nog een vraag. Heeft dit boek of die zoektocht dat je bewandeld hebt door de bureaucratie of door de vangnetten van onze samenleving, heeft u dat rust gegeven in het creëren? Heeft u dat geholpen om met een vrijere geest voorstellingen te kunnen maken? Want die vrije geest, maar ik weet niet wat ze waren, die voelde ik in de Montingaars. Ik dacht zo'n stoem en drang, gewoon spelen, we maken. Maar ik weet niet hoe jij dat als maker zelf ervaren hebt. Veel vragen.
2: Dries, wat is uw vraag nu eigenlijk? Ja.
0: Nee, misschien moet ik de vraag die, los van Montingaars, het schrijven van dit boek heeft u de rust gebracht in het creëren?
1: Want je hebt heel veel gezegd en gevraagd. Ik kan gewoon beginnen praten misschien. Ja, en dan op een bepaald punt stop ik met praten en dan praat jij daar weer. Want ik denk zo, ik ben slecht met een recht antwoord te geven. Zelfs al moest je een rechte vraag hebben gesteld. Ja. Dus cool. Don't worry. Ik heb het boekje... Een van de dingen wat we daarnet ook zeiden, van het zou verjaard, het zou al na een maand verjaard kunnen zijn. Wat nu wel niet zo is, het is nu in tweede druk, het is nu naar de drukker. En ik heb eigenlijk niet heel veel moeten aanpassen. Er is nog niet echt iets heel groots veranderd. Mm-hmm. Maar dus toen we dat afgelopen zomer zeiden van oké, we gaan er een boekje van maken. Dan dacht ik, gaan we daar nu subsidies voor aanvragen of niet? En dan dacht ik, dan ga je nu een paar weken schrijven voor een subsidiedossier. Dan allemaal mensen moeten overtuigen, een intentiebrief, ik weet niet wat. Dan ben ik eigenlijk heel dat dossier aan het schrijven. En dan een paar maanden lang hopen dat het... dat het ervan komt dan. En dan is er geld om het te beginnen maken. En dan zou het er pas na even kunnen zijn ook. En voor hetzelfde geld dan zou het nu eigenlijk pas gelanceerd zijn. Of dan, en zou misschien. Allee. Maar ook gewoon omdat ik voor hetzelfde geld in januari dan die subsidies niet had gekregen.
0: Ja.
1: En dat vind ik wel zelf heel fijn in dit boekje, dat ik het eigenlijk zonder subsidies heb gedaan. En dus dat ik dat geleerd heb van, ah ja, dat gaat eigenlijk wel. Mm. En we hebben het dus zo gedaan, we hebben die dozen per 50 op voorhand verkocht aan verschillende plaatsen. Of dus aan de Antwerpse huizen, aan een grotere, alleen meer dan 50 mocht ook. Wat echt heel hard heeft geholpen. Want ik weet dat de bestelling van Jesse doorkwam. Dat ik dacht, oké, phew. We geraken bij de minimum oplagen om financieel rond te geraken. Maar dus Allee, ik denk dat daar ook iets in heeft gedaan. Dat ik ineens dacht van, ik kan naast dat subsidiesysteem om, kan ik daar op een andere manier mee omgaan. Wat niet betekent dat ik niet nu in september opnieuw subsidies ga aanvragen voor iets anders. Maar ik denk dat heeft dat wel veranderd. En ook, ik denk ook, het heeft een eigen dramaturgie. En ik vind het heel leuk om te horen dat je bijvoorbeeld dat je iets over het einde zegt. Want ik krijg vooral reacties op zo, dat is echt handig. En dan bij sommige dingen denk ik, heb ik daar af en toe zo, maar dan denk ik, misschien heb ik dat te veel, iets echt wel in willen leggen. Iets persoonlijk of een narratief of zo. Dus dan doet mij heel veel deugd dat je het daarover zou willen hebben.
0: Maar ik weet niet, misschien ben ik het einde was, misschien moet ik het nu toch al zeggen, is het een soort van, er is een verwijzing naar zo een huiskamervoorstelling. Ik heb gewoon zin om iets te maken.
1: Ja.
0: En we gaan dat maken. We gaan niet nadenken over van, wat als ik mijn been breek?
1: Ja.
0: Voor mij was het ook een pleidooi van naïviteit. Of een pleidooi van, als je echt iets wilt, als je echt op een artistiek ei zit en als je echt denkt, dit wil ik vertellen, hier ga ik een publiek voor zoeken, houd u niet tegen door, ik weet niet hoe dat ik dit en dit moet doen, maar het u soms kunnen dingen verwezenlijkt worden door het ook gewoon te doen en in de loop van het proces te kijken van waar kom ik wel uit. Dat vond ik heel mooi ook aan Disney's van benauwend of zo. Het is eerder iets van, als je er iets mee zei, goed. Als je er niks mee zei, maar vergeet niet dat alles ook gewoon begint vanuit een idee.
1: Mm-hmm.
0: Ik wil iets doen. Dat vond ik heel mooi aan een mooi pleidooi dat ook voor mij in dat boek wel naar boven kwam.
1: En ik denk daar, als ik mag aanhaken, om dan een antwoord te geven op je vorige vraag eigenlijk, over de Montignards. Dat was, toen wij daar zaten, was de vraag om het om de 3 weken of om de maand eigenlijk iets te tonen. Dat was ook iets wat gebeurde in de lockdown, dus in de tweede lockdown. Dus dat was, voor ons was dat fantastisch, want er was niemand in dat gebouw. Allee, behalve dan de ploeg van de Monty. Wij mochten alles doen. Die techniekers die hadden de handen vrij. Ze zeiden, willen dat doen? Ja, doe maar. Dus dat was super tof. We hadden gewoon geen publiek de eerste keer. Dus dan hebben we daar allemaal verschillende oplossingen voor bedacht. Oplossingen of andere manieren. Of dan mochten er 5 mensen zitten, heel ver verspreid uit elkaar. Ja. Dat soort van situaties waar we allemaal nog in hebben gezeten, denk ik.
2: Ja.
1: of zo, dan eten met elkaar, maar dan altijd met zo'n 2-3 meter tussen. Maar wij waren een bubbel. Het enige ding is dat daar... Allee, ik heb daar heel veel uit geleerd, maar wat ik niet meepak daarvan naar mijn praktijk, is dat ik veel meer... dat ik het leuk vind om soms snel te gaan en niet te lang na te denken over dingen, dat neem ik mee. En aan andere dingen was dat ook gewoon omdat je op korte tijd, en we hebben al heel snel beslist dat we met 8 of 7, nou 8 waren, denk ik, dat we alles collectief gingen doen. Waardoor dat je ook in een soort van, je creëert eigenlijk een nieuwe entiteit, dat collectief is, waarvan de artistieke identiteit, of de manier van doen of zo, nog helemaal moet worden uitgezocht. En dat is een supercool experiment. En daar zijn interessante dingen uitgekomen. Ik heb daar heel veel uit geleerd. Maar ik merk dat ik zelf wel iets op een andere manier werk of zo. Dat ik het heel belangrijk vind waarom ik iets aan het doen ben. En als je dan elke keer opnieuw maar 4 weken hebt om dat te doen, dan merk ik dat deeltje van mijn makerschap of zo daar heel even is gaan sluimeren. Ja. Dat dat gewoon iets meer ging over van, oké, hoe lossen we dit op? Wat gaan we hiermee doen? Oké, er is een gat uit de grond en daar komt van alles uit. Oké, wat komt daar dan uit? En wat zegt dat dan? Of zo. Maar veel meer van buiten naar binnen toe werken, in plaats van ik meestal van binnen naar buiten toe werk. Mm-hmm. Je kunt daar alle soorten manieren van tekenen. Maar er was dan net te weinig tijd om echt van buiten helemaal naar binnen toe te werken. Om dan echt iets te vinden.
0: De tijd haalde nu in. Ja.
1: Maar dat is wel, ik heb daar wel heel veel uit geleerd. Omdat soms nu, geef ik nu les op Luca. Of nu in Maastricht dat ik een workshop aan het geven ben. Waar dat we eigenlijk ook net heel hard van vorm vertrekken. En zeggen van ja, de inhoud, dat zien we wel. Maar nu gaan we echt gewoon, hoe doet je dat? En ziet dat er tegen volgende week iets is. En wij zijn benieuwd. In plaats van heel lang aan een tafel te gaan zitten nadenken van wat zou ik gaan doen. Dus ik heb daar heel veel aan opgestoken of zo. En inderdaad, gewoon die drive van doe gewoon. Dat afgewisseld met, oké, maar wat zijn we aan het doen en waarom zijn we dit aan het doen?
0: Is dat bevrijdend dan met zo'n middelclass baby punk? We hadden het er net over solo's. Van als je met een groep speelt, is er altijd een dynamiek. Hè? Hoe reageert de een op het ander? Ja, bij je middelclass baby punk is het echt jij alleen. Is het publiek proberen vasthouden, meenemen in een verhaal wat veel naakter is of zo? Is die balans belangrijk? Zowel dat jij als maker, als individu, als kijk, was ook een collectief. Was met drie echt het onderzoek. Waar dat dan vermoedelijk een veel hardere interactie is met elkaar, wat meer samen boetseren. Of is die middelclass B-punk, boetseerde dat ook samen, maar uit het gewoon heel individueel?
1: Ik werk heel veel samen met Runa Robbroeks. En dus wij geven dan samen les. En we hebben samen les gegeven, veel. En daar kwam dat een beetje uit voort van doe eens iets anders. Het mag geen theater zijn. Dat was een beetje de vraag dat we dan stelden. En het laatste jaar, van doe eens iets anders. Het mag geen theater zijn. En maak er een alter ego van.
0: Ja, Roene heeft dat ook gedaan. Hè?
1: Ja, ja, ja.
0: Met beats.
1: Ja, Ronnie.
0: Ronnie.
1: Ja, en dus medieval techno. Ja, ja, ja. Een soort van techno-ridder.
2: Dat was ook in een corso in de foyer. Ja, ja, ja, ja, klopt. Ja. Kom terug.
1: Dus wij helpen elkaar daar heel hard in. Nu, ik geef geen blokfluitles aan Arina, dat is ergens anders. Maar het is gewoon, wij kijken heel veel naar elkaar. Dat helpt zo hard. Ik denk dat een van de dingen nog is die waar ik het meest aan heb gehad na het afstuderen, is gewoon mensen hebben waar dat je mee omringt, en dan in dit geval zeker Runa of zo. We werken zoveel samen. Ik probeer iets kleins en zij kan direct wijzen op zo. Ja, maar dat zit je eigenlijk, daar zit je eigenlijk aan het verstoppen of daar niet. Dat gaat zoveel sneller dan. En dat is, ja, ik weet niet of dat een antwoord is op je vraag. Er gebeurt wel wat achter de scène ook dat je niet ziet. Alleen ga je snel, samen gaat je verder. Dat ik ook merkte Zwanger G heeft dat ook gebruikt in een lied. Het is ensemble van beaucoup plus vite, en ensemble van beaucoup plus loin. Dat begin was er heel snel. Maar dan om dat verder te laten evolueren, die babypunk, wist ik gewoon van, ik ga elke keer opnieuw, als ik speel, en daar zit weer een maand of twee tussen, dan ga ik alles afstoffen en dan schrijf ik één nieuw nummer. Dus op den duur heb ik ook gewoon echt veel nummers. wat ik dus in het begin niet had. Dus dan kwam ik op en dan las ik mijn checklist van 12 nummers voor. En dan zei ik, ja, maar ik heb eigenlijk nog maar de eerste twee nummers geschreven. En dus ondertussen heb ik wel al veel meer nummers.
0: Die plaat is eigenlijk al klaar.
1: Ik ben echt chaotisch.
0: Nee, maar wat ik vooral vind, en dat is wat en dat klinkt heel raar. Het lijkt eenvoudig, maar het is echt ambacht. Dat is wat te vaak, wat dat heel goed maakt, of vind ik, is dit nu echt? Heeft hij nu die fishprijs gewoon in de coulissen gevonden? En is hij nu gewoon zo wat aan het... Maar natuurlijk, door dat te poneren aan het publiek, wordt het eigenlijk voor mij nog beter. Omdat er zit een soort van Voor mij is niks toeval op de bühne of zo. Mm. Maar als het toeval lijkt en je toch twijfelt, oh, is dit nu echt, hoort dit er nu bij? Of dan kom je in een soort van schemerzone tussen realiteit en fictie. Met nog heel sterk in inhoud. Want het is, je wilt wel altijd een boodschap meegeven aan het publiek. Iedere keer dat ik je zeg, denk ik wel, begin ik zo aan na te denken over wie ik ben in de wereld en hoe het gaat met de wereld of zo. Dus dat vind ik wel heel mooi. Dat is anders dan een boek tot leven brengen en zeggen, ja, we gaan, ik weet niet, Tsjechof of iets proberen te vertalen. Ik denk dat jij veel meer de pen zelf vasthoudt. Veel meer vertrekt vanuit het schrijven. Is dat iets wat je ook dagelijks doet? Is dat iets wat je moet onderhouden? Of hoe zie je zo'n werkdag voor je eruit? Is dat om 9 uur beginnen en ik ga tot 10 uur schrijven? Of is dat, nee, ik heb een idee, ik stop met alles en ik probeer snel die krijtlijnen van dat idee vorm te geven? Of is het u echt opsluiten in een kamer en zeggen, nee, ik ga pas die kamer buiten als ik een nieuw nummer heb voor Babypunk? Of hoe zie je werkmethode? Of heb je geen vast stramien?
1: Ja, dat is, ik zou dat misschien eens moeten hebben. Nee, omdat ik dan soms verzuip ik daar een beetje in. Nee, omdat ik...
0: Verzuipen in de mogelijkheden? Of...
1: In de mogelijkheden of in de vrijheid die ik mezelf... Ik heb geen hobby's. Omdat ik dan denk, maar misschien moet ik nou woensdagavond dat doen. Of dan ga ik naar een voorstelling. Of de vrijheid om nog naar alles te kunnen gaan. En dat is fantastisch. Maar misschien soms verzuip ik ook een beetje in die vrijheid. Dat ik... sommige dagen echt van 10 tot 10 achter mijn laptop mails aan het sturen ben en non-stop aan het werken ben. En dan een andere dag dat totaal niet toe. Moest dan morgen nog denken aan een interview met Connie Palme en die zegt dat hij elke dag gewoon 1 A4 schrijft. En dan zit de werkdag erop. Ja, dan zit hij inderdaad na een jaar. Heb je een roman? Ja, dat is wel fantastisch. Dat is gewoon... Dat ritme dwingt dat af. Ja.
0: En of het nu goed of zo, niet dat gaat diarree is mijn lievelingskleur over. Je voorstelling of het nu goed of slecht is, of de prestatie. Nee, gewoon, ik schrijf die pagina.
1: Ja.
0: En ik zie wel, dat is ergens ook dat helikopterperspectief. Hè.
1: Ja, ja.
0: Niet altijd wil streven naar die mooiste horizon, maar blijven bewegen, blijven werken. En op een bepaald moment ga je wel... ergens een soort van oeuvre of een soort van... er gaan onderhuids wel dingen zijn die dat alles met elkaar verbindt of zo.
1: Ja, ja.
0: Want het komt van u, vanuit uzelf of zo.
2: Zeg, ik ga jullie toch even onderbreken, okay. Want ik probeer al heel een tijd een moment te voorzien om nog eens wat muziek te spelen.
1: Oh my god.
2: Want Dries en ik, we hebben afgesproken, wij willen geen podcast maken. We moeten iets van een radioshow zijn. Dus ik stel voor dat we toch, vooraleer dat hier helemaal afgerond is, dat we toch iets van muziek spelen. En daarna kunnen we dan nog de laatste 5 à 10 minuten nog even... Maar ja, ik ga nog een schijfje spelen van Compro Oro.
0: Ik vind het Compro Oro volgende week woensdag.
2: Volgende week woensdag in de kern. Ja. Zeker de moeite waard om te checken. Het is een oud nummer van hen, Mogadishu, die ik nu ga spelen. Dus tot zo meteen.
0: Sorry Mathieu.
2: DJ.

0: Ja, Mathieu, nu is de flow van ons gesprek helemaal
1: ja,
0: weg.
1: Sorry, ja, sorry, maar ik voelde toch dat we iets van muziek moesten spelen. Dus ik ben wel blij dat we dat hebben gedaan. Maar ja, we hebben nog 5 minuten. Maar ik ben eigenlijk vooral nog heel nieuwsgierig, Egon, wat jouw toekomstplannen zijn. Wat zijn de dingen die wij volgend seizoen of zelf sneller al van jou kunnen verwachten?
2: Ja, ik ga nog verder aan de babypink werken.
1: Ja.
2: En ik ben een beetje aan het kouwen op een dossier om in te dienen. Kunstendecreet. Want daar ben ik nu allemaal gesprekken over aan het doen, dus ik kan daar nog niet heel veel over zeggen. Niet dat dat geheim is, maar soms weet ik het gewoon nog niet. maar ik ben een paar weken terug, ik heb een aandeel gekocht van Nestlé. En een van Danone. En een van Coca-Cola. Want dat zijn de 3 grootste waterverkopers in Europa. Dus ja, Nestlé wereldwijd. Echt een watergigant. En dus ik ben naar de aandeelhoudersvergadering geweest van Nestlé. Het was super saai. maar er was veel gratis water. Maar ook...
1: hier in België? Of is dat dan in Zwitserland?
2: Nee, dat is in Zwitserland. Oh, okay. In Lausanne. Ja.
1: Ja,
2: ja. Dus dan ben ik ook naar de hoofdzetel in VV geweest. En ben ik daar in de official Nestlé store in de headquarters of Nestlé ben ik een KitKat bar gaan kopen.
1: Zalig.
2: Daar heb ik heel veel smaak op gegeten op de trein. Dus ik ga nou een project doen. Ik ben aan het werken aan een project waarin ik de middelklas babypunk een beetje combineer met dat onderzoek naar water. Een beetje dat figuur in de confectiepak punker met kinderinstrumenten en dat een beetje via dat een beetje meer drinkwater onderzoeken.
1: Cool.
2: Een beetje met experts praten en dan zien waar dat dan naartoe kan. Misschien naar een soort van free tap water concert. Ik denk dat ik heb gewoon echt de droom om zoals in Frankrijk, dat je op restaurant aankomt en als ze vragen, wil je iets drinken? En dan zeg je, nee, doe maar gewoon de karaf.
0: Ja.
2: Dat ze je een karaf met kraanwater brengen, dat we dat in België ook zouden kunnen krijgen. En dat is gewoon, het voordeel is, dat is een politiek totaal nog niet geclaimd door niemand. Dus misschien kunnen we dat er zo ergens tussendoor muizen.
1: Hmm.
2: En ik denk dat het een beetje het idee van een soort politiek experiment van, wat kunnen we doen, in wiens voortuin moeten we allemaal samen gaan kamperen om dat gedaan te krijgen.
1: Wat je wel hebt, is zo het idee van je bepaalt een forfait van 3 euro per persoon in bepaalde restaurants, maar dat zijn vaak wel de duurdere restaurants.
2: Ja, ja, ja.
1: En je kunt à volonté komen ze water op tafel brengen, zowel bruiswater als platwater.
2: Ja.
1: Maar dat is zo niet helemaal ingeburgerd. Dat zijn...
2: En je bent aan betalen voor iets wat...
1: Je bent wel iets aan betalen,
2: Als we dan terug aan het klimaat denken, je bent aan betalen voor iets dat het klimaat aan het verpesten is. Want er worden elke dag vertrekkende camions met soms glazen flessen zwaar water uit San Pellegrino. Die rijden door de Alpen om hier in een pseudo-Italiaans restaurant...
1: Het gaat dikwijls wel om kraantjeswater. Waar ze dan effectief
2: Zo die filters
1: en dan kan je zo zelf bruiswater maken.
2: Ja, ja, ja.
1: Op die manier dan zowel platwater als bruiswater voorzien.
2: Maar voor mij zou dat gratis moeten zijn.
1: Ja.
2: Want ik betaal ook niet, als ik 3 keer naar het toilet ben geweest, in de course dat ik daar was, dan is er meer water doorgespoeld geweest dan wat er zou gedronken zijn aan tafel. Dus allee, het is gewoon voor mij een beetje, ik betaal ook niet extra omdat ik een extra serviet vraag, of omdat er een vork ligt. Allee, je betaalt geen coperta in België, zoals dat je dat in Italië soms betaalt. Dus dat is gewoon, voor mij is dat gewoon een standaard deel van een maaltijd of van de services dat je krijgt, zou moeten krijgen als je ergens neerzet. Want het tegenantwoord is daar vaak over van, ja, maar dan moeten we de prijzen omhoog doen. Dus ja, doe maar.
1: Ja.
2: Allee. Het water is... het is belangrijker dat we gewoon allemaal genoeg water kunnen drinken.
1: Mm-hmm.
0: En het wordt gecommercialiseerd. En dat is net het... eigenlijk, uw lichaam bestaat uit 80% H2O, of zoiets.
2: Ja, ja, ja, ja.
0: Dus dit is echt de bron des levens. Eigenlijk zouden overal zelfs moeten kunnen aanbellen en zeggen, maak ik een glas water? En niet, daar heel veel geld voor moeten betalen, natuurlijk.
1: Ja.
0: Ik heb ooit alle watermerken die dat in de supermarkt proberen verkopen, te verzamelen. En ik heb dat dus al die in mijn living hangen.
1: Ja. Dus je zijn een waterverzameling. Dit ken ik wel van een boeiend gesprek, zo je eigenlijk wel.
0: Tot Icelandic, een soort van gletsjerwater dat, dat drinkt. Ja. Nee, ik weet dat ik nu... maar het is eerder een soort van... Het is iets bizar. En het is eigenlijk gekomen omdat een van de kunstenaars... we hadden een expo in de putten van Ekeren. En die zegt van, als je één wilt worden met die plek, moet je eigenlijk het water van de putten drinken. En moet er eigenlijk iedere bezoeker van een expo moet er eigenlijk een water van die put geven. En dan word je één, want dan... Hey, dan gaan je organen kunnen leven door dat water. En ik heb toen zoveel shit gekregen, want je mocht niet zomaar water filteren. Je moet dat laten testen. Je moet minstens 15 liter, of enfin, je moet x aantal liter laten testen om een certificaat te krijgen om het te mogen geven aan het publiek. Dus er was een heel grote administratieve flow. En toen dacht ik, ik heb soms ook wat keuzestress. En dan was ik in de winkel aan het wandelen en dacht ik, allemaal jongen van water, maar eigenlijk in C zou het hetzelfde moeten zijn. Het is gewoon, maar dus ik heb een fascinatie voor, daar is een liefde, maar misschien moeten we de radio stilzetten, want
1: we moeten eruit. Maar nog één laatste vraag, misschien, wanneer kunnen we, gaat de voorstelling zijn een première moment, of is het dat voor later?
2: Nee, dat is echt voor later. Ja. Ik denk, ik ga misschien deze zomer op een groot festival aan de waterkant iets doen. Maar ik ben eigenlijk nog niet zeker, als die persoon aan het luisteren is, ik ben niet zeker, in de communicatie was het niet duidelijk voor mij of het nu bevestigd was of niet.
1: Okay.
2: Dus ik durf het ook niet zeggen. Okay. Maar ik heb een nieuwsbrief, ik heb geen sociale media.
0: Leuke brief trouwens.
2: Ja,
0: dat meen ik echt. Ja.
2: Ja, dat is lief. Ja. ik doe mijn best om hem heel leuk te maken.
1: Je hebt ook een eigen website, hè?
2: Ja. En dus daar vind je mijn nieuwsbrief. Moest je interesse hebben in data. Ik probeer dat daar op te zetten, maar soms vergeet ik dat.
1: Oké, top. Ja. Egon, het was heel fijn om u in de studio te hebben. Ik heb het gevoel dat we nog niet helemaal uitgepraat zijn.
2: Nee, inderdaad.
1: Dus ik denk dat er een tweede uitnodiging sowieso snel zal volgen. Heel veel succes met jouw nieuwe voorstelling. En ik hoop dat de plannen deze zomer dat die gerealiseerd kunnen worden. Bedankt voor jouw komst en tot een volgende keer. Hè?
2: Ja, dank je. Super erg bedankt. Heel leuk.
0: Dank je wel, Egon.
1: Goed, tot ziens. Hè.
2: Ciao.
1: Salut. Ciao.

0: Kandidaat 81 geeft ons hier nog een antwoord op een belangrijke vraag, de tweede in deze uitzending. Wat krijgen we volgende week in Bungalow?
1: Volgende week krijgen we in Bungalow, Bungalow Exotiek.
0: Bungalow Exotiek.
1: Volgende week in Bungalow.
0: Zoiets.

Volgende week in Bungalow Exotiek nog meer van Waya. Waya, Antwerpse groep, hoort u nu op de 101.6 MHz.

0: Bungalow Quiz met David Murray en de Low Class Conspiracy. Jones Green Satin Dress. Straks nog enkele vragen, die behouden we dus voor straks. Le Mec Jean is hier dus nog steeds niet aangekomen. Dat was onze tweede en laatste kandidaat. Waar is Le Mec Jean?
1: Dat is

0: Bungalow quiz, de laatste 6 minuten. En wat is de laatste plaat? Kandidaat 81 die nog zit te wachten.
1: De laatste plaat is een plaat van The Last Men. The Last Men is een groep die opneemt op Z Records en ik veronderstel dat het de muzikanten van James Last zijn. Een solo LP van het orkest van James Last.

De laatste plaats in Bungalow is een plaats. De laatste plaat in Bungalow is een plaat van The Last Man.

Vermits dat vanavond Miss Isolation niet aanwezig kan zijn en er ook geen Isolation programma is, hopen we dat Le Mec Jean wat vroeger komt om zijn programma Spotnik hier te verzorgen.

U luisterde naar Bungalow Quiz, een programma van Mr. X, Le Mec Jean in de voorlopige voorloper, met vandaag kandidaat 81.

My Life in the Bush of Ghosts. Brian Eno, David Byrne en Dunja Lucin. Regiment. Een coverversie van George Ben. Luister aandachtig.

0: U luistert naar Radio Centraal 101.6 Bungalow
1: Exotic.
0: Onze helden Le Mec Jean,
2: Mr. X
0: en de voorlopige voorloper. Onze helden na het waker gekomen te zijn, beleven hun prehistorische ontmoeting. Een rock'n'roll ontmoeting echter.
3: Hallo.
0: Uiteraard.
3: Maar dit zijn Flitser en Barret.
0: Uiteraard, 1 minuut verder op het strand, Flitser en Barret aan het zonnebaden. Flitser en Barret, Barret Flitser, bleken hier een discotheekbungalow uit te baten.
3: Ze slapen.
0: Ze gebruiken zonnecreme.
3: Flitser heeft een donkere zonnebril op.
0: Oh, ik dacht dat het zijn wenkbrauwen waren.

0: Maar de eerste ontmoeting moest nog komen.
1: We spreken natuurlijk van echte ontmoetingen. Bungalow, exotiek.
0: Radio Centraal 101.6. Kokkersnoten.

0: Terluiks merken onze helden op dat Flitser en Barret koffie aan het drinken zijn uit Ethiopië.
1: Bij bosjes kwamen uit de bosjes mannen.

0: in ieder geval inboorlingen en primitieven. Ze zaten immers de hele dag te luilakken, thuis in de frigo. En de televisie? De televisies waren omgebouwd tot aquariums, waar exotische bungalows opdrijven. En dwergpalpen groeiden er, weilig, en stranden waren enigszins geïmiteerd. Daar waren dan ook weer bungalow, of nee, bungo teken.
1: Bungalow krijgt wel een stand op de Hottentotten tententoonstelling.

0: Le Mexan en de voorlopige voorlopen spreken hier wel van inboorlingen, maar ik heb hier nog geen kat gezien. Op Flitser en Baritna is dit waarschijnlijk een verlaten eiland.
1: Ik kan echter opmerken dat de kat bij de professor zit.
0: En dit is Gaspard Laval.

Telefoon.

Stripe light! Stripe light! Stripe light! Tropical happy!

toch ontdekten we de bungalow exotiek expeditie dus. Geen hotdogstands, maar wel dat primitieven eigenlijk geen tamtams kennen. Maar om dit typisch geluid voor te brengen, bewerkten ze de kont van

Clock DVA. Impressions African Winter.

Radio Centraal, 106.7 MHz stereo. Centraal op DAB Plus met digitale radio Antwerpen en streaming op www.radiocentraal.be. Welkom in het Oormuseum, Radio Centraal's opstoot van Palais Lally. Voor wie niet geluisterd heeft, zullen we het nog een keer herhalen. Fragmenten uit nagenoeg 45 jaar opnames, stoffige cassettes, beduimelde cd's en achter de kast gevallen minidiscs. Voor u, terug opgerakeld, ontfrommeld en met de bijbehorende apparatuur teruggelezen.

0: Ah, man, is this an ambition? Ah, wow.
1: Vape it or grape it now.

Are you happy now?

Hi.

0: nu nog snel een interview. Is het tijdschrift al bij de drukker?
1: Nee.
0: Er was gepland om vandaag alles af te hebben.
1: Ja, maar dat is niet waar. Dat is niet klaargekomen.
2: Wat zijn de bijzondere omstandigheden? Wat zijn de bijzondere omstandigheden die dit uitstel hebben veroorzaakt?
1: De man van de layout had een kater.
3: Wat?
1: De man van de layout?
4: Wie is de man van de layout?
1: Had vanmorgen een kater.
2: Nog een vraag misschien van een luisteraar die
5: je hebt. Vandaag niet bij u, dankbaar.
2: Mag ik alstublieft een vraag stellen?
5: Die vraag.
2: Waar kan ik maandag dit blad verkrijgen, alstublieft?
1: Dat moet u zoeken. Dat blad. Dat krijgt u niet.
2: Verkrijgen, wou ik zeggen.
1: Wij zouden het zelf ook niet zo goed weten.
2: Dus als ik het goed versta, dan wil dat zeggen dat het blad verschijnt, maar niet verkrijgbaar is. Maandag dan.
1: Ja, wel. Maar zoals gezegd, moet u het zoeken.
2: Ah. Dank u.
5: Verschenen maar niet gedrukt. Heidi.
6: Heidi ho.

0: Zimbo, Zimbo, hier te koop.
1: Merci, merci. Pas de merci.
0: Is deze een goede jingle? Wat hebben we nou eigenlijk gedaan? Is dat nou een goede jingle?
2: Die rijdt op zo, we hebben
0: die een harde. Wat?
3: En nu volgt het succes IDO.
0: Ah, Aieta.
3: Hij heeft dat.
0: Ah, fantastisch. Ah,
4: bloed, zweet en tranen.
3: Aieta, ja.
0: Aieta.
3: Dio,
0: Dio. Adio.
3: En de teers.

0: dat niet?
1: Dat is het.
2: Hadi-ho.
1: Hadi-ho.
2: Hadi-ho. Gonna get me a piece of the sky.
3: Elke wat? Elke vrijdag. En hij die heet. Dat is een wat.
2: Heidi Ho.
1: Yeah.
2: I've been down so long. Bottom look
4: zeg,
2: like
4: a marker met dat krijgen.
2: Heidi Ho.
1: Dat krijg ik niet. Dat zoek ik.
2: Heidi Ho.
1: Hi.

Heidi, hi.

Radio Centraal, 106.7 MHz stereo. Centraal op DAB Plus met Digitale Radio Antwerpen en streaming op www.radiocentraal.be. Welkom in het Oormuseum, Radio Centraal's opstoot van Palais Lally. Voor wie niet geluisterd heeft, zullen we het nog een keer herhalen. Fragmenten uit nagenoeg 45 jaar opnames, stoffige cassettes, beduimelde cd's en achter de kast gevallen minidiscs. Voor u, terug opgerakeld, ontfrommeld en met de bijbehorende apparatuur teruggelezen.

Meester X spreekt. Missing Link, korte inhoud. Vandaag, de 13e dag van de 10e maand. Een overzicht van het werk, de discografie van Fred Friet. Fred Friet, Engelse multi-instrumentalist. Iemand die we de volgende week als lid van de Skeleton Crew in de King Kong aan het werk kunnen zien. In dit geval samen met Tom Torre. Fred Friet houdt van afwisseling. Zijn last recordings is haast bijna onmogelijk volledig samen te stellen. Het onmogelijke wordt werkelijkheid in de machine. Tot 3 uur op Radio Centraal. Highly recommended.

We begonnen met Frit Frit in Limoges met Chris Cutler in 1979. Even I Got No Common Sense met Ivor Cutler. En dit is Speechless. The Loathing Mother.

0: fighting system.
1: Fight. Even tougher.
0: Fighting system.
1: Great.
0: Fight. They're his people now, not yours.
2: Yeah, but I've lived with those people for months.
0: Here's how to order.
3: Pain, pain, pain.
4: I'm here to help kids of America, Easter.
1: No matter how atrocious and abominable.
5: Op 18 oktober in King Kong, Antwerpen. Skeleton Crew met Fred Frit en Tom Cora.
6: Ze zijn met twee en spelen voor vijf.
5: Of zelfs voor tien. Aanvang 2030. En een korting voor iedereen met een geldige Radio Centraal Kaart.

0: heb hier 3 bladzijden van Frit Frit en 1 van Tom Cora. Zoals iedereen al wist, hoort men voor het eerst van Frit Frit 11 jaar geleden. 1973, het ontstaan van de groep Henry Cow. Eerste LP Legend, waarvan zo dadelijk een extract op het Virgin label in Engeland. Een meer obscuurdere plaat datzelfde jaar op Greasy Truckers live at Dingwall's Dance Hall. In 1974 maakt Henry Cow zijn tweede officiële LP voor Virgin, Unrest. En Frit Frit brengt zijn eerste gitaarsolo's LP uit op Caroline Records. Hij werkt ook mee met Robert Wyatt, Tom Newman en nogmaals Robert Wyatt. Rock Bottom namelijk op I'm a Believer en The Memories single. En met Tom Newman, Fine Old Tom, ook terug te vinden op Virgin. 1975, de samenwerking Slap Happy Henry Cow, Desperate Straits. Once somebody has tasted it, the need to do it again becomes even stronger than it was the first time.
1: We have a number of about 60 to 70,000.
0: In Praise of Learning, de samenwerking Henry Cow, Slap Happy. Weer Robert Wyatt, Rudy Stranger dan Richard. En Ivor Cutler, Velvet Donkey, waarvan we daar juist No Common Sense konden horen. Generations cannot be
2: fool. You can see all the silly things.
3: Chill
2: with their money.
0: Zo dadelijk 76, 77 en 78, 79.

Thank you.

Fred Friet in 76-77. Een schrikkeljaar voor Henry Cow, de dubbele concerts LP. En de gitaarsolo's nummer 2 met medewerking van Hans Reichel, Derek Bailey en Fitzgerald op Fred Friet's eigen label Rift. Toen nog uitgebracht door Caroline Records. Medewerking aan Random Radar Sample, Jade Warrior, de LP Guides, Voices and Instruments, All Day, A Piece by Jan Steele, uitgebracht op het obscure label van Eno, The Squirrel in the Rickety Rackety Bridge, Gavin Bryars, Derek Bailey en Brian Eno, en ook op de Before and After Signs LP van Eno. In 78 de Art Beers, Hopes and Fears en Henry Cowan, Western Culture. De laatste LP van Henry Cowan, de eerste van de Art Beers. De Art Beers, Dagmar Krause, Fred Friet en Chris Cutler, de harde kern. 78-79 dus, de tweede LP van de Art Beers, Winter Songs. Op Recommended Records. Op Rift Records de gitaarsolo's nummer 3. Waaronder Henry Kaiser, Chad Bourne, Chusak, Candy, Rowe, East Jima, Williams en Fred Friet zelf. Op Blank Tapes verschijnt Strings and Springs. Een cassetteopname.

Enrico, legend, working for a living. The nine funerals of the Citizen King. Een compositie van Tom Hutchinson. Frit Frit speelt bij Enrico de gitaar en de viool en de viola, de piano en roept af en toe. Desperate Straits, de samenwerking Slap Happy. Enrico, Dagmar Krause, Peter Blekveld, Anthony Moore, John Greaves, Chris Cutler, Tim Hutchinson, Frit Frit. Geassisteerd door Geoff Life, Pierre Moerlen, Maxine Campbell, Mongezi Feza, Nick Evans en Lindsay Cooper.

Frit Frit naar de jaren 80 toe. In 79-80 komt de single uit op Ralph Records van de Heartbeers, Rats and Monkeys, waarvan er juist een klein extract. Hij werkt mee in België met Mark Hollanders, Aksak Mabou, Un peu de l'âme des bandits, dat op Crumpt disc wordt uitgebracht. Voor Ralph maakt hij ook twee solo LP's. Dancing in the Streets. Dancing in the Streets is de single, getrokken uit LP Gravity. Op deze LP werken ook Mark Hollander en The Muffins mee, met Zamla. With Friends Like These, uitgebracht op het Meta Language label. Fred Fried met Harry Keizer in duo. Een ander duo, Fred Fried en Bob Ostertag, Getting Ahead, Rift 2. Hele zware, hoofdpijnbrengende vinyl. Contributies aan de Subterranean Modern compilatie van Ralph Records met The Residents, Red Balloon, de Maximum Penalty EP, en Eugene Chadbourne, The English Channel. Een kort extract uit guitar solo's nummer 3.

1980, de Art Beers. The World As It Is Today. Op Recommended Records bij Ralf. Speechless van Fred Frick. Massacre met Material. Killing Time met Bill Laswell en Fred Maher. Medewerking aan de Residence Discomo 12 inch en de Commercial album. Morgan Fisher miniaturen, Lindsay Cooper Rax en Material Memory Serves LP. Productie van The Muffins op Random Radar Records. 81-82, Fred Frith, solo gitaar LP, Recommended Japan, Live in Japan. Fred Frith, Voice of America, op zijn eigen Rift label met Bob Oostertag en Phil Minton. Nog een solo LP, Live in Tokyo, met Totsuz en Danbol. Een cassette is dit. Enkele tracks met de Art Beers en Henrico worden nog gereleased op de Recommended Record Sampler. Hij contribueert aan de Kip Hanrahan Goede Tijd, de One Down LP van Material en enkele seconden op de State of the Union LP van Zoar Records in New York. Het is ondertussen 82 geworden. Who needs enemies?

0: tough action problems.
1: Fight company.
0: Fighting system.
1: Fight. Even tougher.
0: Fighting system.
1: Great.
0: Fight.
2: They're his people now, not yours.
3: Yeah, but I lived with those people for months.
2: Here's how to order.
4: Pain with pain. Pain.
5: I'm here to help kids of America, Easter.
6: No matter how atrocious and abominable.
7: Op 18 oktober in King Kong, Antwerpen. Skeleton Crew met Fred Frit en Tom Cora.
8: Ze zijn met twee en spelen voor vijf.
7: Of zelfs voor tien.
9: Aanvang 2030.
7: En een korting voor iedereen met een geldige Radio Centraal kaart.

Cheap at Half the Price in 1983, een LP voor Ralph Records, de derde. Met Lal Coxhill komt de LP French Gigs, opname uit 1978-79. Met Chris Cutler live in Praag en Washington. Op Recommended Records en de Limoges single, waarvan eerder in deze korte inhoud een extract. En dan de fameuze Who Needs Enemies LP, Henri Keizer en Fritz Fried op het Meta Language label. Hij werkt ook nog mee in 1983 met de Golden Palominos, met Michael Zentner, Present Time, Chris Tamey, LP It's a Wonderful Life, Bill Laswell op basslines. Hij produced V-Effect. Een commercial van The Residents met Fred Fried, Margaret Freeman,

In 1984, Skeleton Crew, Learn to Talk, Fred Frit en Tom Cora, een duo. Eerder dit jaar heb ik ze kunnen zien in een klein zaaltje, ergens tussen Gent en de kust. Fred Frit speelt verschillende gitaren en eigen gemaakte snaarinstrumenten. Heeft ook twee of drie tape recorders met tape loops die constant uit de hand lopen. Bespeelt tegelijkertijd

The Outdoors in 1980. The world as it is today. Albion, awake.

0: Op de valreep nog een extract uit de discografie van Tom Cora. Het eerste dat we terugvinden komt uit 1978. Eugene Chadbourne with 2000 statues. Parachute 007, The English Channel. Met Andrea Sentaso, Ictus 17, Environment for Sextet. Opgenomen in New York. Met Andrea Sentaso, Ictus 18, USA Concerts. The Woodstock Workshop Orchestra. Palco Scenico 15.000 €. New Moon. Met Curlew, Landslide, 1004, John Zorn, Parachute, Tom Cora en David Moss, Rift nummer 4, de Cargo Cult Revival. Met Catherine Jonio en Tim Hodgkinson, Fluvial, okay. Ook nog, nogmaals met Eugene Chadbourne, There Will Be No Tears Tonight. Met Ferdinand van Etrenfoule Le Blanc, En Avant. En uiteraard Skeleton Crew.
1: Op 18 oktober in King Kong, Antwerpen. Skeleton Crew met Fred Frith en Tom Cora.
2: Ze zijn met twee en spelen voor vijf.
1: Of zelfs voor tien.
3: Aanvang 2030.
1: En een korting voor iedereen met een geldige Radio Centraal kaart.

0: De Skeleton Crew, Frit Frit op gitaar, basgitaar, viool, basdrum, snarendrum, casio, tapes en zang. Daarnaast Tom Corre, die bespeelt de cello, de basgitaar, basdrum, hi-hat en werkt ook met tapes.
1: Op de achtergrond, Two Rapid Formations, een fragmentje uit The Music for Films LP. Samen met Eno, heel wat werkverzet, Frit Frit, voornamelijk pre-ambient muziek. U hoort hem op dit nummer op de gitaar. Verder nog vermelden de sterkste LP's met Eno, waar zijn samenwerking duidelijk is, Another Green World en vooral Before and After Science.

Fred Frit, samen met Brian Eno, waar hij heel wat mee samenwerkte. Ondertussen werkte Frit ook nog tezamen met de groep Artbeers. Met Artbeers had hij dus al de normaal gezien Henry Cowell P. Hopes and Fears uitgebracht. Dan in 1979 verschijnt de LP Wintersongs, waaruit de single Rats and Monkeys en op de B-zijde Collapse wordt getrokken. En dan komt er achteraf nog in 1981 de LP The World As It Is Today uit. U hoort de single van Artbeers, Rats and Monkeys.

Een erg hechte combinatie. Material met Fred Frit. Fred Frit schreef samen met Bill Aswell, Michael Beinhorn en Fred Meyer Metal Test. En dat komt natuurlijk van de geniale Memory Serves.

0: Material dus, en toen Bill Aswell zijn solo LP opnam, was Fred Frith ook van de partij, zoals op Lowlands, van dus Baselines, de Bill Aswell LP, eveneens opgenomen in de OAO Studios. En viool. Het schijnt dat Fred Frith reeds op 5-jarige leeftijd een viool in zijn pollen geduwd kreeg.
1: Ja, hij wou zelf eigenlijk geen viool spelen, maar ja, op 5 jaar
0: krijgt hij zo'n...
1: Ja. Maar hij heeft er nooit echt veel succes mee gehad met die viool. Vooral niet, in het begin toch niet, omdat hij niet op het conservatorium studies had gevolgd. Werd hij ook zo niet gewaardeerd met zijn vioolspel. Maar dan heeft hij later de gitaar ontdekt. En is echt met de akoestische gitaar gaan spelen in het begin. Hij versterkte namelijk bepaalde noten van de akoestische gitaar door middel van het microfoontje dat in een telefoonhoren zit.
0: Lowlands dus, uit Baselines.

Het optreden donderdag in de King Kong zal natuurlijk even belangrijk zijn voor Tom Cora als voor Fred Friet. Zijn aandeel zal minstens even groot zijn. Zijn muzikaal verleden loopt enigszins wel gelijk met dat van Fred Friet. In het begin werkte Cora samen met Don Cherry, John Zorn, David Moss. Voor hij dus samen met Friet aan de Skeleton Crew begon te werken. Tom Cora, zijn eerste instrument was de gitaar. Hij speelde daarop vooral blues, ook country en western muziek zelfs. En hij speelde ook nog jazz en dat samen met een groep met Lee Konitz, Leroy Jenkins, Don Cherry en George Lewis. Dus echte jazz. Daarnet hoorde u de samenwerking van Fred Friet met Bill Laswell. Zo werkte ook Tom Cora samen met Bill Laswell. Daarboven ook nog Nico Scopolitis, Bill Bacon en George Cartwright. U hoort de groep Curlew.

0: bury you. You're still free here in America. Bury you. Will they bury us? We will bury you. You're still free here in America. You're still free here in America. We'll bury you. You're still free here in America. Will they bury us?
1: You're still free here in America.
0: We'll bury you.
1: You're still free here in America.
0: Will they bury us?
1: Still free here in America.
0: We will bury you.
1: Still free here in America.
0: Will they bury us?
1: Here in America.
0: We will bury you.
2: Ja, en zoals u misschien kon horen, de Skeleton Crew wil ook reageren tegen bepaalde aspecten van de Amerikaanse cultuur, de fast food cultuur, en ook tegen de politiek, voornamelijk het beleid van Reagan.
3: Ja, dat doet Fred Vliet niet alleen bij de Skeleton Crew, maar dat doet hij ook nog in, onder andere in bij Massacre en in de solo LP Cheap at Half the Price. In het nummer dat u daarnet hoorde, We're Still Free, laat Fred Vliet een loop lopen met de stem van Ronald Reagan, die de ganze tijd We're Still Free. Fred Vliet, die dus de loop laat lopen waarop Ronald Reagan de ganse tijd We're Still Free zegt, maar dat dan in een compleet vervormde stem en ook met het schrille vioolspel van Fred Vliet erdoor. Vliet heeft ook nog heel wat solowerk op de markt gebracht, zo maakt hij ook een aantal live LP's. Hij bracht ook solo LP's uit met gitaarsolo's.
2: Improvisaties.
3: Improvisaties. Ja. Een live LP in Japan. En zo ook de solo LP Gravity. Daaruit hoort u het nummer Norgaarden en Nivla.

Hey, the Mando. Hey, Mando. Ooh.

0: hier op Radio Centraal 106.7. Het is hier vrijdag 8 mei, de dag van de overwinning. En we hebben vandaag ook al een overwinning meegemaakt. We zijn in de studio geraakt voor de Mendel 11.
1: Holy blizzard.

0: holy haberdashery.
1: Holy hole in the donuts. Houden jullie ook zoveel van donuts? Ik wel hoor. Deze uitzending gaat helaas zonder donuts zijn.
2: Well, that's it, Robin. You've done it again.
1: He's done it again.

Dit nummer heette The Curve. The Curve. The Curve. Op Two Centuries. Van Kwasim Naqvi, Wada de Leo Smit en Andrew Cyril. Uitgebracht op 2022. Volgende liedje is Misericordia. Van 1-4. 4 to the floor.

0: sejumlah peran dan dugaan keterlibatan Cynthia Ingrid Kalangit sebagai kepala daerah. Di antaranya mengakomodir dan mengkoordinir bahan material yang akan disalurkan dengan tujuan mencari keuntungan.
1: Peran CIK selaku Bupati Kabupaten Selarong, pertama bertanggung jawab secara fisik dan keuangan terhadap penyaluran dana siap pakai bencana alam. Dua, melakukan pengorganisiran terhadap penyaluran bahan material. JS yang sudah kita tetapkan sebagai tersangka untuk melakukan penunjukan terhadap penyalur yang bertentangan dengan tujuh teknis dan tentang pelaksanaan serta sebagai deputi RR BPPRI. Selanjutnya, tersangka mengakomodir dan mengorganisir bahan material yang akan disalurkan kepada masyarakat untuk bantuan dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Kemudian juga memerintahkan Kalax tersangka yang kemarin untuk menunjuk tokoh berdasarkan hubungan kekerabatan yakni mantan tim sukses namun bukan merupakan tokoh pemenang ya, itu di antara peraturannya tidak bisa disebutkan karena masih ada substansi penyidikan. Saya kira
2: dari hasil pemeriksaan ik moet zo dadelijk naar het anders over een uurtje ongeveer aan u vertrekken denk ik. Zo'n leerde ik een keer. Goedemorgen, Span. Goedemorgen, ja. Over een half uurtje. Over... Wat zit je aan het oeien?
3: Wat zit je aan het oeien?
2: Goed. Moet ik vertrekken aan het anders. Om 10:10 moet je daar zijn, maar ik moet ietsjes vroeger vertrekken, want er is markt vandaag op Mazeik. En de markt is afgesloten, want daar is veel te doen. En het anders ligt, hier heb je de markt en het anders ligt daar, ligt achter de markt. Dus de parking zal weer fijn vol staan. Maar het is niet erg, als die vol is, dan ga ik ondergrondse parking in. Onder de Kolruiden was het allemaal nog. Kolruid Action en weet ik veel wat het daar nog allemaal is. En als ik dan toch toevallig in de ondergrondsparking sta, kan ik voor mijn eigen misschien al gaan winkelen. Dat kan. Dat kan. Dat ik dat dan misschien al ga doen, dan hoef ik. Klopt dat wel, hoor. Is het wel woensdag vandaag? Ja, gisteren was het dinsdag. Gisteren ben ik bij wauw. Gisteren ben ik bij mijn pa geweest. Wauw. Smoke. Wauw. Dus, ja, zeg eens wat anders. Op een keer, dan gaan ze... Dit gaat ze dicht doen. Wat hier is. Och, man. En... Kijken misschien. Als er nog wat gaten zijn. Maar dat... Denk ik niet. Ik voel er toch geen meer. Ik voel er nog maar één, dus misschien toch maar één tand dus. En dan moet ik nog stofzuigen. En nog iets. Ja, naar mijn moeder vandaag ook, want het is woensdag. En ik ga mijn vriendin halen in de namiddag, heel even. En dan breng ik je straks ook weer terug naar huis. Gezondheid! Gezondheid! Gezondheid! Nou, zo gaat het terug naar huis. Gezondheid! Gezondheid, Mr. Nies. Mijntje is trouwens ook weer terug naar huis. Gezondheid, Mr. Nies. Gezondheid. Gezondheid, Mr. Nies. Gezondheid. Gezondheid. Gezondheid. Gezondheid. Gezondheid. Gezondheid, Mr. Nies. Mr. Nies. En het regent al die hele dag. Vandaag hoeven ze blijkbaar ook niet te werken. Ze hadden een bericht gehad dat ze vandaag niet hoeven te werken, doppen. Want ja, met dat weer kun je toch niet veel doen. Hè. Dan zit je meer in de bus dan dat je iets aan het doen bent. Ah, smoke toch. Worden geniet. En ja, het regent echt niet hard, maar het regent wel de hele tijd. Smoky, stop eens met dat genies. Het geziek is. Goed, dus het is nu heel even wachten. Ik ga dadelijk wel een tandenpoetsen. Dat heb ik nog niet gedaan vandaag. Dus dat moet ik wel nog heel even doen. Voordat ik ooit naar een tandarts ga. En dan voor de rest... het zal niet zo heel lang duren, denk ik. De vorige keer duurde het lang, omdat hij twee of drie gaten heeft gevuld. Dus toen duurde het iets langer. Maar nu zal het wel... niet zo lang duren, denk ik. Ik ben aan het denken. Ik moet ook nog. Dat doe ik straks pas. Ik heb nog een snitsel over, dus kan ik nog een snitsel hawaai maken. Of een snitsel alleen. Ik denk dat ik een snitsel hawaai ga maken, want ik heb nog, als het goed is, twee allemaal schijfjes over. Ik heb gisteren één zo gegeten en dan twee op snitsel gedaan. En dan moet ik er nu normaal gezien nog twee hebben. Ja, dat zie ik ook. Twee dingers heb ik nog. Ik wou zeggen twee schnitzels, maar twee ananasringen. Zoals dit, mag dat weg? Dat mag weg. Ik gooi er weer bij. En dan... daarom heb ik die ook in laten steken. Dat ik hoef straks maar gewoon hier op te duwen. En dan ga ik die in die grote doen. En dan op... stomen en dan moet je dat gewoon allemaal instellen. Staat eigenlijk al ja, redelijk goed. En dan voor die zuiver te maken moet je altijd op die duwen en dan staat er 20 minuten en dan is die klaar.

kopje stempel kan het zijn, jongens. Ik denk dat ik niet veel vuur ga gebruiken. Dat ik dit niet veel ga gebruiken, eigenlijk. Dit. Hier kunt je ook je aardappelen in maken. Dan kun je daar een stomen, of wat je ook wilt. Dat gaat allemaal. Dus als ik ooit alleen kom te zitten, ik denk dat ik alleen maar airfryer ga gebruiken. Dat is niet normaal. Dat is niet normaal. Dat is nog lekkerder, vind ik, dan dat je dat op het vuur maakt. Maar goed. Donker, donker, donker en nog eens donker. En koud is het buiten. Grijs, koud en donker. Niet te geloven. Maar goed. De auto heb ik juist ook uitgetrokken, dus die is ook ready. Vertrekken. Ik ga mijn tanden goed zetten. Dan ga ik stil lukjes aan vertrekken. Weet je wat ik wel irritant vind bij een tandarts? Dat is als je moet spoelen. Als je mond moet spoelen en je spuugt dan dat water aan de bak. Dan hangt er altijd nog... Ja, wat is dat? Dat blijft er altijd aan hangen en bij haar krijg je niet snel een doekje, dus dan zit je zo met die hand te doen om dat aan dat bakje af te vegen. Dat vind ik wel altijd heel irritant bij een tandarts en die naalden.

goed staat. Altijd voor mij. Daar gaan we weer. Als die blijven. Dat is het enige wat ik verschrikkelijk vind. Volgens mij is dat een melding op Facebook. Ja, ik heb het goed. Goed, jij zat hier weer lekker tegen mij op, zeker? Huh? Ja, jong. Nou, je zei ook mijn teken. Je mist papa. Ja. Ja, jong. Ik heb er nog niks van gehoord, jongens. Hij zal nog wel op spoed liggen, denk ik. Dus mijn zus zal ook niet op bezoek kunnen gaan. Maar goed, ik ga mijn tanden poetsen, want anders kom ik te laat. Ik kom altijd op tijd. Meestal ben ik altijd een 4,5 uur te vroeg. Maar goed, beter te vroeg dan te laat. Ik ben altijd op tijd, jongens. Iedere afspraak wat ik heb, ben ooit ene keer een afspraak vergeten. Bij de psycholoog. Maar toen ben ik nog gegaan, want ik was niet zo heel ver van haar af. Ik was 2 minuten van haar af. Dus, ene keer ben ik eens een afspraak vergeten. Twee keer in de gang ben ik ook ene keer een afspraak vergeten. Twee keer! Maar dat was omdat ik dat niet in mijn agenda had staan. En dan vergeet ik dat. Maar voor de rest ben ik altijd te vroeg, een half uur. Op zijn minst. Een half uur, 20 minuutjes, te vroeg. Maar ze zeggen altijd, je bent wel altijd vroeg hier. Ik zeg, ja. Moet ik anders gaan doen, jongen. Ik ben terug van bij de tandarts. 1 gat hebben ze gevuld van onder. Dus dat is eigenlijk best wel goed voor van onder. En ja, deze kant is verdoofd van onder. Het is wat moeilijk om die lip te bewegen en ja, vooral nu ook te praten. Ik ben juist terug, dus ik heb er ongeveer 20 minuutjes binnen geweest. Veel wel mee, alleen de parking was vol, dus ik moest in de ondergrondsparking. Ik ben niet naar de Colruyt geweest, omdat ik eigenlijk nog wel voor nu nog drinken genoeg heb. Ik heb nog een half pak Lipton Iced Tea en ik heb nog een gans pak cola. Ah, en pa heeft me gestuurd. Dus ik moest morgen voor 2, dat zijn mijn pakken. Of niet? Dat kan niet veel, hè. Dat is niet van mij.

0: August Haze van Ernest Hood. Van op het album Neighborhoods, dat in 2019 is uitgekomen. En op de achtergrond horen we Kenny van den Heuvel, die momenteel aan vlog nummer 506 zit op zijn online YouTube-kanaal.
1: Oh, sorry, pakketje. Ik heb geen pakketje besteld. Dat is bij die Polen. Ik wil zeggen, ik heb toch geen pakketjes besteld. Of moest er nog één aankomen? Nee, voor zover als ik weet niet. Nee. Goed, ja, de auto staat ook nog buiten, want ik ga s'avonds toch de vriendin halen. En dan... ook naar mijn moeder, dus die kan eigenlijk gewoon buiten blijven staan. Wordt hij ook weer een beetje zuiver door de regen. Dus dat is ook weer slim bekeken.

0: Ja, dat zal wel zuiver gaan. Dat is ook.
1: Ja, ik kan nu niet eten. Ik wou gaan eten, maar dat gaat niet. Ja, het gaat wel, maar moeilijk. Ik ga wel de computer even uitzetten, want we hadden toch wel alleen maar stroom. Nu, niet veel stroom, maar het gebruikt stroom. En ik doe er nu niks mee, dus ik kan die PC even snel uitzetten. En dan staat toch in de planning. Weg. Ja, en opslaan. De verdoving begint precies uit te werken. Ik voel een beetje tintelingen, dan begint hij meestal uit te werken. Zo, wacht, die mag ook weg. Yes. Hup. Zo, afsluiten. Ja. En dan wordt hij afgesloten, jongens. Scherm uit. Vallen. Zo. Dat was dat weer. Dat was dat weer, dat is me ook. Stofzuiger moet ik ook mee doen.

Dit is Nuno Cannavaro met Bruma van het album Plux Cuba 2015.

luistert nog steeds naar de Mendel Elf hier op Radio Centraal 106.7. Deze prachtige vrijdag. Het weekend staat voor de deur. Oh yeah.

0: Nou, dat doe ik. Thuis in de namiddag heel even snel. En dan... staat er nog altijd. Er staat nog altijd die pakketjes zoals van GLS. Ja, bij die polder duurt dat altijd langer tot die open doen. Kijk, ik heb normaal gezien niks meer voor YouTube te kijken, dus... kan ik misschien nog even een filmpje kijken of weet ik veel wat ik allemaal kan doen. Maar goed, dat zullen we wel zien.
1: De vriendin komt terug naar huis gebracht. Ik ga hier wat lichaam doen, maar ik ga zo dadelijk toch eten. Daar ben ik nu mee bezig. Ja, mijn pa moet... mijn pa moet hoogstwaarschijnlijk nog een weekje daar blijven. Dus moeten we maar zien, dan ben ik nogal een week alleen. Dus doen we maar heel even kijken. Die moet nog. Een paar minuutjes. Op 6 minuten kan ik die eruit halen, omdraaien. Die hele rommel van de gooien. Terug dicht doen en dan 6 minuutjes moet die nog eens. Moet die nog eens aan de andere kant een beetje gaar worden. En dan is die helemaal ready.

ja, pa, moet nog misschien een weekje daar zijn. Dus. Het gaat, ja, hij luistert ook niet, hè. Hij mag niet zwaar heffen en dan gaat hij met de lompen zware kar liggen heffen, ja, slepen en doen. Hij luistert ook niet, jongens, hij luistert ook niet. Dus ik weet niet wat er nu, als hij terug op zijn kamer ligt, dan moet ik morgen even vragen. Op spoed ga ik niet op bezoek, daar hou ik niet van. Maar als hij zo gewoon terug op zijn normale kamer ligt, zo gelijk het dinsdag, dan ga ik wel heel even op bezoek. Anders niet. Op spoed ga ik niet graag op bezoek. Dat vind ik verschrikkelijk. Wat die mensen zo hier liggen, ik vind dat verschrikkelijk. Dus vandaar. En intensief ook niet. Ja, dat is eigenlijk het soort spoed. Intensief is het soort spoed. Ik vind dat verschrikkelijk dat ik die mensen zo hier liggen. Dus vandaar. Dat ik dan niet op bezoek ga. Dus ja, het kan zijn dat het enige is wat ik ga eten. Een schnitzel Hawaii, alweer. Het zijn al 3 dagen achter elkaar. Maar ik heb hier, ben bij mijn moeder geweest, dus ik heb hier nog pasta liggen. Wat heb ik hier nog liggen? Voor op een boterham heb ik hier nog liggen, alle twee. Dan heb ik hier nog puddingsjes staan, die moeten ook op. Zijn mijn pa. Ik moet niet vergeten, het waren eerst 2 flessen cola, maar nu is het een pak bruiswater wat ik moest meebrengen. Als het me de hele tijd gaat veranderen, dan ga ik het vergeten, daar ben ik zeker van. Ik moet alleen als ik brood wil eten, brood uitleggen, maar ja, voor nu even niet. Zondag ga ik niet naar de voetbal. Moet ik alleen gaan? Nu, dat maakt niet. Ja, zou ik naar de voetbal gaan of niet? Denk ik niet. Ik denk niet dat ik naar de voetbal. Ik ben niet in de stemming om naar de voetbal te gaan, laten we het daarop houden. En voor hetzelfde geld krijgen ze weer op een dek, jongens. Gaan ze weer verliezen. Dat kijk ik hier thuis wel. Ik ben ook niet echt in de stemming om naar de voetbal te gaan. Daar ben ik gewoon eerlijk in. Ik ben nu niet in de stemming.

0: Dus, ja, misschien een korte vlog. Maar ja, goed, mijn vriendin is bij mij geweest. De hele namiddag, dus... Ja, goed.
1: De tuin moet ik ook nog eens een keer doen, want... Goeiemorgen, er staat een heleboel onkruid aan. Ik zie nog geen zand meer, ik zie alleen maar onkruid. En planten, gelukkig nog. Maar vooral heel veel onkruid.

Maar ja, goed, het heeft geregend. Vandaag had ik ook duidelijk in mijn eigen van ik ga vandaag niet dweilen, want dat heeft geen nut, want het heeft geregend de hele dag. En dan die hond binnen, buiten, binnen, buiten. Ik doe dat morgen. Morgen is het... Of vrijdag. Morgen of vrijdag, oh, dat is wel iedere dag gestofzuigd, maar dweilen had voor vandaag toch geen nut. En dus dat doe ik morgen of vrijdag.

0: gast op school met haar achternaam. Dan zei hij maar, hey Clara Rockmore, come on. Waarom lukt je niet zo? Come on Clara Rockmore. Maar als het soort van tegenreactie heeft ze uiteindelijk voor deze muziek gekozen. En we gaan luisteren naar...
1: Het was een adagio bij Bach.
0: Nu gaan we naar Habanera.
1: Now you will hear Habanera of Ravel, in which I have used a different tone color. There are several tone color changes possible on the instrument. This is one which is the nearest to a mute for the violin.

0: Clara Rockmore is een vrouw die in 1911 geboren is in Vilnius in Litouwen. Ze is heel bekend geworden met haar viool en natuurlijk ook de termin die we nu horen. Misschien ook wel even belangrijk om te zeggen dat Clara doesn't rock more, want zij is binnen 2 dagen officieel 28 jaar overleden in New York.
1: This was Habanera by Ravel.

begrijpen jullie dus? Het gooit er eens voor een deur gestaan. Een deur waar je de sleutel van hebt, maar eigenlijk

kunt je ooit eens zo dichtbij komen dat je uiteindelijk het toch net niet waard. Allee, andersom kan ook eigenlijk. Zou jij ooit ergens zo ver van weg geweest dat je er nog steeds niet waard?

シャル、シャル。

0: A Street Called Straight van Ronaldo and the Loaf.
1: Oh yeah.
0: Nu gaan we over naar Avalanche.

Let us sit together until the moment comes. With my voice

volgende nummer heet Fire van Lizzie Mercier de Clue. We zijn nog steeds aan het luisteren naar Radio Centraal 106.7 naar de Mendelhof, elke twee weken van 4 tot 7 op vrijdag. Geniet allemaal van het weekend natuurlijk. Ik ga dat ook doen, zeg.

fire. Oh, fire. Yeah, fire. Fire. Fire. Fire.

Eine Symphonie des Grauens van de Monochrome Set. We hebben nog een half uur bij de Men Love.

東京への道、東洋の夢の星、東京への道、あなたに会うことを心待ちにしながら。

街を歩きながら街窓は暗闇の中、人混みの中での一人にあなたに会うことを心待ちにします。

Ondertussen zijn de gasten van Boogie Down zich aan het installeren voor het volgende programma hier op de Centraal 106.7. Het was me weer al een genoegen. Allee, ja, toch een beetje. We gaan nog een paar nummertjes spelen. En dan laten we het voor wat het is.

bedankt om te luisteren naar de Mendel Elf hier op Radio Centraal 106.7. We zijn er weer binnen 2 weken op vrijdag van 4 tot 7 uur. En nu geef ik vol trots en respect de microfonen en de plaatspelers over aan Boogie Down. Het volgende nummer, het volgende programma, dat bedoel ik dus. Tot binnen 2 weken. Ciao.

question. To be or not to be deified, that is a question.

zie je het geheel? Of is het plaatje dan nog volledig? Vervolledig helemaal het zijn tot komen. Kun je de ondergang nog zien? Ik heb de dromen al lang bij elkaar gevechten. Ik zie het allemaal wel best goed. Het ziet er goed uit, de toekomst. Alles wat mij toekomt, dat neem ik en ik

omgevallen is en de tijd ik door, ik wil zijn wie ik was. Ik wil alles weten, wat is wat. Ik zie de ziggy van die zag niet meer. Ik zag de zigzag, die zag de kerling. De terling die keert om, die zag dit.

0: is het niet meer dat.
1: Get in the money.
0: Dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat.
1: That's why I try to tell all you. Get

0: zo nu en dan weer eens zacht te zijn.
1: Oh,
0: ik probeer zo nu en dan weer eens zacht te zijn. Ik kan ook huilen als het moet. Maar het is ook wijd dat het zo moet zijn dan. Waarom alle man opgekropt, vast van binnen, wat is het

0: Blah, blah,
1: Space station alert. Space station alert.
0: Wat is het daar gebeurando? Ik ben een mede bidi wando. Mili lang gone, is in overdone one. Wat is het daar genoeg maar zeggen wilt?

0: nog, wat wil ik nog?
1: Maar wat willen ze me zeggen,
0: we vertellen het me dan.
1: Zoveel dat die niet weten,
0: me vergeet.
1: Leefde jij nog even staan, leefde jij dan elke dag? Word ik nog wakker in mijn druk, mijn eigen om? Of heb ik dan niks, kan niet te doen? Vind jij niet, hoe zit de worken in de steen?

0: er is een necessiteit te vinden van. Wat vind je ervan? Ik vind het beter nog te kunnen leren, leren gaan nog wel. Wie zit er ja? Wat is wat? Wat is de reden, hè? Wat is de reden van dat je zo wilt zijn? Ik wil het allemaal omkantelen, maar kan niet, hè? Ze kennen dit, ze kennen dat. Ze wijzen met de vinger en ze nekken niet meer af. Hoe moet het dan zo zijn? Vertel het me, vertel me.
1: Ja, hoe moet het dan zo zijn?

toch? Ik zie naar moeder niet. Dus je brief als je bij mij binnenkomt, weet dat voor de vriend. Ik wil een dag je schoenen naartoe. Op de schotskist, op de sloppen, dat je me vertelt zo. Ik wil je zeggen dat ik het niet meer. Ik zie naar moeder nu. Dat ik het allemaal de nacht vast niet zelf doen voor haar, toch? Doe goed zelf, doe goed zelf. Zelf een beetje bitter, ik vertel het niet. Ik wil een dag je het weet.

en negeer alles. Ik zet gewoon mijn zinnen op mijn strepen. En soms is het wel eens leuk om je eigen blik te vinden in het kijken naar anderen, de ogen niks verblindend. Yeah, yeah. Yeah, yo. Yeah, yeah.

zitten. Ik wil kunnen terugvinden waar ben ik mee bezig deze dagen. En ik kijk hand in hand, te kunnen weten dat het is wat het is ik kan. Zoveel dingen herbeginnen, maar ze kunnen nog wel eindigen. Dus dan moet ik wel afstand van nemen. Het is er zo, maar het

0: dan?
1: Ik heb gedacht ik wil nu zeggen dat.
0: Wat kan ik zeggen dat ik het niet meer weet? Ik kan nu zeggen dat ik het zeggen wil, maar wat is wie er spreekt? Het zijn de binnenste, de buitenste. Het zijn de mensen met de... die me zeggen wat er luistert in. En het zijn de mensen zonder het ene of het ander.

wisten dat. Ik was nog net op tijd en ze wisten dat. Wie is er nog fout? Wie is er nog juist? Wie ging er het leven om het even ik? Kortom, soms boos om

want ik kan niet meer zijn. De meeste mensen in groep best oké, als ze alleen zijn. Maar zijn ze met z'n allen, dan kunnen ze ook mij laten wel gaan van wat is dat? Wat is dat? Collectief geheugen dat ik vergeten ben. Dat ik

aan het slippelen. Ik ben aan het stippelen. Pad uitgestippeld als ik wist wat ik wou, was ik ermee bezig. Oh, ik zie mijn eigen nu staan. Dat zei ik in het verleden en nu ben ik in het heden. Ik kom tegemoet en nu ben ik er. Maar wat heb ik er nog aan? Wat heb ik er nog aan? Uithassen, schakelaar. Ik ben geen Nederland, trick en draad. Ik ben mezelf. Ik ben die olie. Dobby, dobby, dobby, dana man. Ik ben die dobby, dobby, dobby, funny, funny dan. En als je weet wat ik zijn, dan herkent dat de stijl. Niemand zoals mij, niemand zoals u, niemand zoals dat. Niemand zoals alle man. Wat is dat dan? Wat had dat gedacht te kunnen zijn? Ik denk dit, ik denk dat. Maar het echo even opzij. Ik denk dit, dat. Echo aan de kast.

allemaal wel. Omgekeerd, dus dat maakt het wel beter. Ik leer bij uit zoveel dingen dus. Ik schud zoveel handen met de hele wereld dat ze me niet meer nu kunnen.

0: Oeh, lekker dan dus. Ik heb je nog niets te zeggen. Ik heb er nog niets gezegd. Ik heb er nog niets te zeggen. Ik heb er nog niets te zeggen. Zeg het. Ik heb er nog zeg het. Ik hoop dat ze niet dat je het weet. Al die fascisten moeten beter in de kisten dichtgeklopt worden met hun koppen op. Ik heb nog schoenen om me niet in hun strot te douwen, want het is maar beter dat ze doodgaan. Wat wonder jij dan? Vertel het mij, ik zal het even opzoeken. En dat je niet kunt appreciëren. Racisten in de kist, dat is alles wat ik weet. Niets beter dan een dode gast. Niet de gast toch? Dat is wat ze in het verleden deden met de goede mensen. En dat is dus niet oké. En nu zijn die mensen weer nog steeds kwaad. Ik denk dat ze beter even allemaal chillen. Het is beter dat je leeft om het even. Het is maar beter dat je weet wat het is. Het is maar beter dat je loslaat van de fouten van andere mensen. En je kijkt naar elk ander, dat je weet dat het is wat het was. Dat het was wat het is, dat je het kunt omdraaien. En bekijk het van de goede kant. Positief, positiviteit. Plus minus, maar niet altijd minus zijn. Ik wil zeggen dat het glas half vol is, zodat je ook naar de toekomst kunt kijken met een impact die eigenlijk wel goed is. Want wat heb je eraan aan alle negativiteit mee te sleuren? Dat weegt als een baksteen, veel te veel. Dat weegt als een baksteen, veel te veel. Dus beter dat je dat daar achterlaat, gooi het in de zee. Laat de stroming het meenemen en heel de wereld. Ik kan het weten dat het beter is, dat sowieso. En dat je dat niet wist, ik weet dat het makkelijker gezegd is dan gedaan. Dus samen kunnen we er wel doorkomen. Praat over problemen, dat is de eerste stap. Open jezelf op en allow yourself to be soft and high. Het is toch oké te kunnen wenen. Het is oké emoties te laten vloeien. Het is oké over problemen te spreken. Niemand is perfect.
1: Niemand is perfect.
0: Het is wel oké te delen wat er mis is. Maar niet meer altijd met de vinger wijzen. Ik ook, jij ook. Maar dat kan ik beter voor mijn eigen laten. En op een positieve manier zeggen hoe dat het beter kan. En niet de anderen neerdrukken door mezelf beter te willen voelen. Ik wil beseffen, ik besef het allemaal.
2: Come on in.
3: You're sore, aren't you?
2: Why should I be?
3: I didn't behave very well, did I?
2: Well, you did all right. You got the bottle, didn't you?
3: You're sore, aren't you?
2: Now look, get this straight. I don't care.
3: I know. You don't give a hoop what I do, but when I do it, you get sore. After all, you told me to, you know.
2: I told you?
3: You said go ahead, didn't you?
2: Oh, yeah, that's right. I guess I did. You were pretty good at it, too.
3: Thanks. Would you rather I wouldn't?
2: Wouldn't what?
3: Do things like that.
2: Why ask me?
3: I'd like to know.
2: Well, of all the screwy...
3: All right. I won't do it anymore.
2: Look, I didn't ask you.
3: I know you didn't. Don't worry. I'm not giving up anything I care about. It's like shooting fish in a barrel anyway, men like that. They're all a bunch of... I'm a fine one to talk. The pot calling the kettle.
2: How long have you been away from home?
3: This is about the time for it, isn't it?
2: Time for what?
3: Story of my life. Where do you want me to begin?
2: I got a pretty fair idea already.
3: Who told you?
2: You did. That slap in the face you took.
3: Yeah, what about it?
2: Well, you hardly blinked an eye. It takes a lot of practice to be able to do that. Yeah, I know a lot about you, Slim.
3: The next time I get slapped, I'd better do something about it.
2: Hey, you forgot your drink.
3: I don't want it.
2: Who's sore now?
3: I am.
2: I'm sorry, Slim. Sorry, Slim. Slim. I'm sorry, Slim. But I still say you're awful good, and I wouldn't...
3: Oh, I forgot. You wouldn't take anything from anybody, would you?
2: That's right.
3: You know, Steve, you're not very hard to figure. Only at times. Sometimes I know exactly what you're going to say. Most of the time. The other times... The other times you're just a...
2: Let me in on it?
4: In on it? Sure I will.
1: Sure.
4: Well, go ahead and spill it. What's so funny?
1: I was just thinking what a bonehead play that old jackass made when he put all his goods in our keeping.
5: Man, can't you see? It's all ours. We don't go back to Durango at all, savvy? Not at all. We take all his goods and go straight up north, leave the old jackass flat.
4: You aren't serious, are you? You don't really mean what you're saying.
5: Red C. Dobbs don't say nothing he don't mean.
4: As long as I'm here and can do anything about it, you won't touch a single grain of the old man's goods.
5: I know exactly what you mean. You want to take it all for yourself and cut me out? Oh, you're not putting anything over on me. I see right through you. For a long time, you've had it in your mind to bump me off at the first good opportunity and bury me out here in the bush like a dog, so she could take not only the old man's goods, but mine in the bargain. Yeah! I'm gonna finish this right now.
4: You're gonna murder me?
5: Oh, brother, not murder, no. Your mistake. I'm doing this to save my life, that you'd be taken from me the minute I wasn't looking at you. Up, march.
4: Where?
5: To your funeral. Come on, keep going.
1: Hello, what do you want, please?
4: What? I called you.
1: Hey, who is this? Sergeant Riley. Well, there is no Sergeant Riley here. Well, wait a minute. You better talk to my mother.
6: Hello, who's this? The police? Well, this isn't a police station. Well, if you know it, then why did you... Look, this is not a police station. What was that you said? Oh, my father should hear this.
1: Hello, who is this? Yeah, but she just told you that... Oh, you're the police. Oh, he's the police. Oh, well, that's different. What can I do for you? I can do what? Where? Oh, no, I wouldn't like that. Neither would my daughter. I hope the sergeant never traces that call.

goede avond, liefste, schatjes, liefste. Wat een lovertjes. U bent weer al afgestemd op Radio Centraal. Op de 106.7, ofwel luistert u via de streaming. Komt er ook een kookmoment. Larry en Mickey gaan een bos bessentaart bereiden. Of toch zoiets in de naart. Ze gaan hun best doen. In een verhaaltje van Jim McDonough. Groentjes. Allereerst gaan we op stap met Patti Tifusa, het verbijsterende personage van Pedro Almodóvar. En meer bepaald de comeback. Je kan luisteren vandaag naar de comeback van

0: ik weer.
1: Het gebeurde op zo'n avond dat je, zonder het van plan te zijn, weer eens drinkt als vroeger. Aangemoedigd door een royale overdosis coke. De afgelopen maanden heb ik niets geschreven omdat ik, zoals ik duidelijk heb uitgelegd, een hekel heb aan deze stad. Maar iedereen wacht tot ik iets zeg om daar dan mode van te maken. Verder zijn alle mannen met wie ik heb geneukt aan mij verslingerd geraakt, wat vrij logisch is, maar best wel zwaar. De afgelopen maanden leek mijn leven op een verblijf in een afkikcentrum. Ik bedoel dat ik ze allemaal heb laten zien dat ik een monster ben en dat ik hun liefde niet verdien. Ondanks dit bewijs heb ik er langer dan verwacht over gedaan om met allemaal te breken. En zulke dingen zijn het vertellen niet waard. Ik haat epilogen. Ik maak ze niet graag mee, laat staan dat ik ze graag schrijf. Daarom heb ik niets van me laten horen. Daarom, en omdat ik wilde zien welke nieuwe wegen deze vervloekte stad zou inslaan zonder mijn invloed. Nu, ik heb gemerkt dat er sinds mijn afzondering niets nieuws is gebeurd, kom ik terug. Want zoals zoveel intelligente mensen hebben gezegd, in Madrid is er maar één interessante persoon. En die persoon ben ik. Patty Difusa. Zoals ik in het begin al zei, ben ik laatst weer op de oude paden van het verderf beland. Want nuchter zijn is goed als je het kunt afwisselen met de uitspattingen van een oude, schatrijke rockster.

0: Spaanse vertaler van mijn memoires was naar Madrid gekomen. Kennelijk is in de USA fantasieloze porno in de mode. En was hij op het geniale idee gekomen om mijn werk te vertalen voor een serie met Morgan Fairchild in de hoofdrol. Waarom die Dave en niet ik? Vroeg ik hem. Ja, je bent veel te levendig en briljant. Zo zou je in Hollywood niet kunnen uitstaan, legde hij uit. Goed, dan moet ik mijn zakken maar vullen met de royalties. Ik ga mijn verhalen dus overgieten met een grof sausje en geef ze aan deze jongen, want hij ligt me wel. Ook hij heeft veel meegemaakt. Toen hij binnenkwam, leunde hij op een wandelstok omdat zijn privévliegtuig was neergestort in een Libische woestijn. En als gevolg daarvan heeft hij het aan zijn heup en kan hij niet als John Wayne lopen. Maar kinky is hij wel, want als je hem ziet, weet je niet of hij die stok in je kut wil rammen of je er een klap mee op je kop wil geven. Twee mogelijkheden die best wel sexy zijn. De stok, legde hij uit, bleek erg handig te zijn. Ik stel me het gezicht van Antonio Gala voor als hij hoort hoeveel toepassingen een gewone wandelstok heeft. Mijn vriend gebruikt de holte van de stok om cocaïne langs de douane te krijgen. Hij was nog maar net in mijn woonkamer gaan zitten terwijl ik hem vroeg wat hij de afgelopen tijd had uitgespookt naast rentenieren en van de pulp van die grote Amerikaanse televisiestudio's waar hij voor schrijft, of hij had zijn stok al opengeschroefd en een paar lijntjes kook getrokken op mijn zwarte laktafeltje. Net als Al Pacino in Scarface. Die snoven we dus maar meteen op. Ga je nog altijd om met de wilste jongens van de stad, vroeg hij. Ik heb me gespecialiseerd in twijfelgevallen, zei ik. Zolang ze maar een lekkere lul hebben. Op dat gebied kunnen jullie nog wat leren van de nieuwe generaties, zei ik. Al loop je daarmee wel het gevaar dat het op een relatie uitdraait. De jongens van tegenwoordig hebben een manier gevonden om tegelijk verdorven en sentimenteel te zijn. Sociologisch gezien best wel een interessante vernieuwing. Ik blijf maar 2 dagen, dus geen gevaar. Geef me 5 minuutjes om aan het idee te wennen. Dan gaan we op jacht.
1: Is dat zo'n Mongaal?
2: Is dat zo'n
1: Gamon?

Terwijl ik een douche nam en me opmaakte, zette hij So Many Men, So Little Time van Michael Brown op. Er gaat niets boven discomuziek als je je opmaakt voor een avondje stappen. We gingen naar de Mac, zo'n hol voor juppen die niet meer weten waar ze het moeten zoeken. De DJ weet dat niemand elkaar iets te vertellen heeft en zet de muziek zo hard dat het zelfs voor je ogen een marteling is. Ik liet hem het geluid wat zachter zetten en riep vanaf de bar: jongens, er is coke voor iedereen. Tot dan toe leek de disco wel een remake van Night of the Living Dead, maar mijn stem was voldoende om die lichamen tot leven te wekken. Op slag werden we omringd door een massa jongens en meisjes die wel zin hadden in een verzetje. Kies zelf maar, zei ik tegen mijn Amerikaanse vriend. Met zijn wandelstok als toverstokje tikte hij één voor één de uitverkorenen aan. En we trokken met z'n allen naar de play. Eindelijk begon het een beetje op een feest te lijken. Hij liet op de bar een hoopje wit poeder achter om ook bij de rest de stemming erin te houden. Zo zijn Amerikanen. Op de wc bleef ik maar praten, terwijl mijn vriend bewees dat je door ervaring leert hoe je recht op je doel kunt afgaan, zonder je tegenspelers te vervelen. Iedereen was helemaal hipper. Ik bleef maar uitleggen waarom ik me van de wereld had afgezonderd en glimlachte toen ze mijn terugkeer eisten. Het fijne van coke is dat alleen praten al een kick heeft. Ik had elke kerel kunnen neuken die daar was, maar gaf voorlopig de voorkeur aan praten en kijken. Ik wilde me niet haasten. De nacht was nog jong en ik moest mijn krachten sparen. De jongen die eruit zag als een rijkeluisventje nodigde me onophoudelijk met zijn ogen uit om me aan te sluiten bij het groepje waarmee hij aan het stoeien was. Ik gunde hem een glimlach, wat wil zeggen, geduld. Ik neem hier het initiatief. Maar als ik voor het verderf kies, ben jij een van de deuren waarbij ik zal aankloppen. Ik ben de laatste tijd zo literair. Zelfs als ik alleen maar kijk,

Als opwarmertje was de wc-sessie niet slecht. Alleen al daarom vond mijn vriend de reis naar Madrid geslaagd. We verlieten de tent en gingen naar het huis van de jongen met geld. Op initiatief van de gastheer was ons groepje teruggebracht tot 4. Mijn vriend, nog 2 jongens en ik. Hij woonde bij zijn moeder in een muf burgerlijke huis. Zij was op reis en de jongen wilde er beslist een nacht van maken die in niets leek op de gebruikelijke familieavondjes. Ik geloof dat we alle 4 behoorlijk gul waren. We boden elkaar voldoende variatie en waren schunnig genoeg om het beste uit ons samenspel te halen. Ik had het naar mijn zin en mijn Amerikaanse vriend ook. En dat was tenslotte het belangrijkste. De volgende dag ging ik naar het kantoor van La Luna om de rechten van mijn autobiografische verhalen aan mijn vriend te verkopen. Op een zwak moment liet ik me overhalen om opnieuw te gaan schrijven voor het meest prestigieuze tijdschrift aller tijden. Zoals ik het tegenover de directeur omschreef. We zaten midden in het contractuele gekrakeel toen er een koerier met een brief verscheen. Die was voor mij. Kennelijk word je in Madrid door iedereen in de gaten gehouden zodra je je huis uitgaat. Ik maakte de brief open. De schrijver wist mijn adres en had hem naar de redactie van La Luna gestuurd. Het sujet in kwestie bleek de rijkluisjongen te zijn die ons de avond ervoor zo gastvrij had ontvangen. Omdat hij nog erg jong is, had hij ervoor gekozen zijn gevoelens te uiten in de vormen van een gedicht. Daar had zelfs ik, met al mijn begrip, niet op gerekend.

je 19e lijkt proza niet de juiste vorm om over jezelf te spreken. Het gedicht ging als volgt. Ik geef het hier in zijn geheel weer. Het is 8 uur 's ochtends en je bent net weggegaan met 3 kerels met wie we het om beurten hebben gedaan. Toen ik je zo zoende, wilde ik ze zoenen, maar wilde ik vooral jou zoenen. Ik heb zalf in mijn neus gedaan, want die was geïrriteerd van de kook. Terwijl ik naar Ne me quitte pas luister, heb ik een t-shirt aangetrokken om te gaan slapen. Maar ik ben niet moe. Ik heb de lege sigarettenpakjes opgeruimd en denk aan jou. Zonder verdriet of drama. Begin ik volwassen te worden of interesseer je me niet genoeg? Maakt niet uit, het is 8 uur. Het feest is voorbij en ik typ een brief terwijl ik je adres niet weet. Voor het geval dat, had hij in het PS zijn telefoonnummer bijgevoegd. Ik had liever een minder steriele brief gehad, maar hij was niet slecht. Ik ben gewend aan onbeschoftheid en als iemand dan eens terughoudend en fijngevoelig is, doet dat me toch wat. Ik denk dat ik hem wel opbel. Vinden jullie dat ik het moet doen?

vinden jullie het? Hè? Vinden jullie dat ze het moet doen? Patty? Patty Diffusa. Het verbijsterende personage van Pedro Almodóvar. En vandaag kon u luisteren naar de lang verwachte, niet aangekondigde comeback van Patty Diffusa in Hot Love.

Larry en Mickey, een bosbessentaart. Bakken, breiden, breiden. Of gaan ze elkaar breiden? In Atlas.

We zaten er bewegingloos. We hoorden alleen onze adem, het fluiten van de vogels en de wind die door de eiken ruiste. Ineens liet Larry me vreselijk schrikken. Hij boog voorover en drukte zijn lippen op de mijne. Zijn lippen waren vol en vochtig. Ik opende voorzichtig mijn mond en Larry glipte met zijn tong naar binnen. Onze tongen worstelden met elkaar. Larry streelde me en streek met zijn hand over mijn borst. "Je voelt zo lekker aan," zei hij. Larry ging omlaag met zijn hand en streelde nu mijn buik. Onze lichamen glommen van het zweet. De warmte werd ons bijna te veel. Mijn lul wachtte in spanning af. We zoenden elkaar nog eens. Met onze vingers raakten we elkaar aan. Larry kuste mijn voorhoofd en mijn lippen en begon toen mijn borst te likken. Hij stopte even toen hij tussen mijn borstspieren was. Het was daar kletsnat van het zweet. Hij likte het op alsof het honing was en ging verder aan beneden. Vervolgens stopte Larry bij mijn navel. Ik voelde hoe hij het met zijn tong over mijn buik ging. Het werd me bijna te veel. Ik genoot van zijn aanrakingen. Het zweet gutste van me af. Larry deed er even over voordat hij bij mijn kloppende neukstang was. Toen hij daar was aangeland, was ik juist bezig te proberen de vooruit naar achteren te trekken. Larry duwde nu zijn gezicht tussen mijn benen en legde zijn handen rond mijn ballen. Toen nam Larry mijn lul diep in zijn mond, totdat hij met zijn lippen mijn schaamhaar raakte. Het was duidelijk dat hij dit eerder had gedaan. Al dat macho gedoe was gespeeld. Larry was een pijper, net als ik. Waarschijnlijk had hij na de hockeywedstrijden al zijn sportvriendjes gepijpt in het kleedhokje.

Kom op, Larry, zei ik. Pijp me, lekkere kerel van me. Kijk eens hoe je mij aan het pijpen bent. Larry had mijn lul diep in zijn keel terwijl ik heen en weer kronkelde over de grond. Ik had niets te klagen. Ik wilde Larry net zo graag als hij mij. Hij liet mijn lul uit zijn mond ontsnappen. Toen greep hij me bij de enkels en duwde mijn benen omhoog. Hij boog voorover en begon met mijn billen te spelen. Hij ging met zijn vinger door mijn zweterige reet. Jesus, dat is lekker. Larry zette zijn handen onder mijn dijen en duwde mijn benen nog hoger de lucht in. Hij boog voorover en begon mijn hol te likken. Met zijn tong legde hij hetzelfde traject af als hij met zijn vingers had gedaan. Ik legde mijn handen op mijn billen en spreidde ze nog verder uiteen. Ik wilde dat Larry er goed bij kon. Hij begon met zijn tong kringetjes te draaien rond mijn holletje. Het zweet stroomde langs mijn reet. Ik huiverde toen Larry het weglikte. Ik gromde toen ik voelde dat mijn spieren zich ontspannen en Larry doorging mijn hol te neuken met zijn tong. Kom op, Larry, neuk me. Neuk me zo hard als je kan. Wanneer ik er klaar voor ben, zei hij. Hij ging door met zijn tong. Ik voelde hoe mijn hol langzaam verder open ging. Ik was helemaal klaar voor zijn grote pik. Ik stak mijn benen nog verder de lucht in. Larry ging nog even verder met het likken van mijn aars. Hij likte van boven naar beneden en maakte mijn hol langzaam klaar voor zijn grote lul. Ben je er klaar voor? Vroeg hij. Ik kon alleen nog maar knikken.

Larry boog zich over de kom bosbessen en pakte een handvol. Hij verpulverde de bessen in zijn handen en liet de sap over mijn billen stromen. Ik wachtte gespannen af terwijl hij zijn lul beetpakte, die hij insmeerde met de nog overgebleven pilt van de bessen. Larry ging even voorzitten. Hij pakte mijn benen.

ben je nauw, Mickey. Ontzettend nauw. Kom op, Larry. Ga lekker door, jongen. Gewoon lekker doornaaien. Larry trok langzaam zijn lul uit mijn aars tot alleen zijn eikel er nog in zat. Daarna duwde hij zijn lul weer naar binnen en ging dit keer wat sneller heen en weer. Onze bezwete lichamen schoven langs elkaar. Uit mijn lul kwam nog steeds voorvocht dat zich op mijn buik vermengde met zwaad. Larry voerde het tempo verder op. Hij dreef zijn lul steeds dieper in me. Ik kreunde bij elke beweging die hij maakte. Ik stak mijn heupen zo ver mogelijk omhoog, zodat ik elke beweging van Larry ten volle zou voelen. Zonder onderbreking pompte hij verder. Larry liet zijn lul nu helemaal naar buiten komen, om hem er vervolgens weer in te steken. Terwijl zijn lul naar binnen en naar buiten kwam, keek ik naar Larry's spieren die zich spanden en ontspanden. Het zweet droop van zijn borst. Ik werd gek van die geur, de geur van mannelijke seks. Ik voelde een tindeling die zich over mijn hele lichaam verspreidde. Terwijl Larry in mijn aars pompte, kwam mijn lul nog verder over mijn zweterige buik omhoog. Ik voelde hoe mijn ballen tegen mijn lichaam werden getrokken. En plotseling stroomde er een golf witte vloeistof over mijn buik. Jesus, man.

Op hetzelfde moment voelde ik hoe Larry's lichaam zich spande. Hij sloot zijn ogen en kreunde. Hij gaf een laatste, harde stoot. Zijn hele lichaam leek ineen te krimpen en hij spoot me vol met zijn witte sperma. Ik wierp mijn benen rond zijn rug. Larry kwam klaar en hapte naar adem. Ik voelde hoe zijn lul in mij langzaam verslapte. Hij trok hem er langzaam uit en liet mij achter met een leeg gevoel. We lagen nog een paar minuten op de grond en luisterden naar de wind. Er kwam een grijze eekhoorn voorbij die duidelijk hoorbaar over de droge bladeren hipte. En even dacht ik dat iemand ons had betrapt. Ik liep naar de stapel kleren toe en pakte mijn shirt. Ik maakte er de troep mee schoon op mijn buik en billen en boog voorover om Larry's lul schoon te maken. Ik gooide mij met sperma en bosbessen, bespeurde onderbroek in de struiken. Ik zou mijn moeder nooit kunnen uitleggen hoe die troep op mijn onderbroek terecht was gekomen. Later plukte Larry en ik bosbessen tot de kom vol was. We gingen die zomer nog een paar keer bosbessen plukken. En altijd eindigden we met een kom vol bosbessen en mijn hol vol sperma. Aan het eind van de zomer verkochten mijn ouders het huis en ging ik terug naar school. Daarna heb ik Larry niet meer gezien. Maar telkens wanneer ik bosbessentaart eet, krijg ik een stijve.

Groetjes, een fragment van een verhaaltje van Jim McDonough. Nu lust ik nog meer, neem ik nog meer zin in een bosbessen taart. Dankzij Larry en Mickey. Mickey. Nog tot 10 uur op Radio Centraal. Hot Love.

het zit weer al op voor deze week. Volgende week weer al een uurtje Hot Love op Radio Centraal. Zo, lieve vrienden, lieve kinderen, goed slapen en nog genieten van het weekend. Agur, amigos. Hasta la vuelta.

Me,

Dit is

Yeah.

You

0: Ja, ja, ja.
1: Ja,
0: ja, ja.
1: Ja,
0: ja, ja.
1: Ja,
0: ja, ja. Ja,
1: ja,
0: ja. Ja,
1: ja,
0: ja. Ja,
1: ja,
0: ja, ja, ja.

ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja.

Thank you.

Mantras, messages, meanwhile.

Mantra, meaning a while, the mess.

Ik heb net op een instant. Ja.

lasciato perdere.

That's the language of the arched back.

Ik heb een stekker uit de auto.

Yapmam gönderle

Ietsjes na 12 op vrijdagnacht. Dat wil zeggen, het is tijd voor It's a Family Affair. Ik ga even switchen van studio. En dan krijgt u van mij een eerste Bunny Wailers.

Kleine stand van zaken, 8 minuten Radio Centraal, meer bepaald It's a Family Affair. Caspi in the house, yes, in the background. Tuning is guitar, die gaat straks nog iets live doen. Mogelijk magisch, wie weet het. En wie is hier ook gearriveerd als de Roots Apostle? Die komt oorspronkelijk uit het Leuvense, maar die komt gewoon from Zion. Like a mighty lion. En dat kunnen we ook zeggen over deze Bunny Wailer, Trouble on the Road, Dubwise, Solomon, Wisdom.

When human rights are treated like toys, zong Bunny Wailer nog. En dat is toch wel eentje om te onthouden. Maar we gaan gewoon over naar de volgende Burning Spear. Nog zo'n Roots classic.

Far Over, u hoorde natuurlijk Burning Spear. En vreemd genoeg hebben ze op deze maxi-single ervoor gekozen om eerst de dub te spelen en dan pas de vocals. Dus hier gaan de vocals. Als u mocht twijfelen waarover dit nummer gaat, u kan het nu allemaal leren van Winston Rodney, Burning Spear. Yes, Roddick Maxi, 1982.

Mensen die al heel lang naar ons programma luisteren, die hebben ooit nog deze herkenningstune gehoord in de beginjaren. Dus we spelen hem graag en met nostalgie nogmaals af.

En dat is natuurlijk andermaal Bunny Wailer, een van de original Wailers, liever. Van Bob Marley en de Wailers aan de vroege jaren 70. Bunny Wailer, Peter Tosh en natuurlijk Bob Marley. Maar hier hebben we nog eens Bunny met Armageddon.

hint naar het feit dat ook de apostel, de Roots apostel hier aanwezig in de studio. En die gaat de komende 30 minuutjes voor zijn rekening nemen. Maar nu nog eerst eventjes Armageddon in dub, Buddy Wailer en dan de Roots apostel.

Crisis van Israel Vibration. En het wordt hier steeds gezelliger in de studio, met steeds meer broeders die hier binnenkomen. En ik blijf vandaag gaan voor die trage reggae vibe. We gaan naar Three Wicked Men van Reggae George.

Kata Rock met Wonder Woman. En we gaan verder voor de laatste alweer van Roots of Stolten. Met Lloyd Willis, Pakka Massa.

Ethiopië en Mozambique zijn er niet vertegenwoordigd vanavond, maar wie wel vertegenwoordigd zijn, is natuurlijk wel Congo! Congo Dreads in the house, let me hear you say yes, yes, yes, yes. Nigeria is ook in the house, maar die is momenteel eventjes een fles wijn gaan halen. Dus wij gaan nog even luisteren naar wat Roots op het Heartbeat label. En dat zal zijn rond de thematiek African Man.

En er was ook nog een maxi op het Heartbeat label, late jaren 70, vroege jaren 80, wie zal het zeggen. Heartbeat dus, en dat was Anthony Johnson en African. En we gaan in diezelfde trant verder met Train to Zion, Linval Thompson. En daar ergens achteraan in de mix ook Hugh Brown on the Toast, classic material op het Socialist Roots label.

Satan could never really lead I astray. Dat zeggen ze hier. Dat zegt Hugh Brown hier over die fantastische Train to Zion van Linval Thompson. Dat is allemaal Social Roots Madness uit 1978. The Holy Year of Birth of Two of the Persons Present Here. 1978-1987. Yes, almost the same thing. Ik had al gezegd dat Nigeria vertegenwoordigd is hier vanavond in de studio by the man of Nduka. En die is in the house en we gaan een beetje old school Nigeriaanse vibe spelen. Nigeriaanse afro-jazz mogen we dat noemen. Here it is. Beautiful.

Dat was Easy en toch zijn we buiten adem van die fantastische Kabaka Brown. Dat was Nigeriaanse Afro Jazz. En van zijn LP Oppo Topo hoorde u Agobono. Fantastisch toch? Niet?

En dat was toch uit Senegal, de Étoile de Dakar, waar op dat moment Youssou N'Dour al deel van uitgemaakte, maar hij wordt nog niet echt op de voorkant van de hoes vermeld. Dit is een release uit 1980. En daaruit, liever, hoorde u Tolu Badou Ndiaye. Zo dadelijk nog meer Afrikaans geïnspireerde muziek, maar dan opnieuw uit Jamaica. Uit de stal van Lee Scratch Perry horen we zo dadelijk de Congo's en Congo Man, want die zijn hier momenteel vertegenwoordigd, als het ware.